0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver Salman Rushdie is opnieuw schuldig bevonden. Vorig jaar veroordeelde een rechter in New York hem al tot 25 jaar cel. Bij een federale rechter hangt hem nu levenslang boven het hoofd voor terrorisme. De dader zou banden hebben met Hezbollah. Rushdie overleefde de aanval maar net. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Patriot-raketten besteld. Ze willen de productie van die raketten de komende jaren verdriedubbelen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie moet de raketvoorraad weer aanvullen, aangezien die flink was geslonken door de oorlog met Iran. En bij de Dom in Utrecht zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er stonden honderden mensen op het plein. Burgemeester Dijksma hield een toespraak en zei dat we ons niet moeten laten intimideren. Daarna werden bloemen neergelegd bij het Homo-monument. In Berlijn vielen een dode en tientallen gewonden. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog één flitser geteld op de A15. Deel richting Gorinchem bij Vuren 103.5.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, en hoe je kans kan maken op die tickets hoor je zo meteen. Ook Taylor Swift en Beyoncé komen eraan. En eerst Offenbach.

Radio 538 met Somber. Je hoorde Homewrecker. Hey, het zijn denk ik by far de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. Ze zijn super exclusief, zeker omdat ze hierna nooit meer te verkrijgen zijn. Maar wij hebben ze hier bij 538 gewoon voor je liggen. Wat het is en vooral hoe je de kans op maakt, hoor je zo meteen op 538. Eerst Beyoncé. Dit is...

0: jouw hit, jouw 538 met Zero. Je hoorde Stammeling in. En wat is jouw allergrootste droom? Is dat bijvoorbeeld bungee jumpen? Misschien een keer een artiest ontmoeten of iets dergelijks? Of is het bijvoorbeeld je allergrootste droom om een Formule 1 race van dichtbij te bekijken?
1: De allerlaatste Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Mocht de laatste het geval zijn, dan kan ik inmiddels stellen dat je heel goed begrijpt. Voorheen had ik echt niks met Formule 1, hoor. Ik vond het maar saai. Een beetje rondjes rijden, ja, who cares, weet je wel. Maar sinds ik hier op Zandvoort ben geweest, is het echt helemaal gedraaid. Dat gaat zo ongelooflijk hard. Want als je echt 1 milliseconde te laat remt, lig je zo de muur in of zit je tegen een voorganger of zo. Het is echt waanzinnig om te zien. En je kunt het dus met eigen ogen meemaken. Vanaf maandag geef ik je op 538 bijna de hele maand lang kaarten weg. Complete weekendkaarten voor de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending, dan ben je er vrijdag, zaterdag en zondag bij. De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Hou vanaf maandag dus je radio op 538.

538 met NSD is ja, je hoorde I am out of love. Hey, heb jij vroeger wel eens gelogeerd bij opa en oma? Ik vond het altijd zelf een vrij groot feest, want dan kon ik echt alles maken wat ik maar mocht, zeg maar. En iemand die dat ook mag, is de man die je zo meteen op 538 gaat horen. En daarom zegt hij, ja, mijn opa en oma waren echt de allerbeste opa en oma ooit. Sterker nog, het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn diploma nooit heb gehaald. En daar ben ik eigenlijk wel trots op, hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Eerst Calvin Harris. Dit is Blessings.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

Heb jij vroeger wel eens bij je opa en oma gelogeerd? Ik denk eigenlijk iedereen wel, toch? Ik bedoel, je weet als geen ander, als je naar opa en oma gaat, dan weet je dat je helemaal in de watten wordt gelegd. Koekjes eten daar waar je helemaal rond van wordt. Bedtijd maakt er best allemaal niet meer uit. En eigenlijk alles wat je überhaupt ooit een keer bij je ouders hebt geleerd qua normen en waarden, kun je ook gewoon laten varen, want er geldt een hele nieuwe wereld daar eigenlijk. Ja, en Bruce Springsteen, die is deels bij zijn grootouders opgevoed en er werd altijd enorm verwend door zijn oma. Sterker nog, als hij niet naar school wou, dan zei zijn oma gewoon, ja, dan ga je toch niet? En daardoor heeft hij jarenlang in zijn kamertje muziek kunnen maken, op zijn gitaar kunnen spelen en dat soort dingen. En toen heeft hij dus ooit gezegd, als ik eigenlijk ooit mijn muziekcarrière aan iemand te danken moet hebben, is het mijn eigen oma, want van haar hoefde ik nooit naar school. Prachtig verhaal, en daarom horen we nu hier in de 538 Bruce Springsteen. Dit is een heerlijke classic van hem. Dit is Dancing in the Dark.

Future 538 met de nieuwste van Bibi Rexha en David Guetta. Je hoorde Sad Girls. En Kilian van Luijten hier met zometeen Shakira. Ook Delirium in the Silence. Airscape Remix komt eraan.

enige Silence die ik echt kan waarderen als radio DJ. Delirium in de Airscape Remix. Je hoorde Silence. En zo meteen na drieën hier op 538. Non-stop de allerbeste hits om je nachting zo goed mogelijk door te komen. Ik zie Ed Sheeran, Daft Punk en Sommier voor je klaarstaan. Dus dat gaat een goede nacht worden. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en de Florentine. En de 538 ochtendshow. Een fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En dit was het nieuws op 538.
0: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignol brak brand uit. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt, daar raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim €400... voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet een baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28... en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende ministeries praten met waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, schrijft het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals het aanpassen van vaarroutes of het minder besproeien van akkers, is niet bekend. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. En ook de KNVB is tegen het plan. En studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen 400 euro wel de goedkoopste studentenstad. Dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. Landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is heel erg
3: rustig.
2: Geen vertragingen nog. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A6, Joure-Emmeloord, hectometerpaal 282,8. A7, Drachten-Groningen 168,0. En de A15, laatste, Del-Gorkum 103,5. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze donderdagochtend 30 juli. Wil je het worden? Pak je telefoon en bel 0909-30538. Zo simpel is het eigenlijk om de eerste luisteraar te worden. Dus pak die telefoon 0909-30538 bellen. En wie weet pak jij het t-shirtje ook.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Zomer op je radio.
2: Ja, goedemorgen.
10: De 538 ochtendshow.
2: Een nieuwe donderdag en een nieuwe ochtendshow. Het is 6:02. Goedemorgen. Dit is DJ Jurgen en Better Off Alone.
10: Radio 538.
12: Zal ik het eerlijk zeggen? Ik zal mijn zonnebril erbij afzetten.
13: Ja.
12: Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij.

0: DJ Jurgen. En Better Off Alone. 6:04, een vroege donderdagochtend. Een warme donderdagochtend. Ja, sowieso op weg naar een warme dag. Goedemorgen, fijn dat je er lekker bij bent. Dit is de ochtendshow van 538. En meteen eventjes een kleine duik in de actualiteiten. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk vorige maand in Zeeland zit nog altijd vast. Bij het ongeluk kwamen een directeur en 3 basisschoolleerlingen om het leven. Dat was een tragisch ongeval. Misschien kun je het nog voor de geest halen. Nu blijkt dat de verdachte eerder die dag ook al te hard reed.
1: Hij wordt ervan verdacht dat hij te hard reed op dat moment van het ongeval natuurlijk. Maar ook op eerdere momenten die dag zou hij zijn geflitst. En zelfs in de weken daaraan voorafgaand zou hij al zo'n 17 keer op verschillende plaatsen zijn geflitst. Daar komt nog bij dat op zijn telefoon filmpjes zouden staan waarop hij zijn eigen snelheidsmeter filmt en waarop hij ook te hard zou hebben gereden. Dus dat maakt dat herhalingsgevaar nog wat sterker.
0: Ja, maar sowieso even met de gedachte aan de mensen die het niet gehaald hebben. Dat is natuurlijk tragisch. Tragisch. Iets minder tragisch is dat ik Willem aan de telefoon heb. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is een beetje een... Een wrang bruggetje misschien, hoor. Minder tragisch dat ik jou aan de telefoon heb. Maar ik ben blij dat jij er nog bent in ieder geval.
2: Ja, zeker. Ja. Daar ben ik ook blij.
0: Ja, vroeg uit de veren, Willem. Waarom?
2: Om een beetje de drukte voor te zijn. Maar dat valt nu ook al mee. Maar ook een beetje de warmte. Ik ben er wel vroeger thuis. En heerlijk korte broekje dan al, hè.
0: Ah, oké. Okay. Gewoon zo. Je weet, een beetje tropenrooster heb je.
2: Ja, ik heb het wel zelf gecreëerd, want het is niet verplicht, maar het is wel fijn.
0: Ja, gewoon op eigen initiatief. Ja, heel goed. En wat doe je voor de kost?
2: Ik zit in de brandbeveiliging. Ik doe sprinklerinstallaties.
0: Oh, oké. Okay,
2: dat doe ik al sinds 2004.
0: Brandbeveiliging. Wat zijn nou, dingen waar je op moet letten, zeker als het zo warm is, om te zorgen dat je wat brandrisico in je huis bijvoorbeeld wegneemt? Waar zou je op moeten letten?
2: Ja, ik denk dat de meeste risico in huis zit wel in de elektronische apparatuur. En vooral drogers, die zijn daar wel gevoelig voor. Het schoonmaken van een droger is heel belangrijk bijvoorbeeld, hè. Het pluizenfilter en dat soort dingen.
0: Ja, weet je dat die dat filter uithaalt.
2: Vaak niet bij stil. Ja, dat is heel belangrijk in de...
0: Ja, maar wat ik ook nog wel eens begreep, is dat als jij je telefoon... Die heb je in een lader misschien naast je bed liggen. En als je dan je telefoon eruit haalt 's ochtends omdat je op pad gaat... en je laat die lader in de stroom zo los liggen... dat ook heel gevaarlijk is. Maar misschien is dat een fabeltje, hoor. Dat weet jij misschien.
2: Nou ja, wij zitten natuurlijk niet in dat gebied. Nou, wij zitten meer in de industrie, winkelcentrums en grote gebouwen.
0: Ja.
2: Inderdaad. Maar vroeger was dat gevaar groter dan nu, denk ik. Maar het is sowieso verstandiger om je lader eruit te halen.
0: Ja, precies. En 's ochtends, als je hem niet gebruikt, even je lader eruit halen... en 's avonds er weer in doen als je hem weer nodig hebt.
2: Een grote gevaar is denk ik als je je telefoon oplaadt en je legt je telefoon onder je kussen.
0: Oh ja.
2: Want die kan natuurlijk zijn warmte niet kwijt. Daar zit een grote gevaar in, denk ik.
0: Ja, dan word je gecremeerd, word je wakker. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
2: Nee, warm horen.
0: Nee.
2: Wat ik meer doe, is eigenlijk de grote installaties, winkelcentrums waar grote pompinstallaties achter zitten, dat soort zaken.
0: Ja, dus de sprinklers verzorgen daar dus. Als er daar een vorm van brand uitbreekt, dat jij dan dat je in ieder geval zorgt dat er wat water gesproeid wordt.
2: Ja, precies. De brandveiligheid op orde houden.
0: Nou, laten we hopen dat het ook vandaag weer in ieder geval preventief is, dat het niet nodig gaat zijn, maar je weet het maar nooit. Je kunt maar beter goed voorbereid zijn.
2: Ja, zeker. Dat is zeker heel belangrijk. Het is natuurlijk, het wordt steeds verder aangescherpt. Steeds meer wordt het geëist ook dat er installaties in gebouwen komen.
0: Ja. Heb jij voldoende werk de komende tijd? Dat scheelt.
2: Maar nog 3 jaar en dan ga ik met pensioen.
0: Oh, heel goed. Nou, dat is aftellen geblazen dan. Willem, niet voor niks vroeg uit de veren vandaag. Jij bent vandaag...
3: De eerste luisteraar.
2: Hartstikke leuk.
0: Dat is mooi, hè? Ja, we gaan het t-shirtje kant op sturen. Ik zou hem niet testen op brandbaarheid. Want volgens mij, blijf uit de buurt van vuur met dat shirt. Maar het komt naar je toe in ieder geval.
2: Hartstikke mooi, man.
0: Wens ik je een mooie en veilige dag vandaag, Willem.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Paradas bij Radio 538. Dit is de ochtendshow woensdagochtend. 17 minuten over 6. Goedemorgen. En ja, het is Niels die viel wat op gisteren.
1: Weet je wat mij gisteren trouwens in de supermarkt opviel? Is,
2: oh jee.
1: Waarom heb je in een supermarkt nooit bereik met je telefoon?
3: Ja, dat is zo
1: waar. Wat is er overal? Ja, weet je, we kunnen met de Apollo, weet ik veel wat, naar de maan vliegen. Ja. En ik denk dat je daar nog, als je uitstapt, weet je wel, André Kuipers, drie streepjes.
2: Maar is het niet bewust dat ze heel graag op de
1: wifi van de supermarkt willen?
2: Ga je naar de Albert Heijn? Maar
1: vooral Albert ook niet. Vooral
3: bij de Albert Heijn. Ja, dat wil je even vragen inderdaad aan je partner. Wat wil jij nou ook alweer?
1: Ja,
3: precies. Lukt niet.
1: En ik krijg altijd terug, oh shit, ik ben net de winkel uit. Ja, dan krijg je pas bliep, bliep, bliep. Waarom kan er in een supermarkt geen wifi zijn? Of dat gewoon 5G? Wat is er mis?
2: De supermarktmanager bellen we dadelijk eventjes.
4: Weet je ook weer?
2: Ik weet het niet.
1: Jeroen van Koninkrijk.
4: Die bellen we
1: nee, maar in geen enkele supermarkt
4: nee, maar
1: werkt
4: vooral
1: 5G.
4: Nee, al vooral Albert Heijn.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, bij de Jumbo ook niet.
4: Nee, Jumbo ook niet.
1: Nee, bij de Jumbo ook niet.
2: Maar dus hebben we toch een wifi-signaal?
4: Nee, nee, nee.
1: Die werkt bij de Albert Heijn ook niet.
3: Albert Heijn is echt wel die spante kroon, hoor. Ja.
2: Maar misschien komt het door het gebouw. Zo'n metalen. Is dat een kooi?
1: Maar Tim, houd toch op.
4: Je kan toch een wifi-dispender.
1: Een wifi-dispender.
4: Ja, oud of lachen.
1: Dames en heren. De wifi. Ja, voor de personen die op Jan Struijs heeft gestemd. Nee. Maar...

0: Becky Hill, Surrender. 6 minuten voor 6:30. Goedemorgen, donderdagochtend. Dit is de 538 Ochtendshow. En zometeen een nieuwe ronde. Lekker naar de wekker. Jouw kans op de groene of de paarse matjas. Ook Harry van der Heijden in de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Op kamers gaan wordt weer duurder.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
21: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Het is een zonnige dag, veel grote temperatuurverschillen. Aan de kust is het 22 graden, landinwaarts 33. Maar daar kan vanmiddag wel een buitje vallen. Even kijken naar de weg. 58 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk door werkzaamheden 12 minuten. A50 Os Arnhem bij de Rijnbrug 13. Dat is de laatste. En controle op snelheid gemeld op de A7. Drachten Groningen hectometerpaal 168,0. En de A15 Del Gorkum 103,5. Laatste A17 Roosendaal in de richting Moerdijk op de rem bij 6,9. Exact 6:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
1: Door de droogte heeft de scheepvaart al met een paar beperkingen te maken. En vandaag wordt volgens het AD gekeken of er nog meer nodig is. In Den Haag wordt erover gesproken omdat het waterpeil per dag lager wordt. In Emmen hebben hulpdiensten een lichaam van een drenkeling uit het water gehaald. Er was een melding dat er een ongeluk was gebeurd in een recreatieplas. Na uren zoeken werd het overleden slachtoffer gevonden. En studenten die buiten de Randstad een kamer zoeken moeten daar steeds meer voor gaan betalen. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen, blijkt uit onderzoek.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
21: En een nieuwe ronde, lekker na de wekker, zometeen.

0: begin de dag
1: met een lach. Dit is de 538 Ochtendshow.
0: Radio 538. What did she say?

0: Heights.
1: Jason Derulo, What You Say bij 538. 7:08, donderdagochtend. En de vraag is, wat is er?
2: Lekker na de wekker.
1: Lekker na de wekker. Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag. Ja, welke vind je lekkerder om mee op te staan deze vroege donderdag? En om kans te maken op de groene of de paarse badjas, dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Zorg er vast dat je de app van 538 op je telefoon hebt staan. Dat is de plek waar je aan me doorgeeft wat jouw favoriet is voor vandaag. Kate Bush is vandaag jarig. 68 is ze geworden op deze 30 juli. En daarom optie 1 vandaag in Lekker naar de Wekker. Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, toch wel even...
3: Oh, nieuwe sneakers?
4: Ja, gaaf hè?
3: Oh, wat een mooi merk.
4: Dank je.
3: Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
3: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
4: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
3: Oh.
4: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
3: Elvis Crespo en Suavemente.

0: Maar door. Paula, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waarom ben jij zo vroeg op al vandaag?
1: Ben onderweg naar mijn werk.
0: Oh, en wat voor werk doe jij, Paula?
1: Ik werk op een binnendienst bij een brouwerij. Ik ondersteun zeg maar de accountmanagers buiten.
0: Oh, ben je een brouwerij? Van bier?
1: Zeker.
0: En ken ik dat bier?
1: Absoluut. Het beste bier van Nederland.
0: Het beste bier van Nederland. Oh, ja. Ja, nu stel je natuurlijk een hele moeilijke vraag. Want elk antwoord dat ik geef, dat kan heel erg in het verkeerde keelsgat schieten.
1: Het kan steeds meer zijn, hè? Het kunnen er steeds meer zijn. Nee,
0: mag ik een
1: gokje? De groene.
0: Oh, de groene.
1: Ja, mag een gokje. Oh. Ja.
0: De groene
1: kan je
0: met
1: er twee hebben?
0: De groene met het liggende eetje. Met het lachende eetje.
1: Absoluut.
0: Lekker, je werkt bij Good Old Heineken.
1: Absoluut, ja.
0: Hoe zijn de bedrijfsfeesten bij Heineken?
1: Dat valt wel mee, hoor.
0: Ja? Iedereen aan de cola?
1: Ja, het valt wel mee. Nee, dat is het ook weer niet, hè. Het 0.0 is tegenwoordig in.
0: Ja.
1: Gewone bier. Ja. Nee, het is, als er een feestje is, is het gezellig. Laat het gezellig zijn.
0: Ja, oké. Dat is wel grappig, want je ziet inderdaad bijna alleen nog maar reclame voor 0.0 bier.
1: Ja, dat lijkt wel steeds meer te worden.
0: Ja.
1: Maar ja, op het moment ook met de alcohol, met de accijns en dergelijke. Ja. Toch ga ik ook niet leuk meer, ook niet voor de brouwers.
0: Nee,
1: maar ook niet voor de
0: al denk ik dat als je 0.0 reclame maakt, dat je nog steeds ook evenveel gewoon bier verkoopt. Want het is nog steeds dezelfde naam, alleen dan zonder 0.0. Maar de mensen die geen zin hebben in 0.0, die kopen het alsnog.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Dus het maakt eigenlijk niet uit. Het blijft gewoon een populair drankje.
0: Ja.
1: Laten we het daarop, toch?
0: Ik moet je zeggen, ik heb ook met grote regelmaat een proeverij gedaan. En uitgebreid geproefd, inderdaad.
1: Nou, kijk, dat is het belangrijkste, toch? Ach, weet je.
0: Lekker.
1: Het is gewoon lekker.
0: Zo
1: en zeker
0: is het.
1: Met deze temperaturen.
0: Ja, niet te veel, want dan val je om. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar goed.
1: Nee.
0: Paula, lekker naar de wekker. Twee opties.
1: Ja.
0: Optie 1 vandaag. Kate Bush, Running Up That Hill. Optie 2, Elvis Crespo, Suavemente. Welke mag het zijn?
1: Ja, Elvis Crespo met Suavemente.
0: Lekker, hè? Lekker zomers voor de dag die vandaag voor ons ligt.
1: Absoluut. Rest
0: mij de vraag, de groene of de paarse badjas. Maar als je bij Heineken werkt, dan weet ik het denk ik wel.
1: Ja, ik ga toch voor de paarse.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, nee.
0: Je ziet al genoeg groen in je leven.
1: Precies.
0: Heel goed. Gaan we die je kant op sturen. Mooie dag vandaag.
1: Fantastisch, jij ook. Dank je.
0: Hey, Elvis Crespo, Suavemente.

0: Alexis Jordan, Happiness. 7:03. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538 donderdagochtend. En Harry van der Heijden en het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Veel schade in Breda.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te besproeien. Maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. In het centrum van Breda is vannacht een explosie geweest bij een Argentijns restaurant. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver in de buurt te horen. En zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Dan nog het weer, veel zon vandaag, maar wel met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden tot 33 graden in het oosten. En daar is later vandaag wel kans op een bui. Dat was het nieuws op Radio 538.
7: Harry, veel dank. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A8, Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan door een ongeval 18 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 10. En de A50 de laatste, Os-Arnhem bij de Rijnbrug 36. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A7 Drachten Groningen, hectometerpaal 168.0. A15 Deel-Gorkum 103.5 en A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. Laatste voor nu A44 Wassenaar Nieuw-Vennep op de rem bij 20.4.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
11: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: 7. Dit is Coolio en Gangsta's Paradise.
1: De hele collectie waanzin die, ja, die in feite gebruikt wordt om een schitterend medium te vullen met onzin.
2: Waar je ook bent. Goedemorgen. 5, 3,

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: Voor donderdagochtend. Goedemorgen, het is 30 juli en het is 7 minuten over 7. De ochtendshow is volop aan de gang. Fijn dat je erbij bent. Floris hier om samen met je op te starten vandaag. Mocht je vandaag wat verkoeling gaan zoeken, ergens in het water, het open water dan in dit geval. Pas even op met het warme weer van gisteren en vandaag zoeken dus veel mensen de verkoeling aan het water. In Egmond kwamen sommige zwemmers terecht in een mui. Dat is een gil in het zand waardoor de stroming sterker wordt. Mark Robbe van de reddingsbrigade in Egmond die legt uit wat er gebeurde.
2: Die waren in problemen geraakt, dus die hebben we dus eruit moeten halen om erger te voorkomen. Ze zijn allemaal gelukkig ademend, met blauwe lippen zijn ze aan de kant gekomen. En de ambulance is niet nodig geweest om te onderzoeken.
1: Ja, ik ben met mijn schoonfamilie nog met enige regelmaat op Terschelling. En daar heb je, dat is ook zo'n strand, daar gaan we ook af en toe even de zee in, elke ochtend eigenlijk. Dan heb je inderdaad, af en toe heb je zo'n hele sterke stroming. En dat vind je muien. En het schijnt dat als je erin terechtkomt, dat je niks moet doen. Je moet het niet tegenin proberen te zwemmen. Je moet je gewoon mee laten voeren. Want je wordt vanzelf wel weer ergens op het strand afgeleverd. Wel hopen dat je een beetje met je hoofd boven water blijft. Maar in ieder geval niet er tegenin gaan zwemmen, is volgens mij het advies. Dan wat anders. Thomas van Groningen zat gisteren aan tafel bij de Oranjezomer. Helene Hendricks vroeg hem daar of hij iets tegen Victor Vlam had. Ze had namelijk een opvallend fragmentje meegenomen.
3: Honderden miljoenen die we hebben uitgegeven van uw belastinggeld, waarvan sommige mensen zeggen het was een kat in de zak. Over kat in de zak gesproken, Victor Vlam is kat.
4: Wat een lullige introductie.
3: Ja.
5: Ja. Vind staat ik dan... hij er weer bij op je lijstje? Ja, vind ik... Je hebt inmiddels zo'n lijstje.
3: Vind ik dan een leuk grap.
1: Ja, het is wel de tv-wereld hier en daar ergens zo'n sneer onder water gegeven. Leuk. Dit is misschien, dit kan best ongemakkelijk zijn. Misschien ben je zelf wel zo'n persoon of ken je zo iemand dat je zo'n hele sterke zweetgeur hebt. Hè? Of misschien dat een collega van je, waar je de hele dag naast zit, dat die dat heeft.
6: School, jij rook echt naar...
7: Ammoniak.
6: Beetje kattenpis.
7: Ja, kattenpis, ammoniak. Ja.
5: Hoe dan?
7: Ja, gewoon te veel zweten.
6: Nou, maar één keer had je ook dat de kat over

0: binnen met een gelamineerd papiertje.
1: Ik had gisteren geparkeerd hier beneden in de parkeergarage.
2: Ja.
1: En ons parkeergarage, is die ruim opgezet?
0: Nee,
1: of is dat echt een waardeloze...
2: Een garage, nou, waardeloos is het niet. Maar ik denk dat de garage uit de jaren 70...
3: Ja, dus er
1: waren
3: hier
1: de auto's iets kleiner.
3: Van die DAFjes allemaal en zo.
2: Ja,
3: en,
2: dat,
1: dus ik had mijn auto geparkeerd, maar er zijn er drie plekken... waarvan er één was naast de paal.
3: Yes.
1: Ja. Nou, dan parkeer ik naast de paal, maar dan zo... dat er nog maar één auto naast kan.
3: Ja, je had eigenlijk gewoon twee vakken
2: gebruikt. Je had dubbel geparkeerd.
1: Ik had één en
2: op een kleintje.
3: Ja, dat, maar 1¼ hier betekent gewoon twee vakken. Want er past met geen mogelijkheid nog een auto.
1: Maar het was ook bijna...
2: We hebben een parkeerprobleem hier.
3: Ja.
1: Maar vorige week had ik hem namelijk wel netjes neergezet.
2: Ja.
1: En toen was ik...
3: Toen had je ook een briefje willen hebben.
1: Nee, toen was ik klem gezet. Kon ik niet in. Oh. De auto niet in.
3: Ja, je moet er nou over nadenken dat je als je je deur naar de paal toe parkeert...
1: Ja.
3: Dan kan je altijd in en uit stappen.
1: Ja. Maar als je in het midden staat van die drie auto's, heb je gewoon een probleem.
3: Tenzij je een wat kleinere auto hebt.
1: Maar goed, er is dan een papiertje. Dus dat doen ze hier zo. En ik kreeg de tekst. Is nu, beste collega, zou je een volgende keer zo vriendelijk willen zijn om de auto netjes tussen de lijnen te parkeren? Op deze manier blijft er ook voor een ander ruimte over om zijn of haar auto te parkeren. Wij noteren alle kentekens en willen via deze weg ook aangeven dat bij drie waarschuwingen wij jou de toegang tot de garage ontzeggen.
2: Nou, en terecht.
1: Ja.
2: Vind ik een goed beleid.
1: Ja.
2: Want je benadeelt een collega.
1: Ja. Ja.
2: Die om 9:00 binnenkomt.
1: Ja.
4: Ja, kijk.
2: En aangezien jij bent natuurlijk om 10:00 klaar met werken, dan ga je nog sporten. Dus je had eigenlijk tot 12:30, 12:30 een parkeerplaats bezet.
1: Ja, heerlijk. Heerlijk.
4: Ja.
2: Ik ga maar nu waarom sta jij in de parkeergarage? Want we hebben ook gewoon buitenplek.
1: Nou, omdat de parkeergarage is dicht bij de sportschool.
2: Jongen.
3: Hoef je niet zo ver te lopen.
1: Nee, maar dan kan ik mijn sportspullen gewoon pakken. Ja, ik vind het gewoon makkelijk. Maar er is dus iemand die loopt langs alle auto's.
2: Ja,
3: ik denk dat er geklaagd is. Ik denk dat er iemand heeft gezegd, jouw auto heb ik al een paar keer.
2: Jij hebt echt een dikke bak.
3: En daar staat al, ik heb hem al een paar keer zo breed zien staan. Ik denk dat ze ook hebben gezegd.
1: Ik heb van onze vieren heb ik de goedkoopste auto.
2: Ja, daar gaat het niet om, maar wel
1: en
2: een hele dikke
1: de kleinste. 100%.
4: Ja, je kan beter een oorbelletje jatten dan je auto elke keer zo in de parkeergarage zitten,
2: wacht
4: toch?
2: Even.
1: Hè?
4: Ja, daar hadden we het toch net over. Dat je mij asociaal vindt. Maar goed, het is ook asociaal, hè?
2: Hoe slecht gevallen dit net.
4: Iedereen heeft zijn mankementen.
2: Moeten jullie even apart?
1: Nee.
3: Kan iemand Bert van Leeuwen even?

0: Live House, halfway gone. Radio 538, dochtertshow, donderdagochtend. 3 minuten voor 7:30. En Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat heb je? Top overleg over droogte.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
21: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
22: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Goedemorgen, het is een zonnige dag. Grote temperatuurverschillen. 22 graden aan zee, 33 in het oosten. En ook in het oosten is later vandaag wel kans op een kleine bui.
1: Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen, eerst op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 10 minuten. En de A50, de laatste, Os-Arnhem bij de Rijnbrug, 41. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A6 Joure-Emmeloord, hectometerpaal 302,5. A7 Drachten-Groningen, 168,0. En de A15 Del-Gorkum, 103,5. A17 Roosendaal-Moerdijk, 6,9. En de A27 Almere-Hilversum, 116,7. A30 Barneveld-Ede, 18,0. En de A44 de laatste. Wassenaar in de richting Nieuw-Vennep op de rem bij 20,4. 8:02. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
2: Bij een explosie in de binnenstad van Breda zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld. Bij een restaurant is de gevel zwaar beschadigd en ook binnen is de schade groot, volgens Brabantse media. Een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. En in Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en de Rijkswaterstaat schuiven aan, schrijft het AD.
3: 538, de 538 Ochtendshow.
1: Lekker wakker worden met Dua Lipa, wat wil je nog meer? Dit is Love Again.

0: Kwart voor acht, dit is de ochtendshow. De Limburgse vlaai is door de Europese Unie beschermd als een streekproduct. Dat is een belangrijke titel. Daar is bakker Marcel Rauwbroeks erg blij mee. Heeft zich daar ook hard voor gemaakt. Hangt aan de lijn.
1: Ja, goedemorgen.
2: Want waarom is het zo belangrijk dat die Limburgse vlaai wordt erkend als streekproduct?
1: De naam en de faam van onze hele mooie product, de Limburgse vlaai, daar werd eigenlijk geen eer meer aan gedaan. Alles wat rond is en gebakken, werd bij de hoek van de straat als Limburgse vla verkocht. En dat kon echt niet meer. Dus daarom zijn we 7,5 jaar geleden met dit hele project begonnen.
2: Ja, en dan klop je aan bij de Europese Unie. Dan zeg je, joh, het zou een streekproduct moeten worden. Dan zeggen ze niet direct, nou dat is prima, laten we dat maar doen.
1: Nee, dat klopt. Dat is heel vaak tot 10 tellen. En het lastige was ook om de naam en de faam van het product aan te tonen voordat je zo'n erkenning krijgt. Ja. Een product wat 10 jaar bestaat of 20 jaar bestaat, krijgt zo'n erkenning niet. Het moet gewoon zijn, het product moet al heel oud zijn. En toen hebben onze Belgische collega's, die hebben ergens in een boek een foto van een schilderij gevonden. Volgens mij vanuit 1680 ergens ongeveer. En dat was vanuit op een tafel waren 3 vlaaien geschilderd. Ja. Dus dat was voor ons het punt om te zeggen van de vlaai is al honderden jaren oud.
2: Nu is hij dus beschermd. Waar moet een echte vlaai aan voldoen? Oh, ja. Want ik neem aan dat er dan ook regels zijn voor die vlaai.
1: Ja, we hebben een heel dossier opgesteld. En de receptuur moet bijvoorbeeld 30% boter bevatten. We moeten aan een bepaald gewicht moet het voldoen.
2: Ja.
1: De samenstelling van de vulling is vastgelegd. Oh, okay. En heel belangrijk, het moet een dagvers product zijn. Dus als jullie ergens een fly in een diepvriesvak zien liggen,
2: ja,
1: en er staat Limburgse fly op, dan mag dat niet meer.
2: Hey.
3: Oh. Aha.
2: Maar dan mag het dan wel de Hollandse fly heten?
1: Ja, prima. Geen probleem.
2: Maar Limburgse?
1: Limburgse niet meer. En ook een afgeleide fly uit Limburg of Limburgia fly of weet ik veel wat je ervan maakt. Dat mag allemaal niet
3: meer.
1: Wij verbieden niemand om fly te maken. Hè? Iedereen mag zijn product blijven maken wat hij nu maakt.
2: Yeah.
1: Maar als hij niet aan het dossier voldoet en ze is geproduceerd binnen de gebiedsgrenzen van onze provincie, dan mag het niet Limburgse fly meer eten.
2: Oké, okay. Ik heb ook wel eens begrepen dat een echte fly, die moet je uit je hand kunnen eten zonder dat hij afbreekt.
3: Oh.
1: Ja, dat klopt. En dat kan met een echte Limburgse fly.
2: Dus als je hem eet en hij breekt af, dan weet je, dit is geen echte Limburgse fly.
3: Ja.
1: Nee, dan is er iets fout gegaan. Dan hebben ze zich niet goed aan het dossier gehouden en aan de receptuur.
2: Hey, en even dan, want iedereen kent wel de Multifly natuurlijk. Dat is denk ik de bekendste flyverkoper van Nederland.
3: Zijn dat dan echte Limburgse Multiflyen?
1: Nee, maar goed, hij mag rustig een Multifly blijven heten. Dat is allemaal geen probleem. Maar hij mag geen Limburgse fly als dusdanig maken. Kijk, ik kan natuurlijk wel ergens bij een bakker dagvers fly kopen, bijvoorbeeld in Venlo, en dan rijdt hij dan mee naar Amsterdam. Dat is verder geen probleem.
2: Ja.
1: Als het maar dagvers is. Maar het moet in Limburg geproduceerd worden.
2: Oké, okay, dat is
1: of
2: echt belangrijk.
1: Een Nederlandse Limburg of een Belgisch Limburg.
2: Nou, dat is, ik denk, een mooi opsteken voor jullie daar in Limburg, Marcel.
1: Ja, hier mogen gewoon alle ambachtelijke bakkers heel trots op zijn dat toch het uithangbord van Limburg eindelijk zo'n erkenning krijgt.
3: Wat is dan de rijstevlaai de originaal? Of is dat niet wat is de
1: nee,
3: echte?
1: De rijstevlaai hoort ook bij de Limburgse vlaai. Die hebben er gewoon een apart productdossier van gemaakt. Daarom heeft dat ook zo lang geduurd. Het is niet alleen Serrano-ham, wat één product is. Maar wij hadden met 20 of 21 producten te doen waarover al dossiers van gemaakt moesten worden.
2: Oh.
1: Omdat de noemer Limburgse vlaai veel groter is als maar één soort fly.
2: Ja, precies.
3: Okay.
2: Wat is nou, we hebben nu een kleine discussie hier in de studio gehad, maar wat is nou de lekkerste, Marcel? Dat jij zegt van, nou, dat is eigenlijk
1: gewoon. Voor mij is de kerstfly toch wel op nummer 1.
2: De kerst op de taart, eigenlijk.
3: Fly.
1: Ja,
2: de fly
1: ook. Mooi gezegd.
2: Ja.
3: Nou, lekker hoor.
2: Marcel, gefeliciteerd. Ik zou zeggen, eet er een stukje fly op.
3: Ja.
1: Dankjewel. Doei.

0: Ellie Goulding en Burn bij 538. Donderdagochtend, dit is de ochtendshow. Goedemorgen, het is 8:05. En Harry van der Heijden, het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Dief kan voorlopig zitten.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: CeraVe-sje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je naammerking komt op getwellis.com.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: 538 Nieuws.
19: 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In meerdere straten in het binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. Een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen stapelen en er rustig mee weglopen. Dan nog het weer. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden. En is er later vandaag kans op een onweersbui. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langs. De eerste op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Eurmond. Voorwerp op de weg 41 minuten. A50 Os-Arnhem bij de Rijnbrug 56. En de A325 de laatste Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Bij de afrit Kronenburg 17, sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A6, Joure-Emmeloord, hectometerpaal 308,8. A7, Drachten-Groningen, 168,0. En de A15, Delgorkum, 103,5. A17, Roosendaal-Moerdijk, 6,9. De A22, Beverwijk-Velsen, andere kant op dus, 14,7. A27, Almere-Hilversum, 117,4. En de A30, Barneveld-Ede, 18,4. A50, Zwolle-Apeldoorn, 225,1. En de laatste, de A73, echt in de richting Venlo op de rem bij 7,3.

0: tour.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: 538.
7: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
8: Zomer op je radio.
9: Goedemorgen.
6: De 538-ochtendshow.
9: Ja, lekker wakker worden op weg naar een lekkere warme donderdag. 8:03. En de King of Pop, Michael Jackson, is hier. En beat it.
8: Radio 538.
10: Waarom zou je niet positief blijven? Er gebeuren ook dingen die wel leuk zijn. Dus waar richt je je aandacht op? Elke dag gebeuren er dingen die wel leuk zijn.
9: De heetste ochtendshow. Van Nederland.

0: Michael Jackson en Beat It.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Donderdagochtend, 8:06. Dit is de ochtendshow van Radio 538. Fijn dat je er lekker bij bent zo op dit vroege tijdstip. Vroeg. Misschien dat je in een tropenrooster zit, dat je al bijna aan de lunch kan vandaag. Dat is natuurlijk lekker. Even naar de actualiteit. FC Twente speelt vanavond de tweede wedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen... Ja, Ferencváros is het volgens mij, als je het goed uitspreekt. Vorige week wist de club uit Twente niet te winnen. Vanavond gaan ze vol voor de zegen, zegt trainer John van den Brom. Nou, in ieder geval, die sprak gisteren alvast even met de pers.
3: Ferencváros, goede tegenstander, laten we dat voorop stellen. Maar ook vorige week heb je gezien dat we daar prima toe in staat zijn om tegen te spelen. Alleen, we hebben een aantal dingen hebben we vorige week ook niet goed gedaan.
0: Ja, en dat gaan we dan vanavond weer beter doen, want dat is dan de bedoeling. Ja, misschien ben je het met aandacht en veel plezier... en misschien een klein beetje plaatsvervangende schaamte aan het volgen. B&B Vol Liefde. In de B&B van Fred op Bonaire is een nieuwe single aangekomen. Monique. Maar al snel ontstaat er wat spanning tussen haar en Yvonne. Die al wat langer in de B&B verblijft.
4: Je mag alles doen zonder te vragen. Ja, niet alles, hoor.
5: Ik zit wel met mijn rug naar de zon.
4: Zo meteen liggen jullie met z'n tweeën in mijn bed zonder te vragen.
5: Nee.
4: Kan niet.
5: Nee, zo zijn wij niet. Echt niet.
4: Echt niet?
5: Nee.
6: Jij spreekt niet voor mij, hè?
5: Nee, sorry. Proost op onze eerste gezamenlijke maaltijd. Is dat wel oké?
6: Jazeker.
5: Top.
6: Heel gezellig.
5: Proost.
0: Nou, ja. Stel je voor. Kan alle kanten. Wat grappig, ik ben het ook aan het kijken. Die Fred op Bonaire. Ik heb een beetje... Het lijkt een beetje de broer van Martin van Waardenburg. Die acteur. Van, wat heeft hij allemaal gespeeld? Lunatic en dat soort dingen. Als je goed erop gaat letten, dan ga je het misschien wel zien. De tweelingbroer van Martin van Waardenburg. Misschien heb je hier nog nooit over nagedacht bij muziekbands.
7: Dat is gek. Je gaat op een gegeven moment beginnen in een bandje. Ja. Dan moet je denken, nou...
8: Ja.
7: Hoe zullen we het eens noemen? Weet je wel?
8: Is dat wat jij een band
7: zou moeten? Ja, bijvoorbeeld destijds Corrie en de Rekels.
8: Ja.
7: Ja. Ja, de Rekels.
8: De Rekels.
7: Zeg het maar.
8: Dus, maar vaak is het toch dat je, je maakt een bandnaam waar je gelijk aan denkt. Weet je wat, nee. Wat bij je hoort? In mijn geval.
0: De dikke lulband.
8: Ja hoor.
7: Ja hoor. Ja, ja, ja.

0: Junior Jack. Een stupid disco bij 538. Dit is de ochtendshow, donderdagochtend. Goedemorgen. 16 minuten over 8. Misschien ben je een grote liefhebber van quizjes. Ja, het ging tijdens de muziek erover. Rick heeft nu een quiz.
1: Nou, ik heb nu een hele leuke quiz.
2: Heb je een leuke quiz?
1: Ja, ja.
2: Nou, je had vorige week natuurlijk al de gemeente slogan quiz.
0: Ja, de slogan quiz. Rick's grote slogan quiz.
2: Laten wat was ook weer Assen? Welkom in Assen of zo, toch?
1: Ja, Assen, welkom.
2: Zoiets.
1: Maar ik heb nu de Katja Schuurman quiz.
2: Oh, ja, die leuk.
1: En hebben ze in het AD hebben ze... En ik kom er niet tegen. Ik denk, ja, nou, eens even kijken.
2: Ik vind wel, als je, laat maar zeggen, uiteindelijk een quiz krijgt... Dan kan je in principe kan je sterven.
0: Nee, dan is... Hebben wij ook niet een keer een quiz gehad met deze radio show? Ja, volgens mij hebben we een keer een quiz gehad ook met deze radioshow. Daar klopt er niks van. Al die antwoorden waren verkeerd.
3: Oh.
0: Dave Rick heeft die quiz zitten doen over ons.
2: Ja.
0: Oh. Die waren allemaal fout.
2: Ja.
0: Ik
2: vond bij dat we marktleider waren.
0: Ja, allemaal van dat soort dingen.
2: Of nummer 2. Ja.
0: Heel raar. De ene fout naar de andere.
1: Maar bijvoorbeeld, dit is de eerste vraag.
2: En, even kijken, ik ben benieuwd.
1: Weten. Ja.
3: Moeten we het antwoord roepen? Of,
2: Het is meer keuze.
1: Nee, het is A, B, C of D. En de luisteraars mogen natuurlijk ook meedoen in de auto. Of,
2: nou, kom op met die vraag.
1: Wat is de volledige naam van Katja Schuurman? Is dat A,
2: Katja Schuurman?
1: Katja Romina Schuurman?
2: Oh.
1: B, Katja Schuurman? C, Katja Annette Schuurman?
2: Ja.
1: Of D, Katja Maria Schuurman?
3: C.
2: Ik denk D, Katja Maria.
0: Denk ik denk ook D.
3: Ik denk Annette.
0: Ik denk dat zij uit een katholiek gezin komt.
2: Ja, denk ik ook. Ja.
3: Ik denk dat haar moeder Annette...
2: Wat is het antwoord?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Ja, klinkt
0: wat is dit
2: nou
0: voor quiz? Jij bent echt de slechtste quizmaster van Nederland.
1: Okay,
2: twee zeggen de D.
1: Oké, D. Nee, is die goed? Het is de echte naam van Katja Schuurman.
2: Ik ben
1: is...
2: benieuwd. Nou...
1: Katja Schuurman.
2: Nou. Ja. Wat is de volgende vraag?
1: Nou, met welk programma brak Katja Schuurman, de echte naam Katja Schuurman, door bij het grote publiek?
2: Ja.
1: Is dat Onderweg naar Morgen, Goede Tijden, Slechte Tijden, Zomergasten of Spangas?
2: Oeh, dat is een instinker, denk ik.
3: Ja.
2: Maar ik ga toch voor GTST.
1: Ik ga voor GTST.
0: Nou, zij zat in...
1: Nou,
0: maar die staat, ik
2: Spangas dacht... kwam na GTST. Nee. Dat was Nicolette van Dam, was daar de ster.
1: Ja, ja.
0: Wat waren die anderen...
1: Onderweg naar Morgen, Goede Tijden.
2: Nee, dat was Vrouwtje
1: tijden,
2: de Bot.
1: Ja. Zomergasten of Spangas?
2: Goede Tijden.
1: Ja, dat moet GTST.
0: Goede Tijden, Slechte.
1: Ja, dat is goed, dat is goed. Ja, ja, ja,
2: ja, leuk hoor.
1: Nou, dat, oh, dan wacht even. Nou, de laatste.
2: Ja, even snel.
1: Welke rol vertolkte Katja Schuurman in Goede Tijden, Slechte Tijden? Is dat Jessica Harmsen?
2: Ja.
3: Ja.
1: Laura Selmhorst?
2: Oh, vul die eens in. Vul Laura gewoon in.
1: Maurieke Vollaerts, Diane Alberts.
2: Nee, dat was...
1: Jessica Harmsen. Ja,
0: dat Jeffrey niet tussen staat, valt me nog mee.
1: Dat is toch nou leuk?
0: Well, ik vind het nog niet een hele spectaculaire quiz.
1: Ja, je hebt nu ook met wie...
2: Ik had het leuker van als dat met hoeveel mannen doet Katja Schuurman het op zaterdagavond. Is dat A, 1, B, 12... Dat mij meer aangesproken.
1: No, ja. Ze heeft ook natuurlijk nog in een meidengroep gezeten.
2: Nou, laatste. Nee,
1: oké.
2: Okay. Ja,
1: welke groep was dat, Florentien?
2: Nou, waar kunnen we het kiezen? Doe nou even.
3: Katja, Roos en Jessica.
0: Ja. Katja, Roos en Jessica.
1: Nee, niet Katja, Roos en Jessica.
3: Nee. Oh? Het
0: was Linda, Roos en Jessica.
3: Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: Katja, Roos en Jessica.

0: Garrix, Carolina Liar. Wakker worden met een smaal op je gezicht en een smaal op je trommelvliezen. Dit is de ochtendshow, 8:55. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Nu ook brand in Griekenland.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Alle verf super voordelig.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller Milk, the moo you can't resist.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel
0: De perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Goedemorgen, het is een zonnige dag. Grote temperatuurverschillen. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. En later vandaag is daar ook kans op een bui. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A2, Eindhoven richting Maastricht-Noord bij Urmond is een onwelwording is daar geweest. 2 rijstroken zijn er dicht, want de vangrail is beschadigd. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Vertraging 48 minuten. Rij voorzichtig, zou ik zeggen daarbij. A12, Arnhem-Utrecht bij Grijshoord 13. En de A325, de laatste Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek bij Huissen. 32 minuten, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1, Hengelo. Deventer, hectometerpaal 105.7. A6, Jouwen-Emmeloord 308.8. En A7, Drachten-Groningen 168.0. A12, Gouda-Utrecht 37.8. En de A15, Del-Gorkum 103.4. A17, Roosendaal-Moerdijk 6.9. En de A27, Almere-Hilversum 116.9. A28, Amersfoort-Zwolle 78.0. En de A30, Barneveld-Ede 18.4. Laatste van nu A73, Venlo in de richting Echt. Op de rem bij 7.0. 1 minuut over 8:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
21: In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelweg niet door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of kunnen de spitsstroken niet open. In het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. Door de wind kunnen blusvliegtuigen niets doen. En in Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en schepen.
23: 538, de 538 Ochtendshow.
1: En Cameron Whitcomb, zometeen naar de Urban Cook.

0: berichtjes die je binnenkrijgt. Het is onderzocht. Je mag er dus, zeg maar sociaal gezien, 48 uur over doen om je appje te beantwoorden. Maar wel even een rondje doen, hè? Even onderzoeken. Cynthia aan de telefoon.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, eventjes, als ik jou een appje stuur, hoe lang duurt het dan voordat je mij antwoordt?
1: Gemiddeld een week.
3: Sorry? Een week?
2: Maar waarom?
3: Maar pak je één keer per week je telefoon maar? Of?
1: Nee, maar ik ben ook wel aan het scannen, zeg maar. En als ik hele belangrijke berichten zie, dan reageer ik wel vlot. Maar anders denk ik van, ja, bij spoed gewoon bellen. En anders reageer ik wanneer ik tijd heb. Soms heb je het gewoon wat drukker dan de andere keer. En ja, de mensen die mij kennen, die weten ook dat ik niet heel vlot ben in reageren.
3: Maar je weet dus ook nu dat als jij Cynthia hebt en je krijgt een antwoord, dat jij geen belangrijke vraag hebt gestuurd.
2: Zo is het wel, Sint.
3: Dus je weet in welke bak je dan geduwd wordt.
1: Ja. Oh ja, bakje.
2: Hey, maar lees je ze wel meteen? Of duurt dat ook een hele tijd voordat je ze opent?
1: Nou ja, goed, als ik aan het werk ben. Ik kan niet elke keer op mijn telefoon kijken. Ik werk in de zorg.
2: Ja.
1: En dan lees ik ze ook niet altijd. Dan kan er best wel eens een werkdag tussen zitten.
2: Ja, maar jij zegt als je, als je me nodig hebt en je wil snel antwoorden, dan moet je me maar bellen.
1: Bellen is sneller. Ja, dan denk ik ook van, oh, dit is serieus. Hier moet ik voor opnemen.
2: Ja. Oké, nou dan bellen we volgende keer, Cynthia. Fijn je even gesproken te hebben. Jimmy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ben jij ook zo'n late reageerder als het gaat over WhatsAppjes?
4: Ah, ik probeer gemiddeld toch wel binnen 24 uur te reageren. Ja. Ik vind toch wel een beetje, als je binnen een half uur antwoord wil of binnen een uur, ja, dan kan je toch het best even bellen, denk ik. Hè?
2: Ja, ja. Oké. Dus jij zegt bellen als je echt snel antwoord wil en anders 24 uur, dat is bij jou een beetje de grens dat je reageert. Ook op ingewikkelde vraagstukken?
4: Ja, soms daar nog wel wat langer over.
2: Dan komen ze ook in het bakje van, dit komt nog wel een keer.
4: Ja, zeker. Ja. Dan ga je even rustig over nadenken. En anders als je antwoord wil bellen.
2: Ja. Nou, okay. Helder. Jimmy, dankjewel. Remy, goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen.
3: Goedemorgen. Hey, ben je alleen of zit er nog iemand bij?
5: Nee, ik ben alleen.
2: Dat hoort Remy nooit.
6: Ja, ja, ja. Hey,
2: hoe lang bij jou voordat je reageert?
5: Nou, ja, dat kan toch wel een dag duren, hoor. Ik kan niet altijd reageren, zeker als ik bezig ben. Ja, dan gaat een ander niet voor mij bepalen of ik mijn werkzaamheden moet stoppen of niet.
2: Nee, dus, daar zit wel iets
5: in. Dan denk ik gewoon falen, wacht je maar even.
2: Hey, en als jij iemand appt en je krijgt niet binnen een dag antwoord, voel je je dan genegeerd? Of?
5: Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee, als het echt nodig is, ja, dan ben ik ook wel van het bellen. Maar joh, ik heb geen hulp nodig, joh. Ik ben altijd alleen.
3: Maar weet je waar misschien nog wel meer de frustratie in zit? Is als je ziet, er is gelezen, dus het is blauw.
7: Ja.
3: En dan krijg je geen reactie. Want dan denk je, daar kan je toch net zo goed van, joh, je hebt het gelezen, kan je toch meteen even antwoorden?
5: Ja, maar dat is toch, nee, vind ik voor niet.
3: Okay.
5: Stel dat ik net even op de ladder sta, omdat mijn vrouw weer verzonnen heeft dat een ander behang op de muur moet.
6: Nee, ik snap Remy wel. Ik vind 24 uur nog sneller.
5: Ja, dat laat me beter.
3: Als je het zo bekijkt,
2: Remy is zo gek nog niet.
6: Je staat niet alleen.
2: Ja, Remy, dankjewel. We gaan even naar Mario. Goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen.
2: Ben je een snelle reageerder of neem jij de tijd?
8: Nou, ik ben een selectieve reageerder. Kijk, die heb ik gestuurd en best wel reageer ik snel. Bij anderen heb ik zoiets van, nou weet je, bekijk, dat bleek weer gecompliceerd.
2: Ja.
8: En zo, ja, het hangt ook helemaal vanaf natuurlijk wat voor bericht het is. En ja, weet je, ik heb zelfs op een punt gestaan. Ik zei, ga weer terug naar de Nokia. Ik word af en toe gek van het WhatsApp en alle groepen met alle onzinberichten.
2: Ja, precies. Maar die kan je ook uitzetten, toch?
3: Nou.
8: Ja, kijk, op zich, sommige groepen, daar word je in toegeslingerd. Gelukkig zit tegenwoordig de mogelijkheid erin dat je het eruit zet. Dat kan bepalen of ze dat mogen.
2: Ja.
8: Maar in het verleden mocht iedereen jou zomaar in een groep douwen. Zodat je in de meest nutteloze groepen.
6: Ja, maar dit is zo herkenbaar. Ja. Dan zit je in zo'n nutteloze, weet je, van voetbal of van de tennis. Of weet ik
3: verjaardagsfeestje.
6: Verjaardagsfeestje, wat geven we die cadeau?
2: Ja. Nee, maar dit, goed, daar zit je dan in. En,
6: maar ping, ping, ping, ping. En het gaat maar
2: door. Maar je kan ze dempen, sowieso. Ja, je kan ook tegenwoordig stiekem zo'n groep weer verlaten.
3: Je kan er gewoon uit zonder dat iemand...
9: Ja, of zo'n bedrijfsgroepsapp als iemand jarig is. Al die felicitaties achter elkaar.
2: Mario, dankjewel. We gaan nog even naar Willem. Willem, goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen.
2: Reageer jij snel op appjes?
10: Meestal binnen een dag, maar het kan nog wel eens langer duren. Tenzij er een meteor voorbij komt. Ja, dan moet je wel direct reageren. Het kan de laatste seconde zijn.
2: Dus daar laat jij het van afhangen?
10: Daar laat ik het van afhangen. Tenzij het je schoonmoeder is, ik bedoel, dan stel ze zo lang mogelijk uit van die app nooit. Dus ja, dan moet je voorzichtig zijn, hè.
2: Nou, helder. Willem, dankjewel en mooie dag vandaag.
10: Hey, hetzelfde.
2: Hoi.
10: Maak er wel moois van.
2: Dat gaan we proberen.

Calvin Harris en Satisfy bij 538. Bijna kort voor negen. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Radio 538. Ik weet niet of jij een snelle apper bent. Weet je misschien wel van jezelf of je snel...

0: 538, 3 minuten voor 9. Dit is de ochtendshow. Harry van der Heijden en het nieuws zometeen. Wat zit erin? Extra oppassen op de weg.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Pakken. 538 Nieuws.
19: 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken in het noordoosten de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist en ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. En de brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest worden geëvacueerd. En er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Dan nog het weer. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden. En is er later vandaag ook nog kans op een onweersbui. En dat was het nieuws bij Radio 538.
21: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Eurmond. Liggen voorwerpen op de weg. Er is daar een botsing geweest met de vangrail. Dat komt door een onwelwording. 2 rijstroken zijn daar dicht. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Hier vertraging 39 minuten. A12 richting de Duitse. grens door de controles, 9 minuten. En de laatste, de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Bij Huissen 29, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A6, Joure-Emmeloord, hectometerpaal 308.8. A7, Drachten-Groningen 168.0. En de A12, Utrecht-Gouda 36.7. A15, Delgorkum 103.4. En de A16, Rotterdam-Dordrecht 29.9. A17, Roosendaal-Moerdijk 6.9. En de A27, Almere-Hilversum 116.9. A28, Amersfoort-Zwolle 78.0. En de A30, Barneveld-Ede 18.4. A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.1. En de A73, de laatste in beide richtingen, echt Venlo 7.3.
18: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Hartelijk goedemorgen.
3: De 538 ochtendshow.
2: Donderdagochtend, dit is ochtendshow. Fijn dat je er lekker bij bent. En we worden wakker met Anouk, de Haagse hitheldin en Nobody's Wife. Radio
4: 538. Mensen praten hier en het gaat eindeloos door.
2: Lekker uit.
3: 538 aan.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: lekker zomers. Kevin Little, Turn Me On bij 538. Goedemorgen, 17 minuten over 9. Dit is de ochtendshow van Radio 538. Misschien is dit goed nieuws voor je, dat je dit een rustgevende gedachte vindt. Het is bekend, voor een SOA-test hoef je dus niet meer naar de GGD toe. Het is, er is nu een soort van zelfafnametest. Florentien, die weet meer.
1: Nou ja, met die zelfafnametest kun je dus vanuit huis anoniem je urine laten testen. Stuur je dan op naar een laboratorium.
2: Oh, je moet het wel. Het is niet zoals bijvoorbeeld zo'n zwangerschapstest.
3: Als het roze wordt, dan.
2: Dat je het meteen ziet.
3: Dan moet je een rondje bellen.
1: Nee, je moet het nog opsturen en dan ontvang je een testuitslag die vertrouwelijk is. En wat denk je wat het kost? Nou, dat weet ik dan natuurlijk ook.
2: Nou, voor mij, ik heb het toen moeten doen voor je hypotheek. Dan moest je.
1: Chlamydia-test.
3: Ik weet niet waar jij ingestonken bent. Kan Frans Bauer achter een paal vandaan daarna?
2: Of voor de levensverzekering, dat weet ik niet meer. Maar
3: voor de levensverzekering?
2: Ik moest toen een SOA-test doen.
4: Een SOA-test voor de levensverzekering?
3: Maar daar ga je niet dood aan, toch?
1: Nou, is een raar verhaal, Rick.
2: Nou, volgens mij met HIV en AIDS, ik denk het wel.
3: Ja, nou, maar dat is geen chlamydia. Dan word je bloed gecheckt.
2: Dan word je gewoon getest op
3: ja, meerdere dingen, denk ik.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
1: Goed.
2: Maar dan moet je toch op een gegeven moment ga je bellen. En dan is het echt. Met de assistent. Ja, ik bel even voor de uitslag. Ja, dan ben je toch. Je zit toch eventjes.
4: Ze kunnen volgens mij een AIDS-test. Die kunnen ze ook voor HIV. Die kunnen ze volgens mij wel zo'n beetje per direct kunnen ze die uitlezen.
2: Oh, geen idee.
4: Ja, ik heb dat laatste keer moeten doen. Ik heb zo'n haartransplantatie ondergaan. En toen werd zo'n AIDS-test afgenomen.
3: Oh.
4: Maar je zit toch even.
2: Ja, dat zeg ik.
4: Je zit toch even een minuutje van. Nou ja, voor hetzelfde geld zegt ze. We kunnen het niet doen, want we hebben iets geconstateerd.
1: Ja, maar als je dus HIV zou hebben, dan kun je niet een haartransplantatie.
4: Nee, dan doen ze het niet.
1: Wat raar.
2: Nou ja, natuurlijk met bloed. Er komt natuurlijk een beetje bloed uit als ze die haartjes eruit gaan halen.
4: Ik snap wel dat ze dat niet willen.
1: Dat is gewoon omdat zij het risico niet willen lopen.
4: Ja, omdat ze.
1: Niet omdat je gezondheid het niet.
4: Nee, dat is voor hun voor het risico. Ah. Dus dat checken ze dan. Maar dat ging op. Dat was bijna een soort. Hoe heet het? De coronatest die ze deden. Ja. Een paar druppels bloed op een.
3: Op zo'n plaatje.
2: Ja, normaal ga je met zo'n wattenstaaf je lul in.
4: Ja, nee, dat is
2: geen pretje, kan ik je melden.
4: Nee, dat hebben ze hier niet gedaan.
3: Nee.
2: En dus voor nieuws was het natuurlijk helemaal, want dan moet je echt met een.
3: En met een heipaal.
4: Nou, we zijn er weer. Florentien, dankjewel.

0: Another and 54 Ultra. Talk to you bij 1588 in de ochtendshow. Het is 5 minuten voor 9:30. Goedemorgen, Harry van der Heijden. De hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Branden bij Madrid, bijna uit.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus. De

0: Check 538.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Omdat onze band onbreekbaar is.
17: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
20: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Goedemorgen, het is een zonnige dag. Grote temperatuurverschillen. Aan zee is het 22 graden, in het oosten 33. En daar is ook kans op een buitje later vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Bij Urmond is een ongeval gebeurd door een onwelwording. De vangrail is daar geraakt. 2 rijstroken zijn er dicht. Hulpdiensten zijn ter plaatse en je vertraging is 58 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles, 12 minuten. En A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek bij Kronenburg, 16 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 104.4. A6 Jouwen-Emmeloord 308.8 en de A7 Drachten-Groningen 168.0. A15 Delgorkum 103.4 en de A16 Rotterdam-Dordrecht 29.9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9 en de A27 Almere-Hilversum 116.9. A28 Amersfoort-Zwolle 78.0 en de A30 Barneveld-Ede 18.3. A58 Tilburg-Breda 55.8 en de laatste de A73. Echt in de richting Venlo op de rem bij 7.3. 1 minuut over 9:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
0: In een groot deel van het land werken de matrixborden boven de snelweg niet. Daardoor kunnen bijvoorbeeld spitsstroken niet open. Er zijn vooral problemen in het noorden en oosten. Na dagen blussen zijn de bosbranden ten westen van Madrid bijna helemaal uit. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn er nog amper vlammen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de natuurbranden weer terug mogen naar huis. En in Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en de scheepvaart.
1: 538, de 538 Ochtendshow.
26: Met Shakira en Burna Boy, zometeen naar Maroon 5. Dit is

0: Freedom bij 538. Het is bijna kort voor 10. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor deze donderdagochtend. Ja, de prijzen in de horeca die stijgen de afgelopen jaren snoeihard. Dat heb je misschien wel meegekregen als je wel eens in de horeca bent. Maar geef je dan met die hoge prijzen ook nog fooi? En zo ja, hoeveel fooi eigenlijk?
1: Weet je waar ik echt een hekel aan heb? Dat zijn de nieuwe pinautomaten.
2: Oh, ja.
1: Ik vind dat zulke kleren dingen dat je denkt...
3: Met de 3 fooi-opties bedoel
1: je? Ik vind het leuk om tegen iemand te zeggen van... joh, het is 12,50. Om dan te zeggen, maak er maar 15 van.
2: 15?
1: Ja, 12,50.
2: Zou ik ook 15 van maken?
1: Zou ik 15 van maken?
2: Je zegt gek.
1: Maar ja, dat zal...
2: 2,50 fooi?
1: Dat moet je toch zelf weten?
2: Ja, nee. Dat
1: maakt het nou uit. Maar
2: het is wel veel.
1: Dan krijg je vervolgens een pinautomaat onder je neus geduwd... waar die fooi al op voorgeprogrammeerd is. Ik vind dat toch een soort onnatuurlijke drang om je die fooi te laten geven.
3: Ja, dat vind ik ook. Want je had dus de 15 of 20% optie.
2: Ja.
3: Maar nu heb je zelfs apparaten met 10, 15 of 20. Ja, dan begint het dus al met 10%.
2: Ja, dat is wel aan de hoge kant, ja. Zeker als je... Maar kan je ook zeggen geen fooi?
3: Dat kan ook.
2: Oké.
1: Okay. Jawel, maar ik vind toch als daar iemand met die automaat onder je neus staat... vaak houden ze hem ook nog vast, weet je wat? Ze willen die automaten niet uitgeven.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat ze bang zijn dat ze vallen. Weet ik wat.
3: Ja. En ze gaan toch kijken.
1: Welk knopje duwen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Er zit toch een soort... er zit een dwang op.
3: Ja, je voelt je heel asociaal als je niks geeft.
1: Ja.
2: Aan de andere kant snap ik ook wel, het is voor...

0: Iemand in de bediening ook wel lastig om, stel je moet 38 euro afrekenen, die toetst dat in op dat pinautomaatje, dan moet je maar net op tijd zijn met het roepen van, maak er maar 45 van, weet je wel. En vaak is dan al de transactie is al doorgezet en dan heb je hem al onder je neus hangen.
1: Ja, toch is het een heel raar fenomeen dat voorgeven, want we doen het eigenlijk alleen in de horeca.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht.
2: Maar daar zijn de lonen toch ook op ingesteld?
0: Ja, is dat zo in Nederland?
1: Nou,
0: ja,
1: de horeca CEO.
3: Maar stel dat jij een keer niet goed bent bediend en je vond het eten ook niet echt.
0: Ja, geen fooi.
3: Helemaal niks.
0: Nee. En maar, aan de andere kant, als ik heel goed ben geholpen en ik heb echt het idee van, joh,
2: ik heb een topavond gehad.
0: Iemand heeft geprobeerd om mij echt een leuke avond te bezorgen, dan krijgt hij ook wat meer fooi.
2: Ja.
0: Ja. Maar het is wel, het hangt een beetje van het bedrag af. Dat je probeert het toch een beetje rond te maken op een mooi bedrag. Jij zegt die 12,50, dat wordt dan 15 euro. Ja. Maar als het 11,50 is, dan wordt het geen 15 euro.
2: Nee, dan wordt het sneller inderdaad.
0: Dan 12, wordt het 12,50.
2: Ja, 12,50 zoiets. Ja. Ja.
3: En 12,95 wordt waarschijnlijk ook 15 euro.
0: Ja.
1: Maar zijn er nog meer beroepen te bedenken waar jullie voor? Of doe je alleen maar horeca?
2: Ik doe ook wel als bijvoorbeeld als ik verhuisd ben en die gasten hebben de hele dag lopen te sjouwen, dan geef ik aan het einde van de dag wel die gasten gewoon geld. Zeg, joh, verdeel maar onderling. En
1: vaak is het toch denk ik dan een tientje of meer, hè? Of
2: ja, zeker, ja, zeker.
0: Maar als de loodgieter bij jou is geweest en die heeft de hele dag heeft
1: die
0: nodig.
1: Die
0: is de hele dag bezig geweest om je gootsteen te repareren. En die gaat aan het eind van de dag weg. Heeft hij net zo hard gewerkt, maar die krijgt niks, dat weet ik zeker.
2: Heb jij de factuur van de loodgieter wel eens gezien?
0: Ja, maar heb jij de factuur van de verhuizer wel eens gezien?
2: Nou, die is naar verhouding. Je kan beter als je een probleem hebt met je gootsteen verhuizen dan dat je de loodgieter laat komen. Jongen.
0: Nee, maar het blijft toch gek dat je bent er selectief
2: in. Ja, dat ben je zeker. Maar ja, het is een apart fenomeen, Foy. Maar toch, onder sociale druk geef je het, denk ik.
0: Maaltijdbezorgers. Geef je die in fooi?
2: Nee. Want ik vind thuisbezorgd en Uber en weet ik wat. Die trekken het vel al over je neus.
3: Maar wel bijvoorbeeld schoonmaakpersoneel in een hotel.
2: Zeker.
3: Die laat altijd wat achter op een bed, toch?
1: Ik ook, een kwakkie. Ja,
3: man. Gadverdamme.
1: Ah, joh, geitje, man.
2: Een hoopje stof.

0: Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. Blurred Lines bij 538. Met zometeen Dennis Ruijer en de hits van de 538 werkdag. En ook de vijf van het bedrijf. En ook Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: We vragen te veel.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
8: Grand Italia.
9: Thuis in Italië.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
12: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: 538 Nieuws.
16: 10 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Voor zover bekend zijn er nog geen ongelukken gebeurd door de storing aan de matrixborden boven de snelweg. Dus je ziet bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid is aangepast en ook kunnen geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moeten automobilisten daar rekening mee houden. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. En nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En steeds meer mensen die hun huis te koop hebben staan moeten de vraagprijs omlaag gooien. In het AD staat dat die met zo'n 41.000 euro naar beneden moet. Het is niet dat er geen markt voor is, maar verkopers schatten de waarde van hun woning te hoog in. Daarnaast is de hypotheekrente ook nog best hoog. Dan nog het weer, een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten ook een bui vallen. En dat was het nieuws bij Radio 538.

0: Armin van Buren zometeen.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor...
10: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Medusa in de vijf van het bedrijf. Het is 9:09. En dan from outer space, vandaag bij ons te gast, de European Space Agency ESTEC in de vijf van het bedrijf, in de persoon van André. André, goedemorgen.
1: Hey Dennis, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat leuk dat de ESA ESTEC ook vanuit Nederland dingen doet, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, we hebben hier in Noordwijk het grootste testcentrum van de Europese ruimtevaart.
0: Wauw, wat vet zeg. Fantastisch man. Wat leuk. En ik neem aan, dan ben je ook begeisterd door de ruimtevaart.
1: Een soort van, ja. We moeten altijd creatief zijn en blijven om alles te kunnen maken. En soms zijn de verzoeken natuurlijk wel heel extreem. En die proberen we te vervullen.
0: Ja, precies. Wat goed zeg. Ja, jullie testen materialen, satellietonderdelen. En die materialen moeten natuurlijk onder barre omstandigheden kunnen overleven.
1: Ja, alles moet uiteraard getest worden. Want als het eenmaal de lucht ingaat, de ruimte, ja, dan is het natuurlijk heel erg lastig om achteraan te gaan om het nog een keertje te repareren. Dus,
0: ja, dat snap ik. Richting Mercurius even monteur sturen, dat is een lastig verhaal.
1: Ja, dat duurt ook best wel lang. Ja, precies. Ik weet niet of je de kilometervergoeding daarvoor krijgt.
0: Nee, precies. En of die inclusief de BTW of exclusief de BTW is.
1: Ja, dat is allemaal hier ex-BTW, dus dat komt wel goed.
0: Ja, wel goed. Hey, met hoeveel mensen werk je daar op de afdeling?
1: Wij zitten hier op de afdeling ongeveer met 25 personen. Maar totaal binnen ESA werken er ruim 2800.
0: Zo, dat is heel veel.
1: In Noordwijk dan alleen, hè? Want in totaal is het nog veel meer. Maar hier in Noordwijk zitten we inmiddels met 2800 personen, zo'n beetje.
0: Ik zie de chef Taart, die loopt een beetje rood aan. We sturen wel gewoon voor jouw afdeling, Taart.
1: Ah, oké. Ja, anders dan wordt het wel een hele grote stapel inderdaad.
0: Ja, precies. Die moeten ze echt overwerken, ja, precies. Maar dat gaat helemaal goed komen. Een mooie dagvraag. Wat ben je vandaag aan het doen, André?
1: Ik ben een onderdeel op maken voor een studentensatelliet.
0: Een studentensatelliet, dat is leuk. Die wordt dan ook gelanceerd voor studenten of door studenten?
1: Nee, hij wordt niet door de studenten gelanceerd. Maar het is een project met Europese studenten die dus iets ontwikkeld hebben. En waarbij ze de kans krijgen om dit dus te lanceren en dan bepaalde testen te mogen doen.
0: Dat is wel heel vet. Ja, als je nu 's nachts naar de sterrenhemel kijkt op een plek zonder lichtvervuiling, zie je ook best wel satellieten voorbij crossen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Je kunt genoeg dingen voorbij zien komen. En regelmatig ook het International Space Station.
0: Ja, dat is ook fantastisch om te zien vanaf aarde. Bijzonder. Nou, mooi. Ja. Hey André, jij hebt een mooie dag daar. De taart komt er zo snel mogelijk aan. En leuk dat jullie hier bij ons te gast zijn vandaag.
1: Dennis, hartstikke bedankt. En leuk ook vanuit onze kant.
0: Nou, leuk. Hartstikke goed werk ze daar, hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi, groetjes André.
1: Hoi.

uitzending bezig met een satelliet. Gerund door studenten, ontworpen door studenten. Fantastische werk natuurlijk. Titanium, ik denk een materiaal wat veel gebruikt wordt in de ruimtevaart ook. Titanium. Getta met Sia op Radio 58. Ja, en of jij en je collega's nou als een soort Avengers de krachten bundelen en al het werk binnen no time doorheen jassen, of je werkt bij een bedrijf wat we gisteren hadden, hè, die stoute speeltjes verkoopt, kan allemaal. Misschien ben je straatmaker, heb je een loodgietersbedrijf, werk je voor een groot IT-bedrijf. Iedereen is meer dan welkom om mee te doen aan de vijf van het bedrijf. Even met collega's vijf liedjes doorsturen via de 58-app. Stuur ze even door, naam van het bedrijf erbij. Wij regelen de gratis slagroomtaart en jij regelt de muziek. Zoals André en zijn collega's. En je kan natuurlijk

0: weten nu in ieder geval dat Somber spiegels in zijn slaapkamer heeft door de teksten van dit liedje. My body isn't ready. Op Radio 538. Een zonnige donderdag. En ja, vraag je, draait jouw interne motor ook op een goede bak koffie? Een bakootje, bak koffie. Dan heb ik goed nieuws. Het schijnt dat die motor van je daar langer op kan draaien. En alle details hoor je zometeen.
1: Ja, hallo, Edwin Evers hier.

0: 538. Jouw zomer, jouw 538.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op lando.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: 538, zomer op je radio met Miss California. Hollywood is her favorite scene. Lijkt me nu al heel vermoeiend, dan heb je een vriendin die alleen maar jurken past de hele dag voor de spiegel. Maar goed, dat even geheel terzijde. De enige mensen die nog wispelturiger zijn dan je vriendin die met het verkeerde been naar bed is gestapt, zijn natuurlijk onderzoekers. Want die kunnen niet kiezen. Is koffie nou goed of slecht voor een mens? Als je het ze vandaag vraagt, is het antwoord gelukkig positief. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat mensen die geregeld normale hoeveelheden koffie drinken, lees dat dan zeg maar een paar kopjes per dag, hè. Ik zeg tegen mezelf altijd, nou, 2, 3, 4. En die hebben vaker een verlaagde kans op hart- en vaatziekten. En natuurlijk, dat is alleen als je een paar bakjes zwart doet, hè. Dus dat resultaat geldt niet voor iedereen die de dag begint met een latte frappuccino met karamelsaus en slagroom met nog wat extra siroop. Mocht je geen koffie drinken, maar wel een boost kunnen gebruiken, dan ben je bij de 5-jaar werkdag altijd aan het goede adres. Ook zie dat Charlotte snel bij is. Dennis Koffiegong.
1: Dennis,
0: ja?
1: Geef even een ram op die koffiegong. Ik droog uit hier tijdens al die hete hits.
0: Natuurlijk falen zijn. Doe maar deze eventjes. Officiële 5-jaar koffiegong. Of tijd voor een bakje thee. Kia kan natuurlijk ook gewoon, hè. Lekker vers en bunt.

stikstof en bedrijventerrein. Deze zomerdagen. De werkdag gaat 3 keer zo snel, was de garantie met 58 door de speakers. Een leuk appje. Dennis groeten uit een fucking warm Zakynthos. En toch via de app gewoon lekker 58 luisteren. Ja, hiken moet je niet in het zonnetje leggen, dan krijg je uw telefoon is te heet. De Zakynthos vandaag ook een uitgebreide en heerlijke 29 graden. Alexander, die zit op de kraan. Goedemorgen. Hem die dikke zendmast aanraken in Lelystad. Ja, die stuurt dus een foto van een kraan. En die heeft hij dan recht gericht naar de grote zendmast in Lelystad. Ik zet hem zelf wel even op een Insta, dan kun je zien wat ik bedoel. Dat is misschien handiger, hè? Radio zonder beeld. Je bent bij 538, waar we natuurlijk in het volgende uur een nieuwe ronde Stop or Go gaan spelen met kans op die 100 euro. Als je de 5 vragen goed weet te beantwoorden. Mocht je er snel bij willen zijn vandaag, je kan vast aanmelden. Hè? Mag wel hoor. Go en je voornaam. Even appen met de 538-app als je mee wil spelen met het spelletje Stop or Go zometeen.

0: van Kensington, Jessie J. En tractaties op nieuws van Iris. Goedemorgen, Iris.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in het nieuws zo?
1: De film The Odyssey blijft maar records breken.
0: Mooi boek om te lezen tijdens de vakantie, als je 3 maanden vrij bent.
1: Ja, absoluut.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante, 3 stuks, €5.99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
21: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Ik ben Iris Schut. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone en is ook hier in Nederland veroordeeld. Onrust in de wereld of niet, het geld blijft rollen in ons land. Consumenten hebben de afgelopen 3 maanden meer uitgegeven, bijvoorbeeld aan een elektrische auto of eten buiten de deur. Door de stijgende uitgaven groeide onze economie harder dan gedacht, zegt het CBS, met 0,4%. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland, waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. En net komt binnen dat ook Corendon enkele tientallen reizigers heeft verplaatst. En de Odyssey van regisseur Christopher Nolan is al na 2 weken de meest succesvolle IMAX-film die ooit in Nederland in de bioscoop heeft gedraaid. Volgens Pathé zijn er in 2 weken tijd meer dan 172.000 tickets voor de film verkocht. Een onwaarschijnlijk aantal, noemen ze het. Krijg je nog het weer, af en toe zon en grote verschillen in temperatuur. Aan zee 22 graden, in het oosten maximaal 33. Later vanmiddag kan daar wel een bui vallen. En tot zover het 538 Nieuws.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je

0: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: niet voor niets 58 favorite geweest, deze Kensington. Wat een bazenplaat. Living for. En Anand die stuurt een appje. Dennis, onze rit voor vandaag met een mooie Google-uitdraai. 538 kilometer afstand in 5 uur 38 tijd. Dat is geen toeval.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, dan is 538 overal. En dan komt het ook wel heel dichtbij natuurlijk. De Dance Smash Classic van vandaag kunnen we benaderen met één vraag. Hoe zorg je ervoor dat je met een kleine 3 minuten... een track kan neerzetten die niemand vergeet? Het antwoord daarop wordt gegeven door de Franse Mauritaanse DJ Willy William. Want de Dance Smash Classic van vandaag ligt in zijn handen en is zijn antwoord op die vraag. En dat betekent twee dingen. Begin gewoon met de melodie die iedereen eigenlijk al kent. En knallen dan een keiharde, herkenbare, zomerse trompet overheen. En de rest is dan geschiedenis. Een sampletje van de guru Jos zelf. Die klinkt zo. En daarmee worden de hitlijsten bestormd in 2022. Dit is Trompetta.

0: je bluff. En wat een goede track blijft dit, een echte 58 Classic aan de kust op Radio 58. Tijdens de 58 werkdag, in vakantietijd. We spelen zometeen nieuwe ronde Stop or Go. Maximum score €100, 5 vragen beantwoorden binnen 1 minuut. Maar ga je ergens de mist in? Ja, dan niet getreurd. Ben je het geld kwijt, krijg je wel het unieke 58 Tosti-ijzer. Met NASA-technologie aan boord. Dat is ook wat waard. Richting 11:30, richting de donderdaglunch, met onze yoga-docent van de sterren. Valentijn met een cryptische omschrijving van de volgende 538-hit.
1: Ik kan nooit een geheim bewaren, want alles is al bekend. In het universum is niets geheim.
0: Nee, zo is het ook, Valentijn.
1: Ik weet niet eens waarom ik het zou proberen. Want als de avond valt, kijken we naar de lucht. Een lucht van spiegels. En zien we onszelf vannacht.
0: Vrij vertaald, de tekst van deze hit van Martin Garrix en U2. De 58 favorite, dit is Fireflies.

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
11: tijdens de 538 werkdag.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: for go.
1: Hey Hidde, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je woont in Hoofddorp, je werkt op kantoor, een recruitmentbedrijf in Amsterdam.
2: Jazeker.
1: En heb je hulp van collega's of Hidde, ben jij de eenzame strijder vandaag in het spel?
2: Ik ben een eenzame strijder.
1: Kijk, lekker man, lekker. Je krijgt zo meteen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen juist in te koppen in de door jou gekozen categorie. En dat is algemene kennis in Stop or Go.
2: Yes.
1: Ja, heb je al eventueel een bestemming voor die 100 euro?
2: Nee, nog niet. Dus we gaan kijken hoe het loopt.
1: Ja, lekker man, lekker. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, let's go. Vraag nummer 1, Hidde. Wat is de heilige stad voor de islam?
2: Mekka is dat.
1: Yes, goede antwoord. 20 euro verdient inmiddels. Stop or go.
2: Go.
1: Hoeveel blauwe vlakjes zitten er in het standaard logo van BMW?
2: Dat zijn er 2.
1: 2 stuks. Kijk, autokennen, dat hoor je meteen. Dat zat in de voorkant van je frontaalkwap. Lekker man.
2: Precies, yes.
1: Hey, vraag nummer 3. Ik neem aan go, hè?
2: Ja, go.
1: Welke dag valt ieder jaar op de derde dinsdag in september in Nederland?
2: Oh, die is lastig.
1: De derde dinsdag van september. Prinsjesdag, ja natuurlijk. Goeie antwoord, man. Lekker. 60 euro in je virtuele portemonnee, Hidde.
2: Ja, we gaan ervoor. Go.
1: Hoppatee. Lekker, man. Lekker. Welke kleur heeft de zwarte doos in een vliegtuig?
2: Zou dit een strikvraag zijn?
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Ik geloof dat die blauw is.
1: Nee, het was
2: zwart, hè?
1: Nee, hij is oranje.
2: Hij is oranje.
1: Hij is oranje. Okay. Ja, is ook. Waarom noem je dan de zwarte doos überhaupt? Het was een beetje een strikvraag.
2: Ja, ik wist dat het een andere kleur was, maar...
1: Crazy. Ik had deze denk ik ook, het staat hier natuurlijk voor me. Ik had hem ook niet goed gehad deze. Ik vond hem lastig. Hey, ja, maar je hebt wel een heel mooi uniek 25 tosti-ijzer verdiend. Dat kun je uitstallen op de afdeling bij je collega's of gewoon thuis, net wat je wil.
2: Ja, oké. Okay. Nou ja, top. Neem ik die.
1: Superman, sturen we naar je toe. Heer, dankjewel voor het meespelen, man.
2: Dit is goed. Hey, succes
1: mooie
2: vandaag.
1: Mooie dag. Ja, later, man. Hoi. Heer, gaat er verdomme met het 25 tosti-ijzer in Stop or Go.

0: Jacht, Calvin Harris en Summer. En je zit natuurlijk op pole position voor die kaarten voor de Heineken Formula One Dutch Grand Prix. Vanaf aanstaande maandag te winnen de weekendtickets voor de Heineken Formula One Dutch Grand Prix. 21 tot 23 augustus 26. Daar kun je een heel weekend bij zijn met je vrienden van 538. En wellicht beleven we dit magische moment dan opnieuw.
1: Here is Zandvoort. Max Verstappen wins the Dutch Grand Prix.
2: Another majestic drive. Let's call it that today. What a match.
3: Yes, they threw everything at us, but we made the right call, so very lovely result out, guys.
4: Well done, mate, that was a mega drive. Difficult strategic race, but we made all the right calls. Well done, mate.
0: Ja, dat zou toch mooi zijn als dit opnieuw bereikt wordt tijdens die laatste in Zandvoort. Met 5 jaar ben je erbij, nu met Bente, 3-2-1.

0: Tom Grennan en Don't Break the Heart. Zometeen met Lindo ga je genieten van de Bowser Magnetic. En ook Morgan Wallen, Tate McRae. En natuurlijk ook een nieuwe ronde Stop & Go. Opnieuw die 100 euro te winnen. Iris met het nieuws zo. Iris, wat heb je voor ons?
1: Nou, hoe een Britse toerist een einde probeerde te maken aan de lichtbedjesoorlog in zijn hotel.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero anderhalf.

0: toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De wachtlijsten voor stroomaansluitingen blijven toenemen, ondanks een flinke uitbreiding van het net, dat meldt Enexis. Sinds begin deze maand zijn de regels veranderd. Netbeheerders reserveren geen plek meer op het net voor bijvoorbeeld nieuwe huizen of laadpalen. Die kunnen alleen nog maar worden aangesloten als er ruimte is. En dat zorgt voor onrust, ook bij gemeenten. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die hebben ze overgebracht naar veilige plekken. Er is vannacht een raket neergestort in NAVO-land Polen en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. En een Britse toerist op Mallorca was helemaal klaar met de lichtbedjesoorlog in zijn hotel. Sommige vakantiegangers legden namelijk midden in de nacht al hun handdoeken bij het zwembad. En dus besloot hij als wraak er wat jeukpoeder op te strooien. De volgende dag ging hij er lekker voor zitten op zijn balkon en zag hij hoe de toeristen zich afdroogden of op hun handdoek gingen liggen en dus gek werden van de jeuk. Krijg je nog het weer, af en toe zon en aan zee 22 graden in het oosten maximaal 33. Later vanmiddag kan er een bui vallen. Morgen een paar graden koeler dan vandaag, maar ook kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws.
16: Dankjewel. Even krabben van de jeuk. Kijken naar de weg op de A1, de A12 en de A76... heb je vertraging voor de grens met Duitsland. Die beroemde en beruchte grenscontroles. Dan nog de A16, Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Kwartier, de werkzaamheden. Botsing op de A27, Breda-Gorkum tussen Oosterhout en de brug over de Dongen, 11 minuten extra. Controles langs de weg, A6 bij Almere en al richting Lelystad, 51-0. De A7, Den Oever-Bolsward, 107.6. A9, Alkmaar-Haarlem, 56-6. A15, naar de Maasvlakte, 47-2. A16, Breda-Dordrecht, bij 49.5. A27, Almere-Hilversum, 116.9. A28, Zwolle-Meppel, 103.4. A50 Oost-Arnhem 168.0 en de A58 Tilburg-Breda bij 55.8.
6: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Alle verf super voordelig.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. 538.
6: Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
8: Happy Thursday! Ja, misschien hebben we wel vakantie. Ook wel lekker natuurlijk. Anders ga je richting een nieuw weekend. Hoe dan ook, 5.

Morgan Wallen, Tate McRae. What I want op je donderdagmiddag. Wat gaat het lekker, jongens. Hey, wat een heerlijke dag. Het is minder heet dan gisteren. Vind ik ook al even fijn. Ik neem aan dat dat voor jou ook geen enkel probleem is. Lingo is de naam. Taylor Swift komt eraan. Lock Frequencies. En nu Britney Spears en Baby Hit Me One More Time.

pure magie. De volgende band is echt pure magie. Ik bedoel, muziek kan heel veel voor je doen. Hè. Het kan heel veel emoties bij je naar boven halen. Zowel positief als negatief, als boos of verdrietig of wat ook. Maar dit is echt een bijzonder verhaal. Er was een jongen met autisme die nog nooit één woord had gezegd. En op een dag hoorden zijn ouders toch geluiden uit zijn mond komen. En dat was terwijl hij aan het luisteren was naar een lied dat hij zo mooi vond dat hij het probeerde mee te zingen. En zo werd dat dus het eerste moment ooit dat die jongen communiceerde. En dat gebeurde met muziek van deze magische band. Terrain. Dat is toch bijzonder. Drops of Jupiter.

0: kinderen onder de 10 hebt, dan heb je dit afgelopen jaar 631.000 keer gehoord, denk ik thuis. Dus zo niet. Dit was Huntrix en Golden. Zometeen de High Five de Jacht. Die klinken zo, hè. Dit is een High Five de Jacht.
1: Ik wil graag mijn collega's van de Kraamvogel allemaal heel veel succes wensen met deze warmte. Dat wij weer al onze lieve gezinnen verzorgen en klaarstaan voor de mama's en de baby's. Iedereen heel veel succes.
0: Ja, zo doe je dat. Spreek ook even een High Five de Jacht in voor je collega's, je beroepsgenoten of misschien het hele bedrijf of één specifieke collega. Dat doe je via de 538 app, maak een spraakberichtje daar en dan hoor je het zo hier.
2: Hey, hallo, Martijn en Julia hier uit het weekend van 538.
3: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun,
2: insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
3: Nou, ik smeer hem hoor. Fijne zomer. Doei! Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 538.
3: Jouw zomer, jouw 538.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
0: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico. 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Met Eva Max, Sweet But Psycho.
1: High 538.
2: High 538.
0: Even een paar dansen.
3: Ik wil graag een high 5 geven aan mijn beste vriend Ryan. Want hij is jarig vandaag. Presteert, jongen.
4: Hoi.
0: Ilse.
5: Ik wil graag een high 538 doen aan al mijn collega's van de BEMA. Locatie Ensemble in Zwolle. Ik ben onderweg. Later.
0: En Arthur.
6: Ik wil graag een high 538 geven aan Jeroen Klapwijk, die op dit moment in Tolen aan het werk is. Hey, veel plezier, hè? Kan je koek?
0: Wat zegt hij nou? Kan je een koek? Oh, oké, okay, kan. Het zijn de high 538. En je hebt van die nummers, van die muzikale nummers, die je echt binnen één seconde herkent. En ik denk dat dit er één van is.

0: 8 werkdag.
1: Kun je je voorstellen dat als je een concert aan het geven bent, of dat je bij een concert staat, jij als bezoeker, en dat je dan gewoon ziet gebeuren dat er een kind wordt geboren in de zaal. Dat is bizar, hè? Er is een zangeres bij wie dat zelfs 2 keer gebeurd is. 1 keer vorig jaar in Amerika. Mevrouw Angela was toen pas 31 weken zwanger. Dat is iets te kort, zoals je weet. En tijdens het concert voelde ze weeën. Toen is ze, omdat ze geen taxi kon krijgen, naar het ziekenhuis gelopen. Ook dat nog. De baby is gelukkig gezond geboren daarna. En in Engeland gebeurde het nog een keer bij dezelfde zangeres. Het was een mevrouw die heette Denise. Kreeg weeën tijdens het concert. En die baby is zelfs ter plekke geboren. In de zaal, tussen de bezoekers. Het was een meisje en het meisje is genoemd Dolly Pink. Naar zangeres Pink, waar het allemaal gebeurde. Je hoorde nu Pink. Sober.

0: Talk to me bij 58. Iedereen heeft een nieuws. Beetje een soort van jou, sportnieuws kan je het kunnen noemen.
1: Nou, zeker, want je hoort zo naar welk sportevenement meer dan de helft van de Nederlanders heeft gekeken deze zomer.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gratis. AH Roomboze Appeltaart. 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk. 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
22: 538 Nieuws.
23: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een ongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar op een provinciale weg daar. Een aantal mensen zat daarna bekneld en er zijn meer dan 6 mensen zwaar gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren en de weg blijft voorlopig dicht. In Spanje is de noodtoestand beëindigd die vorige week werd uitgeroepen vanwege de bosbranden. Het vuur ten westen van Madrid is voor een deel geblust. Mensen die weg moesten daar kunnen weer terug naar huis. Wel met de waarschuwing dat de branden vanwege de hitte weer op kunnen laaien. Fruit in de supermarkt is binnenkort kleiner en ook een stuk duurder. Door de droogte heeft het niet goed kunnen groeien en door de hagelbuien is veel van de oogst mislukt. Er zit ook een voordeel aan het warme weer, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel veel suiker aangemaakt en is het fruit dus wel lekker zoet. En iets meer dan de helft van Nederland heeft wel iets van de Tour de France gezien. Dat blijkt uit kijkcijfers van de NOS. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen mensen zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. In totaal tijdens de hele Tour 8,5 miljoen kijkers. Krijg je nog het weer, steeds meer bewolking. Met aan zee 22 graden en in het oosten van het land 33. Daar kan straks ook een bui vallen. Morgen een paar graden koeler dan vandaag, met ook kans op een bui. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Hartstikke goed, dankjewel. Wacht even, dan gaan we helemaal verkeerd. Hartstikke goed, dankjewel. En dan het 538 verkeer. Ga je naar Duitsland via de A1, de A12 of de A76. Hou rekening met wat vertraging door grenscontrole. Dan de A16, Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Welke werkzaamheden 10 minuten extra. De A22, Velsen-Beverwijk bij IJmuiden. Ook daar werkzaamheden 9+. En van Beverwijk naar Velsen bij Beverwijk 13 minuten extra. De A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Willemstad. Kwartier extra. A58, Tilburg-Eindhoven voor Oorschot. Een kwartier ook. En dan de controles. A1, Apeldoorn-Deventer 88,5. A6, Joude-Emmeloord 308,8. A7, Den Oever-Bolzwart 107,6. A9, Amsterdam Haarlem 29,8. A12, Maren-Utrecht 75,0. A27, Gorkum-Breda 32,8. A30, Barneveld-Ede 18,3. En de A59, Den Bosch-Breda bij Waalwijk of Wolk, zoals we daar zeggen, 115,3.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
26: Zomer op je radio. Rammen met die zooi.
0: Ik zie rammen, ja, kan door dadelijk. Ellen Walker rammen. Somber is rammen. Homewrecker, alles is rammen.

lekkere botswagen beukerde. BB Rexha, Fadeless New Religion. Ja, na de verschijning van de iets wat, nou ja, pikante videoclip van Last Hooray kreeg deze BB Rexha een haatbericht van haar eigen vader. Hij zei dat hij de video zo pornografisch vond dat de video hem ziek maakte. En hij schaamde zich om zich in het openbaar te laten zien. Je hoort het, de relatie tussen Bibi en haar vader is niet om naar huis te schrijven. Maar met vaderdag geeft ze hem ook stevast afstand.

0: Giselle en Zane en Eyes Closed. 100 euro verdienen in 1 minuut. Ja, dat zijn dagen dat niet gebeurt natuurlijk. Maar nu, zometeen kan het in...
1: Stop or Go.
0: Een nieuwe ronde Stop or Go. 1 minuut de tijd om 5 vragen te beantwoorden in een door jou gekozen categorie. Doe je dat allemaal goed? Heb je 5 keer 20 euro, want elke vraag is 20 euro waard. Dan maak je fout bij je af. Ben je alles kwijt wat je hebt ingezet? Maar je mag wel stoppen na elk goed antwoord. Dus je zegt, nou, ik neem genoegen met 20, 40, 60 of 80 euro. Kan dat ook natuurlijk. Nou, laat maar weten dat je kandidaat wil zijn. Dat doe je via de 538-app. Stuur even je naam en het woord Go.
2: Later vertel je over die ene zomer.
3: Over dat ene weekend.
2: Over de allerlaatste.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: 538. Check 538.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.

0: 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
24: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
23: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
25: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
26: 538, Lindo Duval.
27: En toch, hè, is dit zo lekker zomer. Shakira, Die Die.

0: Davina en Armin en Hold On. Stop or Down. Danny, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Tot wanneer heb je nog vakantie?
1: Nog 2,5 week.
0: Heerlijk.
1: Yes.
0: Wat ga je nog doen deze week?
1: We hebben net een hele mooie overkapper gezet met een barretje eraan.
0: Nou.
1: En een radio hierin.
0: Ja.
1: Dus maar we zitten lekker aan het barretje met het zwembad in de tuin en met 538 op de achtergrond.
0: Wat goed zeg. En dat barretje, koelkastje erbij, alles, dat werkt zeg maar.
1: Ja, ja, alles erop en eraan.
0: Goed geregeld. En die mooie tijd om dat te doen ook. Heel goed.
1: Ja.
0: En misschien dat je nog wel van wat geld gaat terugverdienen van de overkapping. 100 euro heb ik in de aanbieding.
1: Ja, zo welkom zijn.
0: Ja, dat dacht ik. Jij krijgt de categorie sport, die heb jij gekozen. 5 vragen over sport. Ja. Als je ze alle 5 goed hebt, heb je 5 keer 20 euro is 100 euro. Maar bij elk fout antwoord ben je af, hè?
1: Ja, duidelijk.
0: Oké, nou, je mag ook stoppen wanneer je wil. Na elk goed antwoord mag je stoppen. We gaan beginnen. Ja. Even beginnen met een makkelijke. Wat was het legendarische rugnummer van Johan Cruijff?
1: Die is niet zo heel moeilijk, dat is 14.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Welk land won in 2010 voor het eerst in zijn geschiedenis het wereldkampioenschap voetbal bij de mannen?
1: Dat was Spanje.
0: Ja, tegen Nederland, hè, dat weten we al. Net,
1: ja, dat was. Ja.
0: Stop or go?
1: Go.
0: Oh, je hebt nog een voetbalvraag. Welke 2 Nederlandse clubs spelen vanavond in de voorrondes voor Europees voetbal?
1: Dat zijn Ajax en FC Twente.
0: Ja, dat klopt ook nog. Zullen we doorgaan?
1: Go.
0: Ja, welke plaats eindigde Max Verstappen afgelopen weekend in de Grand Prix van Hongarije?
1: Volgens mij was hij 2e.
0: Ja, heel goed. Gaan we de laatste doen? Gaan we doen?
1: Ja,
0: okay.
1: Go all the way.
0: Go all the way. Wat roept een golfer wanneer hij de bal de verkeerde kant op slaat?
2: De tijd is bijna om. Je moet wat zeggen.
1: Ja, ik ben het niet. Ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, oh, wat jammer. Wat jammer. Blijf je steken op de laatste.
1: Ik weet het niet.
0: Dan roept hij 4.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee. Nou ja, goed. Als je het ooit hoort, even bukken. Want dan komt er een bal aanvliegen.
1: Ja,
0: we hebben
1: ja.
0: Geen geld voor je, Danny. Ik heb wel een mooie tosti-ijzer van 538 voor in het barretje misschien nog erbij.
1: Ja, super. Komt er heel mooi uit.
0: Ja, die komt eraan. En een fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. Stop for now.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Ook wel cold.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Lekker cold ijsje, zou ik wel willen. Lekker koud ijsje, toch? Even nog een hack voor als je nog naar de ijssalon gaat. Let op, hè. Bestel even één bolletje ijs. Dan krijg je altijd toch even een net wat groter bolletje. En dan als ze die opgeschreven hebben, ze doen er toch maar twee. Doe nog maar die smaak er maar bij. Dan moeten ze dat tweede bolletje net zo groot maken als de eerste. Heb je extra ijs? Alsjeblieft. Tip van Flip. Water is voorbij. En nu, de Dance Smash voor deze week.
2: Radio 538. Dance Smash.
3: Hi, I'm Jiste. This week I'm the Dance Smash on Radio 538.

0: Het is bij Share and Believe bij 58. Eerst heeft zo'n nieuws gaat over een hele bijzondere veiling.
1: Ja, van spullen van het WK voetbal van dit jaar. En je hoort zo welk item nou het meest heeft opgebracht.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
0: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
8: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: 538 Nieuws.
2: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn er blokkades, waaronder in Friesland tussen Wolvera en Lemmer. Ze voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld voor de zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten. Dat heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. En de veiling van de spullen van het WK voetbal heeft $652.000 opgebracht voor het goede doel. Er werden voetballen verkocht, maar ook kleding van artiesten uit de halftime show van de finale. De shirt van een lid van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS bracht het meeste geld op, $110.000. De roze handschoenen van Madonna, $40.000. En de sneakers van Justin Bieber, ruim $26.000. Krijg je nog het weer bewolkt door de rook van de Franse bosbranden die deze kant op is gekomen. Maar in het zuiden en het oosten is er straks ook een bui. Daar is het nog boven de 30 graden. Koeler is het aan zee met 22 graden. Morgen wordt het ietsje koeler dan vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
19: Ik ben wel benieuwd naar dat goede doel van die veiling. Stichting Infantino, denk ik.
1: Nee, dat is echt niet waar.
19: Echt het goede doel.
1: Het gaat naar het goede doel wat zich inzet voor sport en ontwikkelingen.
19: Dat is goed. Gelukkig. Ja. Eindelijk is goed nieuws van de FIFA. Dankjewel, Iris. Situatie op de weg. 538. Verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles 14 minuten. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 10. En de A58 de laatste. Breda Eindhoven. Bij de brug over het Wilhelmina-kanaal staat een vrachtwagen met pech 23 minuten daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Maastricht-Echt. Hectometerpaal 232,3. A7 Den Oever-Bolsward 107,6. En de A9 Amstelveen-Haarlem 29,8. A12 Maarn-Utrecht 75,0 en de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,9. A58 Vlissingen-Goes 161,4. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app voor Flitsmeister.
20: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Floris Molenaar.
3: Jouw slechtste eigenschap is heel gezond voor je. Grote

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Goedemiddag, dit is Radio 538. Ik ben Floris. 68% van de Nederlanders doet het wel eens. En jij dus misschien ook wel. En het heeft zo zijn voordelen. Oké, wat het is, hoor je over 6 minuten... naar de nieuwe Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

0: Toto en Rosanna, roddel jij wel eens?
1: 538.
0: Ja, even eerlijk zijn, hè? Even eerlijk zijn tussen jou en mij. Ja, over die collega die altijd aan het slijmen is bij de baas. Of die ene collega die de kantjes ervan afloopt en er dan steeds mee wegkomt. Het is, ja, dat is toch lekker om daar even over te kletsen met iemand anders. Ook ik heb dat wel, hoor. Niet heel erg, maar af en toe een beetje praten over iemand anders. Ja, het is gewoon het is een lekker gevoel op een of andere manier. De roddel gaat dat 68% van de Nederlanders dit dus wel eens doet. En het heeft zo zijn voordelen. Kom ik vandaag tegen, een psycholoog uit Polen heeft het allemaal onderzocht. Mensen die vaak roddelen, hebben vaker een relatie. Een liefdesrelatie. Dat zou er dan voor moeten zorgen. Maar het zorgt er ook voor dat mensen dichter bij elkaar komen. Want je deelt een geheim samen. Wij hebben samen geroddeld. Dat maakt je dat je ja, toch een sterkere band hebt met iemand. En het kan helpen om frustratie of spanning even kwijt te raken. Want ja, je bent even die frustratie kwijt over die ene collega die de kantjes ervan afloopt. Maar, wel belangrijk, niet te veel. Dus het moet niet zo zijn dat je roddelen echt nodig hebt om te kunnen functioneren. Om je een beetje oké te voelen door de dag heen, zeg maar. Het is een beetje te vergelijken met een vette hap. Op de korte termijn is het lekker. Maar als je te vaak eet, dan knap je er niet echt van op. Dus ja, het moet niet te veel. Ja, ik roddel ook niet te veel, hoor. Maar wel eens. Ga geen namen noemen. Hey. Het is niet leuk voor Rick van de Ochtendshow.

0: Young en Messi bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik heb je hulp even nodig. Ik deed vandaag mijn prullenbak open thuis in de keuken. En echt, ja... Nou, echt een ontploffing van fruitvliegjes. Ik zag ook op social media mensen die er last van hadden. Heb jij tips tegen fruitvliegjes? Drop ze rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je doorgeven. Dan gaan we hopelijk dat probleem oplossen zometeen.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538-avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
3: moet je eerst even bovenop je hoofd kijken.
4: Ja, dat scheelt weer zoeken.
2: Ook zo, ja.
5: Maak er een mooie zomer van.
6: Waar je ook bent.
7: Geniet van het lekkere weer.
6: Samen met Radio 538.
8: Jouw zomer, jouw 538.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany... met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration... en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper... platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager... en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: Ook dat ene schroefje... dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
20: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Binnen 1 minuut
7: meer muziek
6: tijdens de 538-werkdag.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
24: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Als je Vodafone Mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel €20 korting.

Coldplay en Higher Power. Ja, misschien speelt dit ook bij jou deze week. Ik opende vandaag mijn prullenbak thuis in de keuken en echt joh. Een enorme lading fruitvliegjes. En toen dacht ik, ja, misschien als je nu aan het luisteren bent, heb je wel tips hoe je dit kunt voorkomen. Wat je hier nou tegen kunt doen tegen die fruitvliegjes. Nou, super veel berichten komen binnen in de app van 538. Dank je wel daarvoor. Mocht je nog een andere gouden tip hebben, deel hem gerust. Wat heel veel binnenkomt is appelazijn met een druppel afwasmiddel. Onder andere binnengekomen door Denise, Peter, Linda en al heel veel anderen ook. Die komt veel binnen. Sterke geuren helpen schijnbaar. Tegen fruitvliegjes. Heidi die tipte onder andere bijvoorbeeld de geur van lavendel. Knoflook, zeggen Ralf en Mo onder andere. Marlies heeft trouwens ook even een foto gestuurd in de app. Met afwasmiddel en azijn dus. Hoe zo'n val er dan uitziet. Die zet ik wel even op Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je een voorbeeld van hoe dat eruit zou moeten komen te zien. Dit vond ik, Harry die stuurde ook nog een tip. Die zou dus kunnen werken. Een vleesetende plant. Schijnt dus ook te helpen tegen fruitvliegjes. Moet je denk wel oppassen dat die niet te groot is. Ja, dan eet hij je hamburgers op. Moet je weer naar de supermarkt, kun je niet barbecuen. Ja, een beetje uitkijken. Dit is 538 Playa Hitty, zometeen naar Kensington. Dit is Living 4.

0: Maya Hitty, The Summer is Magic bij 538. Ben jij komende week net zo blij als Matthijs?
1: Ja!
0: Dat zou toch lekker zijn, hè? Vanaf komende maandag hier bij Radio 538 jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Final Lap, de Formula One, Heineken Dutch Grand Prix.

0: Een van de zomerhits van 2026. De Bauza en Magnetic bij 538. Eva, zometeen met kledingnieuws, toch?
1: Ja, hier moet je niet intrappen als je tweedehands kleding koopt.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: KPN.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: 538 nieuws.
8: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen knalde. 6 anderen in dat busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is tot zeker het begin van de avond helemaal dicht. Het boerenprotest op de A35 bij Almelo is weer voorbij. Zo'n 80 boeren blokkeerden daar een tijdje de weg, maar de meeste zijn nu weg. Daardoor neemt de vertraging ook weer af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga en ook die is voorbij. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Het kostte €500. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug verzwakt is. En mensen die tweedehands kleding verkopen op Vinted gebruiken soms AI-foto's bij hun advertenties. Zo hoeven ze zelf niet met die kleren aan op de foto, maar voor kopers kan het misleidend zijn, omdat ze de kleding zo ook kunnen bewerken. Vinted staat AI-foto's in principe niet toe, maar ze zijn soms lastig te herkennen. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen of zelfs onweren. Het is dan 24 tot 27 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Eva, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Het wordt er ietsje drukker. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden 26 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen door werkzaamheden 20. En de A58 de laatste. Tilburg richting Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 18. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amsterdam-Naarden, hectometerpaal 11,5. A7 Den Oever-Bolsward 107,6. En de A9 Amstelveen-Haarlem 29,8. A12 Maarn-Utrecht 75,0. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 16,0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,9. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. A76 Belgische grens Geleen 4,9. En een volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Odido.
13: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
9: Ja hoor, goedemiddag.
14: Flo
7: Floris Molenaar.
9: Las een verhaal. Je hebt supermarkten waar het leuk is om in de rij te staan bij de kassa. Oké. Hele verhaal hoor je over 5 minuten.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ken jij de kletskassa al?
1: 538.
0: Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar het schijnt al een tijdje te bestaan. Ik las daar vandaag een verhaal over. Het is een initiatief. Is ooit begonnen in Vlijmen, in Noord-Brabant, in een supermarkt. Het is een kassa in de supermarkt die bedoeld is voor een praatje. Dus je hebt geen haast, je hebt misschien ook niet veel mensen in je leven om mee te praten. En je hebt daar wel behoefte aan. En deze kassa, ja, degene achter de kassa is eigenlijk daar voor jou om eventjes te kletsen. Gewoon even menselijk contact, dat je eventjes alles wat je kwijt wil even kwijt kan. Daar is de kletskassa dus voor bedacht. Gewoon even wat menselijk contact. Ja, ik wil dat zo snel mogelijk afrekenen. Misschien heb jij dat ook, maar ik heb meestal behoorlijk veel haast. Gewoon de zelfscan, snel wegwezen. Maar ik kan me wel voorstellen, als je behoefte hebt aan een praatje, aan een kletspraatje, dan wil zo'n kletskassa, dat wil nog wel eens, dat zou best kunnen werken. Het is inmiddels trouwens ook, dat zag ik ook, het is zo succesvol dat ook supermarkten in Frankrijk en Engeland die doen dit al. Het wordt best wel groot, de kletskassa. Rustig aandoen, kletspraatje, eventjes contact maken. Laten we het zo zeggen, je kunt daar

Evanescence, Bring Me To Life bij 538. Waar je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur... de 50 allergrootste hits van dit moment hoort. In de 538 Top 50, de groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Afgelopen zaterdag nieuw binnengekomen in de lijst. Op nummer 48, de nieuwe Lucas & Steve. Dit is All I Know bij 538.

0: 538 met Ed Sheeran en Azizam.
1: Stop or go.
0: Binnen nu en 10 minuten jouw kans op 100 euro. Nieuwe ronde Stop or Go gaan we spelen zometeen. 5 vragen goed beantwoorden binnen 1 minuut en die 100 euro is van jou. Die vragen zijn uit de categorie die je zelf kiest. En vind je het nou leuk om mee te doen? Pak dan de app van 538 erbij. Rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. En stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans dus op die 100 euro.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.
1: Over de allerlaatste.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Check 538.nl. Ah, eindelijk. Zomervakantie.
1: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Nieuw. De Melanzane Pizza.

0: Goede verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Binnen 1 minuut.
14: Meer muziek.
13: Tijdens de 538 werkdag.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: 538, Floris Molenaar.
20: Win jij vandaag €100? Stuur Go plus je voornaam.

0: 538 met Phil Collins, an easy lover. Stop or go. Carina, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent even aan druk aan de gang, hè?
1: Ik was gewoon druk, ja, heel erg druk.
0: Druk. Heb je haast?
1: Nee, ik heb geen haast, maar ik stap op de fiets en ik was onderweg naar de winkel om een pakketje weg te brengen.
0: Pakketje? Oh, wat moet je wegbrengen?
1: Vintage.
0: Oh, tweedehands pakket. Nou hadden we net bij Eva in het nieuws op 538 over dat je bij Vintage, dat je dus moet oppassen dat je niet AI-afbeeldingen, dat je daar niet intrapt.
1: Nee, maar dat doe ik niet. Okay. Ik weet het altijd wel. Dus okay. Ik doe het al heel lang, maar...
0: Wel goed. En wat heb je verkocht?
1: Ik heb een schaaltje verkocht en in de andere stad... Ja, dat weet ik niet eens meer.
0: Ook
1: zoiets.
0: Jij bent een echte Vintage ondernemer, ik hoor het al.
1: Ja,
0: op grote schaal vliegt het de deur uit bij jou. Carina, je zit in Start or Go. Je krijgt een minuut om 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan het hoger worden, maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat het hele geldbedrag aan je neus voorbij.
1: Oh, spannend hoor. Ik ben niet te gokken namelijk.
0: Ah, ik vind het alleen al dapper dat je meedoet. Dus je hebt er eigenlijk al gewonnen.
1: Ik ook eigenlijk wel,
0: je hebt er eigenlijk al gewonnen. Jij gaat spelen voor de categorie algemeen, Carina?
1: Ja, als jij ik kon niet kiezen.
0: Nou, dan doen we lekker algemeen. Lekker makkelijk, joh. Let's go. Als jij er klaar voor bent, dan roep je go en dan gaan we beginnen.
1: Go.
0: Wat voor waterdier is de beste vriend van tekenfilmfiguur SpongeBob?
1: Dat is een zeester.
0: Dat is goed. 20 euro in de pot, stop or go.
1: Go.
0: In welk museum in Parijs hangt de Mona Lisa?
1: In het Louvre.
0: Dat is goed. 40 euro in de pot, stop or go.
1: Go.
0: Welke kleur heeft de jas van een chirurg meestal?
1: Groen of blauw. Nou moet ik kiezen. Groen.
0: Ja, nou, ik was zo bang. Je zei het al. 60 euro in de pot. Stop or go?
1: Ik stop gewoon. Want ik vind het een mooie
0: bedrag. Oh, goed. Ja. Nou, dan mag ik je feliciteren met 60 euro. Gaan we naar je overmaken.
1: Nou, wat lekker. Dank je wel.
0: Dan kun je wel lekker nieuwe dingen kopen, tweedehands.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, nou, daar kun je een hoop tweedehands van kopen. Dat klopt.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Gefeliciteerd, Carina. Dank voor het meedoen. En een mooie dag nog.
1: Dank je wel.
2: Stop or go. Dit is nieuw bij 538.
3: David Guetta en John Martin. Human.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Wat was er eerder, denk je? Snapchat of Tinder? Dat is de dagvraag in Kip of Ei. Zometeen in de 538-middagshow met Bas, Dylan en Eva. En vind je het nou leuk om mee te doen? 538.nl/kip of ei. Daar geef je antwoord op die dagvraag. Dus wat was er eerder? Snapchat of Tinder? Dat is eigenlijk het hele concept van Kip of Ei. Twee opties. En welke van die twee was eerder? Nieuwe middagshow dus zometeen. En gisteren was ook wel grappig. Eva had een nieuwtje over een man die zichzelf had gespiesd met een wandelstok.
1: Deze meneer was zelfverpleger en hij keek even zo naar de verwondingen. En toen dacht hij, nou ja, mijn longen zijn volgens mij niet geraakt. Dus laat ik maar 16 kilometer de tocht verder afleggen naar de bewoonde wereld. Ga ik daar wel naar een dokter. En dat deed hij omdat hij dacht, ja, dan hoef ik geen dure helikoptervlucht te nemen.
2: Ja, maar ja, goed, als je dokter bent en je hebt zelf de conclusie genomen.
1: Die gespieste wandelstok, hij heeft hem er ook niet uitgehaald.
2: Dat is bizar. En, maar ja, goed, 16 kilometer, wat is nou 16 kilometer?
0: Ja, zeg maar niet.
1: Meneer heeft een keer de vandaagse gelopen.
0: Ja, wat is dat ook, 16 kilometer? Nieuwe 538-middagshow, Bas, Dylan en Eva, zometeen na 4 uur.

0: Queen en This Is The Last Time bij 538. Een nieuwe middagshow met Bas, Dylan en Eva zometeen. En Eva met nieuws.
1: Nou ja, eindelijk goed nieuws over de bosbranden in Spanje en Frankrijk.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante, 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: 538 Nieuws.
22: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Een groot deel van de mensen in Spanje en Frankrijk die geëvacueerd werden vanwege de natuurbranden mogen weer naar huis. Ten westen van Bordeaux is het wat koeler en heeft het zelfs geregend. En in het midden van Spanje is de noodtoestand opgeheven. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne, maar vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16 zijn opgestegen om de raket te onderscheppen. En later ook verkenningsvliegtuig om te kijken waar hij was neergekomen. Boeren die vanmiddag met trekkers de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen daar misschien een bekeuring voor. De politie heeft vandaag niemand aangehouden, maar wel beelden en gegevens verzameld. De boeren protesteerden tegen de nieuwe stikstofregels van het kabinet. Daardoor moeten ze misschien veel dieren wegdoen. En er gaat af en toe toch weer een schip door de straat van Hormuz, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens een databedrijf waren het er gisteren zeker 14. Vorige week voeren er juist nog bijna helemaal geen schepen door de belangrijke zeestraat. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen of zelfs onweren. Het is dan 24 tot 27 graden. En tot zover het 538 nieuws.
23: Talle verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam bij 15 minuten vertraging inderdaad. Op de A9 in de richting van Alkmaar bij Velzen is 24 minuten. En op de A22 tussen Velzen en Beverwijk. Dat is bij de Velzertunnel. 15 minuten, oprit is daar dicht. De flitsers, maar dan vloeiend, die krijg je van Dylan.
24: Nou, ik mag het hopen. Te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 37,9. Tussen Weert en Echt bij 202,2. Tussen Maastricht en de Belgische grens bij 268,6. En tussen Den Bosch en Utrecht bij 61,7. A7 dan, ook een hele bult tussen Den Oever en Bolsward bij 107,6. Drachten Groningen 168,0. Duitse grens Groningen 244,8. En Groningen Drachten 193,1. A9 dan, Amstelveen Haarlem 29,8. En op diezelfde A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,6. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,0. A15 Delgorkum 103,5. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 16,0. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,9. A30 Ede-Barneveld 16,2. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,4. Op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem bij 197,0. En op de A58 vind je er twee. Eentje tussen Breda en Bergen op Zoom bij 98,6. En die andere tussen Vlissingen en Goes bij 161,4. A59, Breda Den Bosch 112,2. En de laatste voor nu op de A79. Tussen Heerlen en Maastricht bij 8,3.
25: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.

0: Flamingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Altijd Playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Alle verf super voordelig.
6: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
8: Zomer op je radio.
7: Bas en Dylan.
9: Zijn we? Het is 4:05. Een gloednieuwe middagshow is hier. Welkom.
10: Het zometeen Wes en Alane na Jonas Blue.

0: veel kostbaars is kwijtgeraakt op vakantie. Dat is naar aanleiding van het nieuws dat een Nederlandse man na een jaar zijn trouwring heeft teruggevonden. Die vorig jaar in Spanje is verloren. Na een jaar. Maar er zijn vast mensen die dit herkennen. Die denken, ja, ik heb ook op vakantie zoiets meegemaakt. Dat ik gewoon iets ben kwijtgeraakt.
1: Ja, iemand die je kent. Nou, ik zit even te graven. Wacht even, ben jij dat niet, Eve? Zijn jullie niet ooit jouw moeder vergeten bij een tankstation?
2: Nee, dat was bij de boerderijwinkel.
1: Bij de boerderijwinkel.
3: Oh, dan is het goed.
1: Maar ik wil toch even, ja, voor mij is iemand ooit een keer die ik ken. Ja. Zijn ze iemand verloren bij een tankstation?
2: Maar nou, ik kwam er wel al naar 10 minuten achter, hoor. Maar we dachten dat ze gewoon stil achter de auto
1: zat. Maar jij zat gewoon al 10 minuten op de A12.
2: En met mijn vader. Ik zat voorin bij mijn vader en we dachten dat mijn moeder achterin zat met de spullen. En toen zaten we te kwekken. En toen zeiden we, ah joh, doe niet zo flauw. Kwek nou toch eens even mee. Toen keken we op en toen was ze er niet.
0: Ja, maar dan hoe kan dat nou?
1: Dat is misschien wel je meest kostbaarste bezit. Maar goed, het mag ook iets kleiner zijn. Een auto, een ring, en wat dan ook. Dus ja, ben jij een keer iets kostbaars?
0: Ja, nou ja, klein, dat is toch, nou, dat mag ik toch hopen dat het een stukje minder waard is dan je moeder. Bijvoorbeeld.
1: Ben je een keer iets kostbaars verloren op vakantie? Je kan bellen met de studio 0909-3000-538. Of een appje sturen via de app van 538. Als je dus een keer iets kostbaars bent verloren op vakantie. 0909.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En we hebben een vraag voor je. Zit er iemand te luisteren die iets kostbaars is kwijtgeraakt op vakantie? Het antwoord lijkt ja te zijn. Leon.
1: Ja, daar is-ie.
0: Hi, waar was het?
1: Waar het was? Dat was Zuid-Italië en de Adriatische Zee.
0: Oké, okay, dus ja, lekker. Mooi weer en zo. Gewoon mooi weer, mooie uitzichten. Maar en wat ben je kwijtgeraakt?
1: Ja, mijn trouwring.
2: Ah, hetzelfde verhaal. Ja, hetzelfde verhaal als die bal. Allee, jij hebt hem niet teruggevonden na een jaar.
1: Nee. Ik ben er niet meer terug geweest, dus dat gaat lastig. Nee, dat
0: ja, maar zoeken is ook zo wat.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat was vandaag in het nieuws. Ja. Er was een man in Spanje, was een jaar geleden zijn trouwding verloren. En die heeft hem nu weer teruggevonden, maar die van jou is altijd kwijt geweest. Hoe reageerde jouw partner?
1: Nou, ze zit naast op de bank en ze is nog steeds mijn partner.
2: Oké, dat scheelt. Ja, dan gaan we toch eventjes toch een beetje een beetje lullige vraag stellen. Maar even de keiharde knaken. Weet je nog hoeveel die kosten?
1: Niet exact, maar ik heb wel wat teruggekregen van de verzekering. Want de bonnetjes hadden we natuurlijk niet meer.
2: Nee.
1: Maar dan kregen we €400 terug.
3: Maar heb je nu ook een nieuwe ring gekocht? Of doe je dat dan niet? Ik weet even niet hoe dat werkt met trouwringen.
1: Die kosten een stuk minder.
0: Ja, je hebt eventjes gewoon even een modelletje om het maar een beetje na te
1: boten. Hij lijkt er wel op.
0: Dat wel, oké. Maar is dit iets van, kijk, ik kan me voorstellen op het moment dat dit gebeurt, dat het voelt als het allerergste ter wereld. Dat denk ik echt. Dat is gewoon, het kan niet erger, je moet dit gaan vertellen aan mensen en zo. Maar kom je hier overheen of zit je er nog steeds mee?
1: Je overleeft het wel hoor, het is nu 3 jaar geleden. Goed zeg.
0: Ja.
1: Ja, ik had het ook niet gelijk door. Dus we kwamen terug bij het appartement en toen had ik zoiets van, hey, waar is toch maar in? Je dacht dat ik die af had gedaan, maar ik ben toch niet.
0: Ach, oh, maar dit is...
1: Dus daar lag je niet, dus was er maar één conclusie mogelijk, dan ligt hij in zee.
0: Oh. Ben jij verder iemand die snel dingen kwijtraakt?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, het baart me zo'n zorgen. Ik namelijk wel. Zeg maar, als ik ooit een trouwring ontmoet... Oh, dat wordt 1 goud draai. Dag 2, denk ik.
1: Ik was niet echt blij, maar het is wat het is.
0: Nou, dank voor je antwoord in ieder geval. Dank voor je belletje ook. Kunnen we dus beantwoorden met ja, er zit iemand te luisteren die iets kostbaars is kwijtgeraakt. En nog veel meer mensen. Er komt van alles voorbij. Dus jongens, ga je op vakantie. Let even op, hè. Leon, dank je wel.

0: Zometeen hoor je wat voor mannen de allerslechtste look is. Als je het tenminste voor vrouwen doet. Zeg maar, als je een beetje indruk wil maken, dan moet je dit sowieso niet aantrekken. Dat zometeen en het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, het meest sexy liedje volgens velen is jarig. Zo welk het is.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Odido. Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: 538 en het weerbericht. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen. Kan het zelfs gaan onweren. Wordt het maximaal 27 graden. Dan verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Bij Budel 21 minuten. En op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam. Voor Weststrandweg 21 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Velsen nog 52 minuten. Sterkte daar. En de flitsers, die heeft Dylan.
15: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt. Bij 202.2. Op diezelfde A2 tussen Maastricht en de grens met België. Bij 268.6. Een hele bult op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.6. Drachten-Groningen 168.0. Groningen-Drachten 193.1. En Duitse grens-Groningen 244.8. A9, Amstelveen-Haarlem 29.8. Op diezelfde A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. Nog eentje op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 58.3. Op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij 15.8. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht zijn er 2 gemeld. Eentje bij 16.0 en die andere bij 34.8. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.9. A27, Utrecht-Hilversum 94.5. Op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht bij 18.0. En op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16.2. A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.4. A50, Apeldoorn-Arnhem 197.0. Op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.4. En tussen Breda en Bergen-op-Zoom bij 98.6. En de laatste nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.3.
14: Het is 3 minuten over half 5. De middagshow Bas en Dylan en het nieuws van Eva.
16: Goedemiddag. De natuurbrand bij Madrid is inmiddels onder controle, maar er is nu weer een nieuwe uitgebroken in het westen van Spanje. Die begon gisteren en honderden mensen zijn inmiddels al geëvacueerd. In Rotterdam is een holocaustherdenking verstoord uit protest tegen de oorlog in Gaza. Betogers schreeuwden door een toespraak heen van de Israëlische ambassadeur. Ze zijn nu weggestuurd. En een man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij stuurde hem maandenlang mailtjes waarin hij zei dat hij een mes in zijn hart zou steken. Volgens experts is hij psychotisch. En dan, het liedje Pony van Ginuwine. Dat bestaat vandaag 30 jaar. En volgens veel mensen is dat toch het meest sexy liedje dat er is. Ik heb hem even een stukje uit losgeknipt om je geheugen op te frissen. Ja. Maar ik heb twee mensen naast mij, Bas en Dylan, die heel erg kritisch zijn op de manier waarop ik muziek knip. Dus sorry.
15: Oh,
16: nou. Dit voelt, maar dan komt zo'n overgang die ik zelf heb gemaakt.
14: Oh, oké. Okay, ja,
15: oh, ik hoor het, ja.
16: Maar goed, dan weet je wel welke...
15: Nou ja, dat klinkt helemaal prima, hoor.
16: Ja. Toen zei ik dat tegen jou, toen zei je nee, het is een andere.
14: Ja, maar sorry, dit is toch, ja, dit wil je horen als je ergens in de kroeg staat om 3:30 s'nachts. Zeg maar met een salmari in de hand. Dan wil ik dit horen, maar ik vind dit geen seksmuziek.
16: Nee, je zit niet aan
14: toch?
16: Bij de seks.
14: Nee, toch?
15: Ja, dit
14: doe nog één keer even die mooie knip van Eva, nog even één keer.
16: Ja, ik zal nog één keer, dan sleep ik gewoon even in de bak. Dan kan ik nog een keer.
15: Even de bak.
14: Oh, dit. Oh ja. Okay. Let even op de overgang van Eva. Ja, ja.
15: Oh, mooi.
16: Ja. Toch al bij de vrij.
15: Ja, maar... Hoe doet ze het?
14: Nee, maar dit is toch geen muziek die je aanzet als je er even zin in hebt?
16: Ik zet sowieso geen muziek aan, maar jij had er wel een gedachte
14: over. Nou ja, je wilt toch... Er is maar één liedje wat je erbij kan gebruiken. En ik weet niet wat er ook met mij gebeurt als ik dit nu aanzet.

0: laatste week, heb je ooit Jason Derulo zien dansen? Het is echt dat wat ik dan
1: En dan ontkleed, wat onprettig.
0: Ik weet nog dat ik net begon te daten. En toen op de day 2 of zo bleef ik slapen. En toen hadden we gewoon onder het genot van een drankje. Had ik gewoon even een playlistje aangezet. Alleen dat was de playlist met gewoon de This is Douwe Bob playlist. Ja. Maar ja, goed. Van het een kwam op het ander. Van het drankje kwam het bed. Maar die playlist stond nog steeds op. Tot op een gegeven moment, ik denk een half uurtje, drie kwartier, dachten van goh. Al de hele tijd staat Douwe Bob op de achtergrond. Dus ik heb hele warme gevoelens aan Douwe Bob eigenlijk. Ja, dus,
2: zeg maar, als we die zo even draaien, dan begint het bij jou wel.
0: Dan begint het bij mij aardig te borrelen.
3: Bas en Dylan.
2: Lekker zeg. Zometeen topic. En eerst hoor je somber. Homewrecker, ja. Radio.

0: Topic en Kernkracht 400.
1: Ho, oh, 538.
2: Bas en Dylan.
0: Ja, hi. Het is de middagshow Bas en Dylan. En we nemen je graag even mee naar de dingen die wij normaal in de avondshow van 538 doen. Dat kun je overigens allemaal vinden op Instagram.
3: 538 Avondshow, zo heten we daar. En nou ja, we blikken dus iedere middag even terug op een fragmentje uit, nou ja, die avondshow. Tipje voor alle mannen. Als je de vergrookers dus even lekker wil versieren. Want zo moet je je niet kleden.
4: Deze looks vinden mannen vaak bij zichzelf helemaal te gek. Maar vrouwen kunnen het niet aanzien, zeggen ze bij een Britse krant. Op 1, voetbalshirts buiten stadions of sportvelden. Dat doe jij wel eens toch, Dil?
3: Ja, maar wel alleen maar retro-shirts.
4: Oh ja. Dan geen sokken in je sneakers of sokken die je niet ziet in sneakers. Ik moet zeggen, daar ben ik het wel mee eens. Dat vind ik heel lelijk.
0: Sokken die je niet ziet in sneakers.
3: Ja, ja, want dus die enkel sokken.
0: Oh, ja, die zo verdwijnen in de... Ja. Ja.
4: Rode broeken, alles met grote logo's.
0: Logo's?
4: Ja.
0: Wat is daar nou weer mis mee?
4: Ja, vind ik ook wel een beetje goedkoop.
0: Kijk nou, je god, wat heb ik nou weer op mijn rug?
4: Ja, dat is wel een heel groot logo.
3: Want als je op straat gaat liggen, landt er een helikopter op je.
0: Ja, maar dit is niet goed dan.
4: Nee. Ik vind dat, ik moet zeggen, ik ben er ook niet weg van.
0: Oh,
4: maar ik vind jou dat op die rug staat, dat je dan wel weer heel leuk.
0: Nou.
4: Strakke joggingbroeken.
0: Uh-huh.
4: Wel mee eens. En denk
0: hoezo
4: ik echt...
0: niet? Daar kun je toch allemaal goed in zien dan?
4: Ja, dat willen wij toch helemaal niet, liever.
0: Ja, alleen maar Bas wel.
4: Mag ik nog even de allerergste noemen?
0: Ja.
4: Gilets bij mannen.
0: Wat
4: daar krijg
0: daar
4: ik toch aan? Helemaal het heen en weer van. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Dat snap ik echt nog steeds niet. Gilets is toch hartstikke leuk?
3: Nee.
4: En dan zo'n gek hoekje op, dat vind ik echt bij de gilet passen. Nee, ik vind dat echt heel lelijk.
3: Nee, giletje is leuk, onder een pak. Maar zo inderdaad, wat Eef zegt dan, zo met van die... Met
0: oh,
3: zo, met zo'n, zo alleen het losse giletje en dan zo met van die nonchalant opgestroopte mouwtjes.
4: Ja.
3: En dan zo'n hoed met een veer erin.
4: Ja, dat is echt precies inderdaad waar ik de kriepels van krijg. Ja.
0: Maar het is een beetje wat Arjen Lubach seizoenen lang gedaan heeft, zo'n giletje aan.
4: Ja, dat vind ik een leuke man, maar hij ziet er qua kleding niet uit.
0: Nou ja, zeg, hoe kan je dat nou zeggen?
4: Nou ja, dat vind ik, ja.
0: Maar dat is toch een... Dat is toch een van de meest best geklede mannen van...
4: Nee.
0: Niet?
4: Heel
3: leuk, onder een pak. Maar zo inderdaad, wat Eef zegt dan, zo met van die... Met
0: oh,
3: zo, met zo'n, zo alleen het losse giletje en dan zo met van die nonchalant opgestroopte mouwtjes. En dan zo'n hoed met een veer erin.
4: Ja, dat is echt precies inderdaad waar ik de kriepels van krijg. Ja.
0: Maar het is een beetje wat Arjen Lubach seizoenen lang gedaan heeft, zo'n giletje aan.
4: Ja, dat vind ik een leuke man, maar hij ziet er qua kleding niet uit.
0: Nou ja,

Ella Langley en Choosing Texas bij Radio 538... waar je overigens volgend weekend kunt komen inluiden in de studio van 538. We maken er een kroeg van en we hebben allemaal leuke gasten uitgenodigd. Busy is erbij, Yves Berends is erbij, Tobias Kamman is erbij... en jij kunt er met je vrienden bij zijn. Meld je eventjes aan door een DM'tje te sturen naar 538avondshow op Instagram. Ben je erbij en kom je lekker borrelen op onze kosten.

0: Het is denk ik de allersimpelste manier om aan het exclusieve 538 strandlaken te komen. Dus nu even naar 538.nl/kipofei te gaan. Klik je op de dagvraag en dan vul je in wat was er eerder, Snapchat of Tinder?
1: Dat is inderdaad de vraag van vandaag, want iedere middag spelen we kip of ei. Is de vraag elke dag hetzelfde? Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag dus inderdaad Snapchat of Tinder. Je kan via 538.nl/kip of ei antwoord geven, via de app, via de dagvraag. Maar je kan ook gewoon een ouderwets appje sturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op dat 538 strandlaken zo meteen. Dus kom maar door via 538.nl/kip of ei of de app van 538. Wat was er eerder? Snapchat of Tinder?
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Even bollen. Idee.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Nog nooit stond het water in de Rijn zo laag als nu, en de verwachting is dat het de komende dagen nog verder zakt. Komt natuurlijk allemaal door de droogte. Toch zijn er volgens Rijkswaterstaat nog steeds geen landelijke maatregelen nodig. Er is weer een nieuwe natuurbrand uitgebroken in Spanje, nu in het westen, en het vuur verspreidt zich razendsnel. Honderden mensen zijn inmiddels al geëvacueerd. De natuurbrand bij Madrid was juist net onder controle. Rusland zou een nieuwe lading Noord-Koreaanse raketten hebben. Er werden een jaar lang juist geen Noord-Koreaanse raketresten gevonden in Oekraïne, maar laatst zou er wel weer eentje zijn gebruikt. En afgelopen nacht weer, die trof een huis. En daardoor kwamen 6 mensen om het leven. En het fruit in de supermarkt is binnenkort een stuk kleiner, maar wel duurder. Door de droogte heeft het niet goed kunnen groeien. En door de hagelbuien van een tijdje terug is ook een deel van de oogst mislukt. Er is ook een voordeeltje. Doordat de zon zo hard heeft geschenen, is het waarschijnlijk wel lekker zoet. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen of zelfs onweren. Het is dan 24 tot 27 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: Dan het verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Bij de brug over het zijkanaal C, 16 minuten. Komt er een auto met pech. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen verlies je voor de grens met Duitsland 14 minuten. A73 in de richting van Nijmegen bij Venray 30 minuten. En de flitsers die verdillen.
6: Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer bij 95. 9. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.2. En een aantal stuks op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.6. Tussen Drachten en Groningen bij 168.0. Tussen Groningen en Drachten bij 193.1. En tussen de Duitse grens en Groningen bij 244.8. A9 dan, Amstelveen Haarlem 29.8. Nog eentje op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. A15 Delgorkum 103.4. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 16.0. En op de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 43.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. Op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16.2. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. A50 Apeldoorn-Arnhem 197.0. Op de A50 tussen Arnhem en Os bij 165.6. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.4. A79 Heerlen-Maastricht 8.3. En de laatste voor nu gelukkig. Op de A348 tussen Ellecom en Arnhem bij 10.2.
7: Let's go! Leg je gereedschap neer. Zet

0: één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: De middagshow met zometeen de uitslag van Kip of Ei.
7: Wat was er eerder, Snapchat of Tinder? Kom maar door via de app van 538.

0: iedere middag. En dan is het iedere middag de vraag in principe hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Snapchat of Tinder?
1: Zeker. Monique aan de telefoon. Hallo Monique.
2: Hallo.
1: Zo. Heb jij een wat vloeiende middag dan wij, of niet?
2: Wat heb ik?
1: Heb je een beetje een vloeiende middag? Gaat het allemaal vlekkeloos?
2: Oh ja hoor.
3: Lekker. Oh, heerlijk. Nou.
1: Ben jij gebruiker?
2: Ik zorg wel dat het vlekkeloos loopt. Dat zeg je.
1: Ja, dat is lekker. Ben jij gebruiker van Snapchat of Tinder?
2: Nee, allebei niet.
1: Allebei niet, oké. Okay. Nee. Maar je hebt er mogelijk wel wat kennis van. Ik hoop het voor je, want vandaag is dus de vraag... wat was er eerder, Snapchat of Tinder? En we duiken even de geschiedenis in. Laten we dan eens starten met Snapchat. Dat is de ideale app om lelijke of iets wat viezige, vlezige foto's van jezelf te sturen. Omdat ze meteen verdwijnen. Het idee sloeg vooral aan bij jongeren die spontane foto's wilden delen. En een fun fact, Snapchat heette bij de eerste lancering nog Peekaboo.
3: Leuk.
1: Leuk. Dan Tinder, de app die online dating helemaal hip en happening heeft gemaakt. Eigenlijk gewoon een ordinaire vleeskeuring natuurlijk. Want in een split second kun je iemand naar links of naar rechts swipen. En dan wordt er gewoon in een split second... ja, er wordt gewoon eigenlijk geoordeeld over levens.
3: Nou, doen we zeg maar,
1: ja, wie weet was je nooit geboren aan de Tinder.
3: Nou, inderdaad. Jij hebt bijvoorbeeld jouw vriendin leren kennen via Tinder.
1: Zeker.
3: Dus ja, het kan iets heel... moois opleveren. Maar de grote vraag is, wat was er eerder, Monique, Snapchat of Tinder?
2: Snapchat.
3: Vullen wij in en dan is dit de balans. Snapchat komt uit 2011 en Tinder uit 2012. Dus Snapchat was eerder. Yeah.
1: Nee. Dat was een hele mooie gok van jou.
3: Ja,
2: ja of niet? Nou, het komt eigenlijk door mijn man.
1: Ja.
2: Want wij zaten in de auto en we kregen die vraag.
1: Ja.
2: En toen zei hij, nou, ik vind eigenlijk wel dat je even tegen hun moet zeggen dat het van mij afkomt. Dus bij deze, het komt van mijn man.
3: Ja, heel goed. Heel weet je, dan weet ik het goed gemaakt. Sturen we twee strandlakens naar jullie op. Ook eentje voor jou en eentje voor je man.
2: Oh, fantastisch. Oh, dat is leuk.
3: Doen we het zo. En dan hebben we er ook nog een van onze app-winnaar. Dat is Mari. Ja.
1: Zelf in de app spelen, dat kan. Ga naar 538.nl/kippofei.

0: Just a Little, Jordan, de dance match van deze week.
1: Met binnen nu, in 30 seconden, Natalie in Berkelea en Thorn na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Wat geeft meer spanning dan Anouk en Diederik in De Bondgenoten? Een verlengsnoer in een zwembad.
2: Het antwoord is... nee. Bas en Dylan.
4: 538.

0: Natalie in Bruglia en Torn. Zometeen even bellen met Monique Hamsler. Want ze heeft de opnames gecanceld. Tenminste, ja, voor nu. En de reden is bizar. Dus daar wil ik zometeen een en ander over weten. En Eva, die heeft zometeen het nieuws. Wat heb je?
1: Nou, de bijzondere manier waarop Ozzy Osbourne in het zonnetje wordt gezet.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Je hebt het beter bekeken.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: dit weekend. Op Radio 10. iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: 538 met het weerbericht. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen. Kan het zelfs nog gaan onweren. Het wordt maximaal 27 graden. Dan het verkeer. Op dit moment 10 vertragingen. De 3 grootste vind je op de A12. Dat is in de richting van Oberhausen voor de grens met Duitsland. 13 minuten. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 11. En op de A73 in de richting van Nijmegen bij Venray 33 minuten. De flitsers, die heeft Dylan.
9: Te beginnen op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 97,6. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 36,1. Op de A2 tussen Weert en Echt bij 202,2. En op de A2 richting de Belgische grens bij 268,0. A4 Leiden-Amsterdam 8,4. Op de A6 tussen Joudan en Meloord bij 309,1. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107,6. Nog veel meer op de A7 tussen Heerenveen en Sneek bij 136,1. Tussen Drachten en Groningen bij 168,0. Duitse grens Groningen 244,8. En tussen Groningen en Drachten bij 193,1. A9 dan, Amstelveen-Haarlem 29,8. Op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 74,7. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103,5. A16 Rotterdam-Dordrecht 16,0. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 53,7. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,9. A30 Ede-Barneveld 16,2. A50 Apeldoorn-Arnhem 197,0. Op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161,4. En op de A59 tussen Breda en Den Bosch bij 112,0. Laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,3.
8: Het is de middagshow Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
10: Goedemiddag. Europese landen zeggen dat ze het WK voetbal gaan boycotten als het omstreden plan van de FIFA doorgaat. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen, maar daar wil de UEFA dus niks van weten. Er zijn geen nieuwe landelijke maatregelen nodig vanwege de droogte. Dat zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Er zou voorlopig namelijk nog genoeg drinkwater zijn. En we blijven even bij de droogte, want het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan als nu. En de verwachting is dat het de komende dagen nog verder zakt. Er komt namelijk nu ook extreem weinig water uit Duitsland de Rijn in. Een bijzonder eerbetoon dan. In Amerika worden er 2 spookhuizen geopend ter nagedachtenis aan Ozzy Osbourne. Die zijn samen met zijn familie ontwikkeld en ze komen in de Universal pretparken in Orlando en Hollywood. De een is een psychiatrische inrichting en de ander is kerkers en een bijzondere trein. In allebei hoor je dan ook Ozzy's muziek. En zij dachten van ja, hoe kan je zo iemand in het zonnetje zetten? Nou zo.
8: Ja, natuurlijk. Ja, dat zou voor jou niet een heel goed eerbetoon zijn, denk ik, hè?
9: Nee. Verschrikkelijk. Maar ja, ik ben ook de Prince of Darkness niet. Dus, en dat was Ozzy Osbourne wel, natuurlijk.
8: Nee, maar ja, jij bent echt fel tegen spookhuizen.
9: Ik vind het verschrikkelijk.
10: Ja, jij houdt niet van schrikken.
9: Nee, maar in een op een kermis ga ik het spookhuis al niet in. Laat staan een professionele. Nee, ik hou helemaal niet van schrikken. Op het moment dat er ook ergens bij een film of zo thriller staat, vind ik het eigenlijk al spannend genoeg.
8: Maar het is toch leuk? Het is toch lachen dat je gewoon dat je niet weet wat er komt.
10: Nee, ik vind het ook niet fijn, hoor.
8: Nee, maar niet fijn. Maar dat is toch het leuke eraan.
9: Nee, dat is helemaal niet leuk. Ik wil gewoon lachen. Lachen, ik wil alleen maar lachen. Ik wil niet...
10: Dan heb ik nog wel een leuk verhaal voor je. Oh. Want een Britse toerist op Mallorca... die was zo klaar met allemaal van die mensen... die dan 's nachts al een lichtbedje gingen reserveren met een handdoek... dat hij dacht, nou, daar ga ik eens even wat aan doen. Hij heeft toen jeukpoeder over al die handdoeken gestrooid.
8: Dat is wel lachen dan.
10: Volgende dag ging hij lekker op zijn balkonnetje zitten toekijken. En dan zag hij dat al die mensen ineens gigantische jeuk kregen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat lachen is.
8: Ik kan me ook voorstellen, ja, dat is verschrikkelijk. Als je dit dan... Maar dan zie je gewoon de dierlijkheid van mensen. En ik snap wel dat als er te weinig bedjes zijn... dat je dan op een gegeven moment... ja, je wil ergens liggen. Dus dat je dingen gaat... Maar dat is toch zo raar dierlijk dat mensen dat doen.
10: Het rotte is, als één het doet... dan moet je er wel in meegaan of nergens liggen. En dat is ook vervelend.
8: En volgens mij hebben we het ooit hier eerder over gehad... en toen toch de conclusie getrokken hoe belachelijk het is... dat je dus een hotel hebt en dat je niet genoeg bedden hebt. Ja, maar dat is toch...
9: Ergens snap ik het wel. Kijk, ik hou er zelf niet zo van. Maar ik snap wel dat mensen besluiten om het op deze manier te doen. Want als jij lekker je vakantie hebt het hele jaar helemaal schompers gewerkt... en gespaard om eindelijk lekker naar Turkije of Griekenland of Spanje te gaan.
8: Maar dan moet je er gaan liggen ook, vind ik. Dat is het punt.
10: Ja, dan moet je er 's nachts gaan liggen.
8: Dan moet je er 's ochtends vroeg gaan liggen.
9: Ja, nee, dat vind ik ook niet. Dat kan je ook niet.
8: Ja, maar je kan niet reserveren.
9: Dan is het gewoon werken. Ja. Als je midden in de nacht je bed uit moet.
8: Daarom, de hotels moeten gewoon zorgen dat er genoeg plekken zijn.
9: Precies, maar dan niet de schuld geven aan de mensen die handdoekjes leggen.
8: Nee,
9: prima toch?
8: Nee, als je handdoekje legt, moet je er gaan liggen, vind ik.
9: Nee, natuurlijk.
8: Nou, als jij er niet ligt, dan leg ik je handdoek aan de kant.
9: Dan moet je proberen, dan krijg je een poets op je muil.
8: Nou, dan moet je het even waar Bas Menting toe in staat is. Kom maar hier met je handdoek.

0: Camille Cabello en Liar. 538. Help. De opnames van het nieuwe seizoen van De Hanslers zijn gestaakt. Op 31 augustus start het nieuwe seizoen van De Hanslers. Als het goed is. We kennen ze overigens van Winter vol Liefde. Hebben uiteindelijk een eigen serie gekregen. Alleen, ja, de opnames hebben dus wat vertraging opgelopen door de hitte. Ja, door de hitte. Ja,
1: door de hitte.
2: Het vervolg van, of het gevolg van de hitte precies. Inderdaad. Aan de telefoon, Monique Hansler! Ja.
3: Hallo!
0: Hallo, Monique. wij dachten nog even, misschien kunnen we met beeld bellen. Maar dat is nou net het probleem.
3: Nee, mijn haar zit niet goed vandaag.
0: Oh, dat is
4: het. Nee, maar dat was nog iets anders. Ja.
0: Vertel, Monique.
3: Wat moet ik vertellen?
0: Nou ja, waarom heb je gebeld en de opnames gecanceld?
3: Ja, die opname is gecanceld. Dat is in overleg gegaan, hoor. Dat is niet zo dat ik het heb gecanceld. We hebben het gewoon in overleg hebben besloten om het wat later te doen. Omdat het gewoon te warm is.
0: Ja, ja, want het nieuws wat ik las is dat het te warm is. Waardoor jij geen kleren aan kunt.
3: Nee, joh, ze maken van de koe een olifant. Ze zijn echt niet helemaal goed. Nee, het is gewoon... Kijk, het is gewoon... ja, de temperaturen zijn gewoon hoog. En als je je aankleedt en je moet gaan werken... Ja, weet je, het is gewoon heel warm. Dus ja, dat is gewoon nou eenmaal zo. Iedereen heeft daar last van. Maar ja, dus dat is gewoon maar een grapje.
2: Maar de grote vraag is, komt het seizoen hier wel door in gevaar? Ik ken die draaischema's van tv-programma's een beetje. Dat is echt dat is heel strak in de timings.
3: Nee hoor, het komt helemaal niet in gevaar. Nee hoor, ze zijn al volop bezig met de montage. En het is eigenlijk nog een dikke week filmen. En dan is het klaar. Dus dan kunnen we er op een gegeven moment naar uit gaan kijken.
0: Ja, oké. Okay. Oh, maar wat laat ik me dan allemaal vertellen? Want ik dacht nu echt, hè, is het boven de 35 graden? Heeft Monique Hansler geen kleding meer aan?
3: Dat was het ook. Ja, Monique Hansler die draagt ook nu geen kleding. Die loopt in de bikini. Dus weet je. Maar als deze dame moet gaan werken, dan moet ze natuurlijk wel aangekleed zijn.
2: Toch wel.
0: Is het hard werken? Want kijk, het is natuurlijk, het is real life eigenlijk, hè, reality. Ja. Dat is zo echt mogelijk. Dus het is toch juist mooi als we dan ook de mindere momenten zien.
3: Tuurlijk, maar die krijgen jullie ook wel te zien. Maar deze temperatuur die we hadden was bijna 40 graden. Dan kan je gewoon weinig doen. Kijk, wij werken overdag dan nu niet. Omdat gewoon de temperatuur te hoog is. Dan beginnen we om 5 uur. En als dan de crew komt filmen overdag...
0: Is het hard werken? Want kijk, het is natuurlijk real life eigenlijk. Hè, reality. Ja. Dat is zo echt mogelijk. Dus het is toch juist mooi als we dan ook de mindere momenten zien.
3: Tuurlijk, maar die krijgen jullie ook wel te zien. Maar deze temperatuur die we hadden was bijna 40 graden. Dan kan je gewoon weinig doen. Kijk,

0: nog steeds keihard werken. Dus
1: daarom.
2: De afgelopen seizoen is het natuurlijk ook. De afgelopen periode is het natuurlijk veel te doen geweest rondom jullie. Blijft het dit seizoen dan een beetje rustig? Qua relletjes en dingetjes?
0: Dan moeten de mensen maar gaan kijken. Dan weten ze het. Dan zien ze het vanzelf.
1: Maar je weet
0: gauw
1: hoe dat kennen we.
0: Ja, hallo.
1: We hebben hier een programma te verkopen.
2: Je weet zelf ook wat er is gefilmd. En je weet zelf ook wat er de afgelopen tijd is gebeurd.
0: Ik zeg alleen, ik ben Mo. En ja, die doe wat ze zegt.
3: Dat
0: en,
3: is waar.
0: Ja, weet je, het vloept er soms uit zonder dat ik er erg in heb. Dus ja, dat gebeurt.
3: Nou
0: ja.
3: Komt Denise nog terug in het nieuwe seizoen? Krijgt dat nog een staartje, dat verhaal?
0: Nee, dat niet. Nee, dat is toch allemaal afgesloten.
3: Ja, ik weet het niet, die heeft over haar spullen liggen.
0: Nee, Denise heeft gewoon de eigen leven. En dat hebben we gewoon afgesloten. Dus ja, we gaan gewoon voor de eerste start gaan we weer verder.
1: Maar wordt daar ooit nog wel eens gebeld of een appje of zo? Zeg maar, wat is dat laatste contact dan geweest?
0: Nee hoor, helemaal niet. Nee. We hebben helemaal verder ook geen ruzie of zo. Maar gewoon ieder zijn eigen leven. Ik bedoel, mensen maken er van weer heel groot iets groots van. Hè? En dat is natuurlijk alle roddelbladen. En overal waar mensen kunnen lullen, doen ze het gewoon graag.
3: Ja.
2: Zijn er dan mensen in het bijzonder waarvan je zoiets hebt van... een beetje op Rotterdams gezegd, hou nou even gewoon een keertje je mel.
3: Ja.
0: Nou, mensen moeten gewoon de mouw houden. Geen
2: specifieke mensen waarvan je dacht van, dat die zich er elke keer maar weer mee bemoeit?
0: Ja, weet je, dat zijn mensen en die zitten gewoon achter hun toetsenbord. Dat zijn de toetsenbordridders, die hebben een grote mond. Ja. En dan gaan ze kijken en dan zeggen ze, die Mo die hebben kop als een olifant. En dan kijk ik zelf. En dan hebben ze zelf nog een driedubbele kop groter.
3: Ja, ook ja die moeten gewoon kappen dan.
0: Bewijzen van, hè.
2: Monique, geweldig. We gaan allemaal weer aan de buis gekluisterd zitten.
1: Ik hoop dat je een tijdje kleren aankrijgt. Want anders dan redden we 31 augustus niet natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is ook weer zo.
3: Ja.
0: Gewoon gaan kijken. Het gaat een knaller worden.
1: Super. Monique Hansler, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Love Life. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En komend weekend is Madonna in Amsterdam. Er werd een beetje naar gehint. En afgelopen weekend, of afgelopen week hebben we van Eva kunnen horen dat het echt gaat gebeuren. Ze is bij de Pride. Ik vraag me gewoon af, wat zijn nou plekken waar je dit soort wereldsterren kunt ontmoeten? Ik bedoel, waar gaan ze naartoe? Zijn er soorten restaurants waar wereldsterren dan naartoe gaan?
1: Zit zij dan gewoon ook in de Bulldog op een gegeven moment een hele dikke tak te lopen? Ja, je weet het niet. Ja, je weet het niet.
2: Ja, het is voor haar ook een soort werkvakantie.
0: Zo ja, is. Maar, en zijn ze wel eens gespot gewoon bij de Appie to Go om even een kaascroissantje te halen? Je weet het niet.
1: Hoe zou Madonna haar croissantje eten? Nou goed, we gaan het zo meteen allemaal vragen aan Bart Ettenkoven.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion.

0: Tour.
1: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. De UEFA zegt dat ze de competities van de FIFA, zoals het WK voetbal, voorlopig boycotten. Heeft alles te maken met het plan dat de FIFA vorige week presenteerde om de rechten van het WK voetbal voor een deel te gaan verkopen. Nederland is niet goed voorbereid op extreme hitte. Dat zegt een veiligheidsinstituut naar aanleiding van de hittegolf in juni. Ze vinden dat er daarom snel een nationaal crisisplan moet komen. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat alleen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die toch over de Merwedebrug gaan daar een boete voor kunnen krijgen. Het is omdat het buiten de Europese richtlijnen valt, maar dat vindt de organisatie onbegrijpelijk. En er is weer een nieuwe invasieve rivierkreeft bijgekomen in Nederland. Het is al de 8e. Natuurbeheerders zijn er allesbehalve blij mee, want ze eten planten en dieren die hier oorspronkelijk voorkomen en daardoor brengen ze alles in de war. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen of zelfs onweren. Het wordt dan 24 tot 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velsen 15 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland 12 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray 27. En de flitsers, die heeft Dylan.
11: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.2. Op de A6 tussen Jouden en Emmeloord bij 302.5 en op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 107.6. Op diezelfde A7 tussen Groningen en Drachten bij 193.1. Op de A9 tussen Amstelveen en Haarlem bij 29.8. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. A15 Delft-Gorkum 103.5. A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte bij 47.0. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 16.0. A22 Beverwijk-Velzen 14.9. A29 Dinteloord Rotterdam 15.6 en op de A30 tussen Ede en Barneveld bij 16.2. A50 Apeldoorn Arnhem 197.0. Op de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom bij 86.2. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.4. A67 Belgische grens Eindhoven 6.7. En de laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.3.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Verfwinkel.nl.
21: Hallo.
22: Is
19: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Win vanaf komende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
10: 4 minuten over 6 is het. Dit is de middagshow. Welkom.
11: Met zometeen.

0: 538, het is de middagshow. Je hoorde De Bausa en Magnetic.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Dit is waar de wereldsterren komen in Amsterdam. We hebben het voor je. Madonna die is gisteren als surprise act aangekondigd voor de World Pride in Amsterdam. En daardoor draaien de geruchtenmolens natuurlijk op volle toeren. En iemand die daar alles over weet is entertainmentdeskundige van Shownieuws, Bart Ettenkoven. Hey.
2: Goedenavond mannen. Ja, en Bart. Eva.
3: Hallo.
0: Bart, dit houdt jou bezig hè?
2: Ja, ik ben sinds woensdag hier al gewoon 24 uur per dag mee bezig. Allereerst heb ik natuurlijk zelf een kaartje gescoord voor het feest waar ze zou gaan komen.
0: Oh.
2: Nog helemaal niet zeker weten dat ze zou komen. Maar toen waren er nog een paar kaarten beschikbaar voor dat festival in AFAS. En goed, ik had een van de laatste kaarten, dus ik ga erbij zijn zaterdag. Nou ja.
4: Heb je gewoon een reguliere kaart kunnen bemachtigen? Of heb je helemaal via de Zwarte Markt drie keer over de kop, maar gewoon een normale?
2: Nee, gewoon reguliere markt. En ik wilde ook niet VIP, want VIP, daar sta je in AFAS altijd daar boven op dat balkon. En dat is toch best wel ver weg van het podium. Dus gewoon lekker tussen de mensen en lekker naar voren. En het gaan meemaken. Want het is natuurlijk wel een momentje dat daar gewoon staat.
0: Is dat zo? Kijk, is het een aankondiging die je had verwacht? Hoe bijzonder is het?
2: Het is heel bijzonder. Ik wist niet wat ik zag toen zij ineens in het Nederlands dingen ging posten. Nou, toen gingen er in al mijn vrienden gingen meteen appen. Ze komt. Ik zeg, nou jongens, wacht even, dat is nog niet helemaal zeker. Maar toen heb ik wel een aantal mensen die echt al jaren diehard fan zijn. En die zeiden, ja, het is gewoon 100%. Ze komt. En ze komt naar AFAS. En ja, toen heb ik meteen die kaart gekocht. En ja, nu blijkt ze inderdaad te komen. En gaat zelfs het gerucht dat ze misschien wel Kylie Minogue gaat meenemen. Dus we hebben niet alleen
4: ook de Queen.
2: Oh. Ja. Ja. Dan hebben we niet alleen de queen op het podium, maar ook de princess of pop, Kylie Minogue.
4: Ja, jij zegt, ik ben hier al sinds woensdag mee bezig. Neem ons even mee in je dag, want hoe ziet dat eruit? Wat probeer jij allemaal te ontfutselen nu?
2: Nou ja, ik probeer dus te ontfutselen inderdaad. Waar slaapt ze dan? Gaat ze hier überhaupt slapen? Of vliegt ze alleen in met een private jet en gaat ze er meteen ook weer uit? Nou, dat laatste denk ik niet, omdat er natuurlijk 's nachts niet gevlogen mag worden op Schiphol-Oost. Dus ik denk dat ze wel last minute invliegt, maar dan wel gaat slapen in Amsterdam. En hoogstwaarschijnlijk, al mijn bronnen zeggen, dat wordt het Conservatorium Hotel. Ik heb zelf nog even gehoopt dat ze in het Rosewood ging slapen. Dat is een heel nieuw hotel op de Prinsengracht in Amsterdam. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan heeft ze daar natuurlijk de Presidential Suite. En dan kijkt ze uit over die Canal Pride. En dan misschien doet ze dan nog wel even de hotelramen open. En doet ze daar nog even een soort pop-up concertje, weet je wel.
3: Maar dat is toch zo midden in de stad? Is dat niet veel te druk voor zo'n ster in dit weekend?
2: Ja, dus dat zeggen inderdaad de mensen die haar echt al wat langer volgen, die zeggen allemaal, geloof mij, ze gaat daar niet zitten. Ja. Als ze al voor het optreden in Amsterdam is. Hè, want het kan ook nog gewoon zijn dat ze gewoon s'avonds om 11 uur, 12 uur landt en meteen naar die AFAS toe rijdt en dan dus daarna naar een hotel toe gaat.
0: En waar gaat zo iemand eten? Zijn er bekende plekken waar sterren over het algemeen graag komen?
2: Maar Madonna die eet vooral heel graag op haar eigen hotelkamer.
0: Ah,
3: Ik zo vies altijd op een bed eten en zo.
4: Ja. Oh, heerlijk.
2: Ja, maar Eva, er is echt een verschil tussen de hotelkamers die jij huurt en die Madonna huurt. Madonna heeft echt een eettafel daarin staan.
3: Ik weet niet waarvoor.
4: Maar Madonna slaat niet in de Witte Bergen, zeg jij, Bart.
2: Nee, precies. Die kunnen we sowieso uitlaten.
0: Bart, heel veel plezier dit weekend. Ga ervan genieten.

0: 538, je hoorde Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Welkom bij de middagshow, Bas en Dylan. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, welke soort camping met een enorme opmars bezig is?
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Het is 6:30 met het weerbericht. Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen. Kan het zelfs gaan onweren. Wel 27 graden op sommige plekken. Het verkeer, de drie grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam. Dat is bij de brug over de Zaan, 8 minuten. En op de A9 in de richting van Alkmaar bij Velzen, 11 minuten. A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland, 9. En de flitsers die heeft Dylan.
2: Te beginnen op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.2. En op diezelfde A2 tussen Maastricht en de Belgische grens bij 268.7. A7 dan, Den Hoever-Bolsward, 107.6. Op diezelfde A7 tussen Groningen en Drachten bij 193.1. En op de A9 tussen Amstelveen en Haarlem bij 29.8. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. Op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 61.8. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.0. A15, Delft-Gorkum, 103.5. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 16.0. En op de A22 tussen Beverwijk en Velzen bij 14.9. A30 dan, Ede-Barneveld, 16.2. Op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem bij 196.9. En op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 161.4. Laatste voor nu vind je op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.3.
1: Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
3: Goedenavond. De Europese Voetbalbond heeft een boycot van het WK aangekondigd. Het is omdat voorzitter Infantino het toernooi in aandelen wil gaan verkopen aan investeerders. En daar is de UEFA fel op tegen. Nederland moet een nationaal crisisplan maken voor extreme hitte, dat zeggen experts. Ze pleiten voor één duidelijk draaiboek met daarin bijvoorbeeld aangepaste werktijden en aandacht voor kwetsbare mensen. En alleen Nederlandse truckers kunnen een boete krijgen als ze toch over de Merwedebrug gaan. Komt omdat het buiten de Europese richtlijnen valt. Maar Transport en Logistiek Nederland vindt het allemaal niet uit te leggen. En dan, de adult-only camping wordt steeds populairder. Dat blijkt uit een onderzoek van de campingspecialist. In 5 jaar tijd zijn er heel veel van die campings bijgekomen. Het zijn er nu 41% meer. Even om misverstanden te voorkomen, het is dus niks erotisch. Het is gewoon dat je daar niet met kinderen mag komen.
1: Maar ik vind dat daar een andere naam voor moet komen.
3: Ja, het klinkt echt als een beetje een pornofilm.
1: Ja, maar dat is het. Zeg maar, ik heb een keer een adult-only hotel geboekt. Dat was in Indonesië. En toen dacht ik, oh, er zijn geen kinderen. En toen was het precies het tegenovergestelde.
3: Ja, er waren rondlopen.
1: Er waren absoluut geen kinderen, maar na 10 uur... Ik kreeg een briefje op je bed dat het na 10 uur was toegestaan om naakt rond te lopen en te zwemmen. En om seksuele handelingen te verrichten bij andere gasten en of crew. Het was, dat was het hotel waar ik zat. Alles was roze.
3: En dat dacht je niet al bij de foto's als alles roze is en je misschien de omschrijving leest?
1: Nee, niet van, bij de eerste 15 foto's. De 16e foto, dat was de BDSM-kamer die ze ook hadden.
4: Ah. Zou je mij daar een linkje van kunnen sturen?
1: Bas en Dylan. Eva, dankjewel. Cameron Wickham hoor je zo meteen. Het eerste is hier. Bluff.

0: heb het voor eeuwig verpest bij mijn nieuwe buren, denk ik. Het is echt, het is taai. Ik heb nieuwe overburen. En ik dacht echt, ik heb nooit contact gehad met mijn overburen of zo. Gewoon altijd, ja, geen idee. Maar ik dacht echt, dit worden mijn nieuwe vrienden. Want het gebeurde gewoon een paar keer dat ik zo, ik kan hun tv zien. En dan zag ik zo mijn eigen tv. En ze zaten gewoon hetzelfde te kijken. Oh. Weet je wel, echt, dat is echt leuk, echt knus.
1: Maar kijk jij lineaire tv of kijken jullie op hetzelfde, moment, op hetzelfde moment dezelfde dingen terug?
0: Nee,
1: dat is wel een beetje eng.
0: Nee, soms lineair. En dit is gewoon, dan zit ik gewoon lekker de keuringsdienst van waarde te kijken. En dan zie ik dat bij de overburen ook. En het, ik weet niet, ik zie meer dingen. Gewoon dat ik heel erg voel, wow, ja, het zijn mijn mensen.
1: Maar je hebt die mensen nog nooit gesproken?
0: Nee, het is allemaal, het is moeilijk. We hebben niet de voordeuren dicht bij elkaar. Het is, ja, een heel ingewikkeld verhaal, maar we komen niet bij dezelfde deur naar buiten. Het ding is, ik kom vanmorgen uit mijn bed. En wat ik dan doe, dan loop ik even naar de keuken. En dan drink ik gewoon even een lekker een glaasje water. Neem even mijn magnesiumpilletje, weet je wel. En ik draai mij om.
2: Ach, lieverd.
0: En ik kijk recht in de ogen van de nieuwe buurvrouw. Alleen ik was naakt.
2: Oh. Hé, maar jij hebt echt superveel grote ramen aan de voorkant van je huis. Hoe kan jij nou naakt rondlopen?
0: Maar omdat ik dus nooit overburen had die thuis waren. En ja, het maakt gewoon niet uit. Er kijkt niemand naar binnen verder. Behalve deze nieuwe buren.
2: Behalve de nieuwe buren. Oh, jeetje, Bas.
0: Ja.
2: Ja, en nu?
0: Ja, maar dat is mijn vraag ook een beetje.
1: Want jij ziet eigenlijk een vriendschap die nog niet bestaat en het ook opgaat.
2: Ja. Ja, of het kan juist het begin zijn. Want je kan met een broertje lang, dat dit nou zo gebeurde. Ja.
1: Misschien, misschien denkt de buurvrouw nu wel van zo, dat is de overbuurman.
2: Ja, dat is hem.
1: Die heeft niet alleen op zijn haar een hele grote bos krullen.
0: Nee. Die heeft niet alleen aan zijn hand een hele dikke vinger. Ja, toch? Nou, ze mogen altijd contact opnemen.
1: Maar niet de enige champignon in de keuken.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Even bollen. Iedereen.

0: verder je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: 538 Nieuws.
7: 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Nederland is niet goed voorbereid op extreme hitte, zeggen experts. Die vinden dat er een nationaal crisisplan moet komen, met daarin bijvoorbeeld aangepaste werktijden en aandacht voor kwetsbare mensen. De UEFA zegt dat ze de competities van de FIFA, zoals het WK voetbal, voorlopig boycotten. Het heeft alles te maken met het plan dat de FIFA vorige week presenteerde om de rechten van het WK voetbal voor een deel te gaan verkopen. Ook de KNVB wil daar niks van weten. De straffen voor Bolle Jos blijven zich opstapelen. In België is nu weer 14 jaar cel aan hem opgelegd voor zijn rol bij een enorme cocaïnesmokkel. Met deze nieuwe veroordeling erbij hangt hem in totaal nu 100 jaar cel boven het hoofd. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone. En ook studentenkamers buiten de Randstad worden nu steeds duurder. Afgelopen jaren gingen de kamerprijzen in Maastricht, Tilburg en Enschede met meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs een kwart bij. De duurste kamers staan nog altijd in Amsterdam. Daar kost die gemiddeld €950. Heb ik het weer nog voor je? Vanavond koelt het vanuit het westen af. Morgen gaat het op steeds meer plekken regenen of zelfs onweren. Het is dan 24 tot 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Eva, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Ik krijg van mij de eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Zit je te lachen, Evelien?
10: Zit ze weer?
9: Jij bent klaar met je werk, hè?
10: Ja, belig. Maar ga door, meis.
9: We beginnen op de A9, dus Amstelveen richting Alkmaar bij Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Daardoor 17 minuten vertraging. De A12 voor Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland 10 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda bij Bavel. Daar ook nog 8 minuten vertraging. Controles dan eentje op de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.2. De A2 ook Maastricht richting de grens met België bij Eijsden 268.7. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Marsum 107.6. De A7 Groningen richting Drachten bij Groningen 193.1. De A9 Amstelveen richting Haarlem bij Amstelveen 29.8. De A9 ook Alkmaar richting Haarlem. Bij Heemskerk 56.6. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A16 Rotterdam richting Dordrecht. Bij Rotterdam staan ze bij 16.0. De A30 dan Ede richting Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. We zijn er bijna halfvol. Beekbergen 196.9. De A58 Vlissingen richting Goes. Daar ook nog opgepast bij 161.4. En tot slot de A79 Heerlen richting Maastricht. Bij Valkenburg op de rem bij 8.2.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
14: Yes!
16: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer
6: op je radio.
7: Julia van Rijndam.
9: Yes, goedenavond. 7 uur geweest. Dat betekent dat de hotline is geopend. Wat wil je horen?

0: 538.
1: Donderdagavond. Misschien wel mijn favoriete avond van de week. Want dan weet je, zeg maar, het weekend staat voor de deur. Maar het is ook niet erg om er vanavond, zeg maar, al eentje open te trekken. Weet je, dat is ook helemaal oké. Hey, goedenavond, mijn naam is Julia. De hotline is geopend met de vraag, heel simpel, wat wil je horen? Je kunt het inspreken via een audioberichtje in de app van 538, net als Paul. Paul, ja.
2: Hey, ik zit lekker in de auto met mijn kleine van 4 jaar. Je wil graag zwoele zomeravond. We zien de zon zien zakken in de zee van Justin de Wild horen.
3: Foto van Nicky wel.
2: Ja, groetjes. Doei.
3: Doei.
1: Doei. Vaders heeft zin om te zoenen en zo lief denkt dat hij van Justin de Wild is. Ik snap de verwarring. Er staat ook zoveel Nederlandstalige muziek in dit lijstje. Maar Justin de Wild is van Cheerio. Volgens mij bedoelen jullie deze. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. 5.

0: zometeen een paar tips waardoor je vannacht misschien wel de beste nachtrust van de week hebt. En nee, daar heb je geen ergo voor nodig. Wat het is, hoor je zo.
1: Later vertel je over die ene zomer.
2: Over dat ene weekend.

0: Check 538.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
11: Nee, niet die ober.
10: Zullen we deze zomer weer?
11: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
12: Grand Italia.
13: Thuis in Italië.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
13: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
15: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Alle verf super voordelig.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn Mediamarkt members. Mediamarkt.

0: het meest akelige geluid op aarde? Ja, toch? Ja?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Oh. Nou, ik ben misschien net als jij vannacht echt helemaal lek gestoken. Ja, maar ik zat ook echt zwaar in gevecht met mezelf. Want ik was zeg maar te moe om dat beest te gaan zoeken en te doden. Dus ik ging mezelf als een soort van kokonnetje zo inrollen in de dekens. Zodat dat beest me niet zou prikken. Maar het was ondertussen ook gewoon 538 graden, zeg maar. Dus dan deed ik mijn been weer zo onder die deken vandaan om te koelen. En toen werd ik daar weer gestoken. Ja, het was echt een ellendige nacht. Nou is het natuurlijk vol muggenseizoen, hè? Zeker met deze warmte. Maar wat helpt nou echt en wat helpt nou niet om die kleine etters tegen te gaan? Nou, wat echt magisch werkt, serieus, ik heb het al vaker geprobeerd, is echt het eerste wat echt werkt, een ventilator op je richten. Zodat die muggen eigenlijk het extra lastig hebben om te landen op jouw lijf door de wind. Ja, klinkt ook best logisch, toch? En, dit is ook wel even belangrijk, je moet zorgen dat je niet net hebt gesport voordat je in bed gaat liggen of gaat slapen. Want dan ben je door de hitte extra aantrekkelijk voor die beestjes. En heel eerlijk, heb jij meteen weer even een goede smoes om niet te gaan vanavond, toch?

Ja, sommige mensen juichen als hun favoriete club scoort. Luisteraar Mart, die had een net iets grotere reden. Want dit was zijn reactie toen hij hoorde dat hij 2 weekendtickets won voor de Formule 1. En vanaf maandag is het jouw beurt, hè? Dan geven we hier bij 538 weekendtickets weg voor de Final Lap. De allerlaatste keer Formule 1 op Zandvoort. Vanaf maandag te winnen bij Radio.

0: Goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen. Goedenavond is het eigenlijk al.
1: Jouw hits, jouw 538.
2: Jouw hits, jouw 538.

0: Funk en I Feel It Coming op Radio 538. Een vakantieliefde. Nou, misschien zit je er as we speak in. Good for you. Heerlijk. Zeg maar, laat je ook heel jong voelen ineens, toch? Kan super intens zijn. Maar bestaat het eigenlijk echt, een vakantieliefde? Dat antwoord hoor je zo meteen.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is one van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Odido. 538 Nieuws.
15: 8 uur.
16: Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid NIPV, maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met de vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens, 5 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda bij Bavel is ook de weg afgesloten, daardoor een kwartier vertraging. Controlestand gemeld op de A1 naar de richting Amsterdam bij Muiden 13.7. De A2 Weert richting Echt bij Weert 202.2. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Wipmarsum opgepast bij 107.6. De A9 Amstelveen richting Haarlem bij Amstelveen 29.8. De A9 ook Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg opgepast bij 75.0. De A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A30 nog Ede richting Barneveld bij Lunteren 16.2. De A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Beekbergen 196.9. Dan de A50 Arnhem-Os bij Hilsum opgepast bij 165.2. De A58 dan Vlissingen richting Goes opgepast bij 161.4. En tot slot de A79 Heerle richting Maastricht bij Valkenburg op de rem bij 8.3.
4: It's playtime. Easy Toys. It's
15: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
21: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Vakantieliefde, bestaat dat nou echt? Ja of nee, dat hoor je zo meteen ook somber naar Calvin Harris. Dit is Blessing.

Ik heb mezelf zo gevonden in een songtekst als in dit liedje. En dan gaat het specifiek over dit stukje. Het is allemaal slecht voor je natuurlijk, maar we snappen precies wat Summer bedoelt. Jordan met Homewrecker op 538. Dit is een Dance Smash. Just and just a little.

Vakantieliefde. Bestaat dat eigenlijk echt? Ja, of word je gewoon verliefd op het feit dat je even geen was hoeft te draaien? Ja, blijkbaar is er best een logische verklaring voor waarom je op vakantie veel sneller vlinders krijgt. Ten eerste, natuurlijk, je brein is ontspannen. Je hebt geen werk, geen deadlines, geen boodschappen die je nog moet doen. En daardoor sta je ook veel sneller en meer open voor nieuwe mensen. En je doet op vakantie ook veel meer nieuwe dingen. En je hersenen maken daarom ook extra dopamine aan. En dat stofje, dat speelt een hele grote rol bij snel verliefd worden. Alleen, ja, waarom is zo'n vakantieliefde vaak weer zo snel voorbij? Ja, dat is omdat je thuis dan ineens weer tegenover elkaar zit. Niet meer met een cocktail in je hand op een strand in Spanje, nee. Op een dinsdagavond tussen de wasmand, de energierekening en huilende kids. Ja, en dan blijkt iemand die heel sexy en mysterieus leek op vakantie ook gewoon ineens maar Barry uit Barendrecht te zijn.

0: Radio 538. Deze zin, die jij ongetwijfeld ook kent.
1: Nothing beats a jet ski holiday.
0: Nou, die heeft de afgelopen week zijn piek bereikt. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Laat die je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG's. 538.
7: Julia van Rijndam.
8: Zometeen hoor je Bruno Mars, I Just Might, na Teddy Swims, Mr. Know It All.

Lost Frequencies op 538 en Live It All. En daarvoor hoorde je Bruno Mars. En dat is wel grappig, want ken je dat mega bekende viral social media zinnetje van vorig jaar nog? Dat gaat om deze. Nothing beats a jet to holiday. Nou, dat werd al gebruikt als sound onder een filmpje van een vakantie die helemaal tegenviel. Bijvoorbeeld bedden onder de bed wansen, een douche die lekt, schimmel op het plafond. En die zin die heeft dus afgelopen dinsdag zijn absolute piek bereikt. Want tijdens het concert van Bruno Mars dus in het Wembley Stadium nodigde zijn compagnon Enes en Paak actrice Zoe Lister uit op het podium. En zij is dus al 7 jaar de stem van die bekende reclamespot. En een vol Wembley Stadium schreeuwde dus die hele zin mee. Moet je horen. Let me tell you. Nothing beats the jet fuel. Ja, dat vind ik echt zo goed. Baas boven baas marketing, als je het mij vraagt. Goedenavond, mijn naam is Julia. Zometeen hoor je de drie mannen uit Den Haag. Flair komt eraan door het oog van de nacht. Eerst Clean Bennett. Dit is Rather Be.

0: en Door het oog van de nacht.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zometeen een gloedje nieuwe avondshow. Je hoort Jordi en Lien op de plek van Bas en Dylan. En die twee die leren elkaar samen met jou met de dag beter kennen. Toch verstaan ze elkaar niet altijd even goed.
2: 538 Lustros, Jure, Fleming, Meteor en niet nodig hier op 538.
3: Pardon, kan je dat er, wat? Kan je dat even herhalen?
2: Hou nou dan, Lien.
3: Wat hoor ik nou? Wat zeg jij nou?
2: Kan je me niet verstaan?
3: En nu wel. Kan je mij niet verstaan?
0: Nou, hopelijk spreken ze vanavond weer dezelfde taal. Veel plezier zometeen met Jordi en Lien. Krijg je eerst nog Major Lazer, DJ Snake. Dit is Lean On bij 538.

0: Ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Liefie! Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: 538 nieuws. 9 uur.
19: Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: René, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
10: Het zijn er een hele hoop, 20 totaal. Ik neem de eerste met je door. Op de A1 richting Naarden bij Naarden, hectometerpaal 17,6. Op de A2 richting Echt bij Weert, hectometerpaal 202,2. De A4 richting Amsterdam bij Schiphol, hectometerpaal 7,6. De A6 richting Emmeloord bij Oosterzee, hectometerpaal 302,2. De A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 107,6. De A9 richting Haarlem bij Amstelveen, hectometerpaal 29,8. De A12 richting Utrecht bij Driebergen, Rijzenburg, hectometerpaal 75,0. En voor meer flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs. 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Een hele goede avond. Donderdag editie van de avondshow. Olivia Dean, Man I Need, hoor je het. Na Shakira en Burna Boy. Hier is

0: Olivia Dean, Man I Need, Radio 538. 11 minuten over 9 op de donderdag. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Ah, we zijn nog een kerstvers duo, kennen elkaar nog maar net. De 538-luisteraar kent Lien misschien nog wat minder goed dan ik, want ik zit al een paar jaar bij 538. Daarom dacht ik, misschien is het goed om Lien een beetje beter te leren kennen door af en toe een dilemma op haar af te vuren. En ik heb mijn best gedaan om er weer eentje te vinden vanavond. Het gaat tussen twee dingen waar ze absoluut eigenlijk niet zonder kan, denk ik dan. Komt ie, Lien.
1: Jeetje, lichtelijk zenuwachtig.
0: Of een jaar lang geen alcohol drinken. Of een jaar lang geen Red Bull drinken.
1: Oh, wat afschuwelijk.
0: Ja, zie je nu leven aan je voorbij flitsen?
1: Ja, maar wat moet de 538-luisteraar nou wel niet van mij denken? Of het is een halve alcoholist, of het is een cafeïne-addicted.
0: Nou ja, is er een woord van gelogen?
1: Nee. Jeetje, joh. Ik denk een jaar geen alcohol. Ja, sorry, maar ik Red Bull. Ik drink altijd elke dag één bulletje. Ik heb er nou ook één bij. Die gaat straks ook op. Ja.
0: Oké, de keuze is gemaakt bij deze. We hebben weer een iets beter beeld van je. Nou, ik weet niet of het een beter beeld is trouwens.
1: Nee, ik ook niet. Het is, nee, wat een vreselijk dilemma.
0: We hebben een beeld van je, laat ik het zo zeggen. 5:08, avondshow. Jordi en Lien hier met Lady Gaga zometeen. Naar Showtech en Kate Bryan. Ella.

0: Somber. En My Body Isn't Ready, hoorde je op 538. Het is iets ja, wat continu in mijn hoofd zit de afgelopen dagen. Nou, misschien wel al weken, want het staat al een tijdje op TikTok. En het is zo ontzettend fout dat het lekker is. En de eerste keer dat je het hoort, denk je echt, ja, dit kan niet. Dit is zo fout, dit is zo erg.
1: Ga je het nog vertellen?
0: Ja, ik laat het even horen. Komt-ie, oké?

0: Ja, precies. Dit zijn Ray en Berend. Dit zijn van origine volgens mij twee acteurs. Volgens mij heeft eentje in Roemfunk ook gespeeld. Dat is een serie van de NPO geweest. En zij hebben, ja, Ray en Berend eigenlijk een soort van Nederlandstalig duo hebben ze opgericht.
1: Het is ongelooflijk. Mijn hele tijdlijn is dit.
0: De hele tijdlijn op internet bestaat onder. Of één keer.
2: Is het jammer dat je van de zonnebank.
0: Ja. En je denkt dus eerst, je schrikt eerst even, omdat je denkt van, nou, er wordt met kanker gescholden, maar dat wordt juist niet gedaan. Zeg maar, er wordt natuurlijk gewoon gezegd, je krijgt kanker van de zonnebank.
1: Ja, wat feitelijk waar is.
0: Wat feitelijk waar is. Maar het groeit. Het groeit. Het blijft maar in je gehoor zitten.
1: Dagen zit dit al in mijn hoofd.
0: Ja. Nou, sorry voor iedereen die nu luistert, die dat nu ook de hele tijd in zijn hoofd heeft. Excuus. Ray en Berend dus. Op 5 uur 8. Zometeen Shaboozie en eerst Alesso, Becky Hill, Surrender. Stand

0: Shabuzi en de Barsong hoorde je op 538. Op dit moment in Nederland een groot gevaar in onze zee. Welk gevaar en hoe je het kunt vermijden, dat hoor je zometeen van de KNRM.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door.

0: serious about fun.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op Manutan.nl.
12: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Omdat onze band onbreekbaar is.
18: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
23: 538, Jordi en Lien.
24: Everjack, Elo Black in de Bouwzaal hoor je nu met...

0: Afrojack en Ello Black in my world. Reddingsbrigades langs de Noordzeekust waarschuwen op dit moment opnieuw voor het gevaar van muien. Dat zijn sterke stromingen die zwemmers onverwachts de zeeën kunnen trekken. Luca van de KNRM die hangt op dit moment aan de lijn. Luca, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Er gaan bij mij heel veel vragen die komen naar boven. Want muien, ten eerste, ja, wat zijn dat dan, die sterke stromingen? En hoe ontstaat dat?
1: Ja, deze vraag die krijgen wij op de stranden ook heel geregeld. Langs de gehele Nederlandse kust kan je eigenlijk zandbanken vinden. En die zandbanken zijn niet in één stuk. Maar als je dan tussen die zandbanken een deel hebt wat dieper is, dat is eigenlijk waar een mui ontstaat. Want dat water dat komt over die zandbanken heen richting het strand. Maar dat wil ook allemaal weer terug. En dat gaat niet allemaal over die zandbank. Dus al dat water wat zich voorin in zo'n zwin, heet dat dan, verzamelt, dat gaat dan tussen die twee zandbanken door weer terug naar de open zee. En dat is waar die grote sterke stromingen ontstaan.
0: Nou ging het in Egmond gisteren bijna heel verkeerd mis. Daar hebben jullie 3 zwemmers uit die levensgevaarlijke muisstroom gered. Wanneer heb je nou zelf door dat je daarin zit? En wanneer heb je door van, oh, daar in de verte is een mui, daar moet ik niet naartoe zwemmen?
1: Nou, op het moment dat je daarin zit, merk je vooral dat je niet meer zelfstandig terug kan zwemmen naar de kust. Die stroming die gaat gewoon zo sterk, daar valt ook gewoon niet tegen in te zwemmen. En hoe deze het beste te herkennen is eigenlijk door te kijken naar de golven. Want als je die zandbanken hebt, door dat verschil in hoogte, daar ontstaan de golven. Dus daar breken ze ook. En juist waar het water weer teruggaat in die muiden, worden die golven eigenlijk tegengehouden. Dus het is best wel verraderlijk. Want sommige mensen denken, hé, er staan geen golven, daar kan ik veiliger zwemmen, want dat is minder gevaarlijk, word ik minder snel omgeslagen. Ja. Maar daar worden ze dan juist weer sneller de zee in getrokken. Dus ook als je dan op het strand staat, kan je gewoon naar de golven kijken van, hey, zie ik ergens juist een heel rustig stukje? Nou, dan kan je daar eigenlijk wel van uitgaan dat dat een mui is.
0: Wat moet je doen op het moment dat je er toch in zit?
1: Nou, vooral rustig blijven. Paniek is echt de grootste oorzaak van mensen die in de problemen komen. Dus rustig blijven. Je wil je gewoon mee laten voeren met de stroming. Okay. Zodat je zoveel mogelijk energie spaart.
0: Maar kom je dan niet ergens bij Engeland terecht? Of?
1: Nee, dat valt op zich wel mee. Okay. Want op een gegeven moment dan heeft die stroming zijn kracht ook wel verloren. En dan kan je merken dat als je parallel aan de kust gaat zwemmen, of naar links of naar rechts, dat je weer eigenlijk achter zo'n zandbank komt. En dan kan je wel proberen om weer rustig over die zandbank terug naar zee te zwemmen. En dan weet je dus ook dat je niet meer in zo'n stroming zit.
0: Okay, check. Zijn er nog andere dingen op het strand die we kunnen herkennen, behalve dan de golven? Wordt er ergens ook met een vlag gewaarschuwd bijvoorbeeld? Of zijn er lifeguards aanwezig die dit soort informatie weten?
1: Ja, wij staan in ieder geval met KNRM lifeguards op de Waddeneilanden. En de reddingsbrigade die staat dus heel veel op de Nederlandse westkust. Wij werken allemaal met vlaggen. En als je de rood-geel gestreepte vlaggen aan de waterlijn ziet, dus die staan bij de zee, daartussen betekent het dat het een bewaakt gebied is.
0: Okay.
1: Dus daartussen is het veilig zwemmen, daar staan wij als lifeguards. En relatief gezien is dat dus het veiligste stukje. Er worden op specifieke plekken bij muien ook vaak wel aangegeven dat daar een mui zit. Dus dat je daar dus ook niet het water in moet gaan. En ook de vlaggen bovenop de posten, die zijn gewoon heel belangrijk om in de gaten te houden. Bij een gele vlag is het bijvoorbeeld wat gevaarlijker zwemmen. Wil niet direct zeggen dat er een mui is, maar dan moet je wel opletten. En bij een rode vlag geven wij aan van, jongens, het is helemaal niet verstandig om het water in te gaan. Dus blijf maar lekker op het strand. Geniet van het uitzicht.
0: Nou, check.
2: En zijn er stranden waar muien sowieso altijd voorkomen?
1: Eigenlijk komt het overal wel voor. En dat komt ook omdat die zandbanken elke dag, elke week wel weer kunnen veranderen door de stromingen, door wind, door stormen. Dus het is heel goed om gewoon continu op te blijven letten. Wij hier op Vlieland hebben bijvoorbeeld wel wat minder last, omdat wij strekdammen hebben die de zandbanken wat meer intact houden.
0: Nee.
1: Maar in principe kunnen ze echt overal ontstaan. Dus het is heel belangrijk om het gewoon heel goed in de gaten te houden als je de zee in gaat.
0: Dus niet extra kans bij IJmuiden of zo bijvoorbeeld?
1: Nee, ja, overal is er kans op gevaarlijke situaties.
0: Ah, sorry, sinds mijn 31ste maak ik soms dead jokes. Dat is dat krijg je erbij als je ouder wordt. Luca, mega bedankt, want dit was een hele fijne en duidelijke uitleg van de levensgevaarlijke muisstromen, ook in de Waddenzee nu op dit moment hier in Nederland. Luca, dank je wel.
1: Ja, geen probleem.
0: En nou, ontzettend succes weer deze zomer. Jullie zijn helden.
1: Dankjewel, dankjewel. We doen ons best.
0: Fijne avond.
2: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Doei. 538 Avondshow, Jordi en Lien hier met Martin Garrix zometeen.

0: C8. Favorite.
1: Martin Garrix and U2. Fireflies.
0: Favorite.

0: avond op de plek van Bas en Dylan met de 538-avondshow. Je hoorde Bakermat en I Love Life.
1: Soms ben je gewoon zo'n heerlijke influencer.
0: Nou, niet soms.
1: Nee, je bent gewoon een influencer die gewoon content poept gewoon op TikTok. Het is niet normaal hoeveel video's jij er soms uitknalt op een dag.
0: Ja, nee, maar ik vind het ook gewoon leuk. We hebben net samen gedanst op wat als je kanker krijgt
1: gaat die weer,
0: van
1: gaat
0: de
1: meer.
0: Zonnebank. Gewoon een TikTok-hitje. Nee, ja, ik vind het gewoon leuk om video's te maken af en toe op TikTok.
1: Af en toe.
0: Mocht je dat trouwens, en je zit te luisteren, denk ik, nou, dat vind ik dan leuk om te volgen. Jordi Warnes heet ik daar op TikTok.
1: Jezus, Vol.fm. Sell-out.
0: Zegt de vrouw die trouwens ook iedere week in haar gamehole zit te livestreamen op Twitch. Als er iemand niks mag zeggen over dat. Ik ben benieuwd of wij dit 3 weken met elkaar volhouden.
1: Oh,
0: deze
1: we moeten nog anderhalve week. We zijn pas op de helft.
0: Het is gezellig. 5 uur 8 met Roxy Dekker. Loser.

0: En Loser hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Met ook vanavond weer kip of ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? De Rubik's Cubus? Of de Skippybal? De Rubik's Cubus of de Skippybal? Heb jij ooit zo'n ding kunnen oplossen in je leven?
0: Nee.
1: De Rubik's Cube?
0: Ook de zin nooit gehad om het te gaan doen. Nee, dat kost mij veel te veel energie in mijn hoofdje. De Rubik's Cubus of de Skippybal. Welke was er eerder? Stuur je antwoord in. Maak je kans op het 538 strandlaken.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans.

0: deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulga.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist. 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon er net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: René, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging, dat is op de A2 richting Maastricht-Noord... tussen Born en Urmond. 8 minuten vertraging. En de flitsers, die krijg je van Lien?
11: Ja, het zijn er in totaal 14. Ik neem de eerste met je door. Op de A1 richting Amsterdam bij Muiden, hectometerpaal 13,7. Op de A2 richting Echt bij Weert, hectometerpaal 202,2. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 107,6. De A9 richting Haarlem bij Amstelveen, hectometerpaal 29,8. De A12 richting Utrecht bij Driebergen, Rijzenburg, hectometerpaal 75,0. De A15 richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103,5. En de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam, hectometerpaal 16,1. Voor meer flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Lien.
10: Ja, en in Kippel 5 zometeen antwoord op de vraag... wat was er eerder, de Rubik's Kubus...

0: Laat, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Welkom in Kip of Ei. Graat, hoe is jouw donderdag tot nu toe?
1: Heel gezellig.
0: Ja? Wat maakt hem zo gezellig?
1: Ik zet nou een pilletje.
2: Oh, lekker zeg, een tar smoothie.
0: Och, nou, dat zou ik ook wel lusten even vanavond.
1: Ja. Lekker, Graat,
0: je hebt groot gelijk. Hey, Graat, voordat we aan jou de vraag stellen, wat was eerder, de Rubik's Cubus of de Skippybal? Laten we het dan eerst eventjes gaan hebben over de Rubik's Cubus. We gaan het eerst hebben over de Skippybal. De bal waar je als kind misschien nog steeds wel uren plezier mee hebt gehad. De Skippybal werd bedacht door de Italiaan Aquilino Cozzani. Het speelgoed groeide snel uit tot een grote rage, vooral in Europa.
2: Dan de Rubik's Cubus. Dat blokje heeft meer mensen laten zuchten dan een lastig examen. De kubus werd ontworpen door de Hongaarse architectuurdocent Erno Rubik als lesmateriaal. Hij wilde studenten driedimensionale bewegingen beter laten begrijpen. Wereldwijd zijn er inmiddels honderden miljoenen Rubik's Cubussen verkocht. Maar wat was er eerder?
0: Zo even tussendoor, wat een tongenbreker is dat. Hongaarse architectuurdocent Erno Rubik.
2: Ja, ik was ook erg trots op mezelf.
0: Graat, wat was er eerder volgens jou? De Skippybal of de Rubik's Cubus?
1: Nou, ik denk dezelfde Skippybal.
0: De Skippybal. Nou, die komt uit 1968.
2: En de Rubik's Cubus komt uit 1974. De Skippybal was eerder.
0: Ja,
1: helemaal goed.
0: Lekker zeg. Nou, niet alleen een pilsje Graat, maar ook gewoon het 50 strandlaken wat we naar je toe gaan sturen.
1: Dankjewel.
2: Wat een goede donderdagavond, zeg.
1: Heel goed.

0: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Ella Langley. Choosing Texas.
0: Jouw hits. Jouw 538.

0: Another 54 Ultra, talk to you, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met de avondshow. En goed nieuws voor iedereen die, net zoals ik vandaag, bijna wegsmolt met deze temperaturen.
1: Oh, waarom is dat goed nieuws?
0: Het daalt iets.
1: Oh, ja, ik vind dat dus zelf heerlijk. Ja, lekker dat warme weer.
0: Het gaat nu even niet om jou. Het gaat even om die mensen die net zoals ik doodgaan bij die hitte.
1: Maar dan is het de rest van het jaar weer... Het regent altijd, het is nat.
0: Kan niet wachten. Kerst, heerlijk, sneeuw buiten. Maar goed, de komende dagen wordt het dus minder warm dan gisteren en vandaag. En dat scheelt alweer een aantal graden.
1: Geniet er gewoon.
0: Kun je ondertussen nog even van de zon genieten. 538 avondshow met nu Coldplay. Hier is Clarks.

0: retour.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido. Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
22: laatste kans.
21: Nog één keer brullende motoren.
22: Ja, goed.
21: Dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa.
23: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: 538. Jordi en Lien.
26: Zometeen even hebben over naakstranden. Ja, Jonas Blue hoor je ook naar Davina Michel. 538.

0: 538-avondshow, Jonas Blue en Malie voor die Edge of Desire. Jordi en Lien hier. En we willen jou als 538-luisteraar wat beter leren kennen door hoeveel van de 100 te spelen. In hoeveel van de 100 gaan we erachter proberen te komen hoeveel procent van de 538-luisteraars iets doet. Dat klinkt heel marginaal, maar gisteren hebben het bijvoorbeeld gehad over hoeveel procent van de 538-luisteraars heeft al eens een abonnementje gehad op OnlyFans. Je weet wel, dat ene platform. Nou, dat bleek 30% te zijn.
1: Er kwamen echt heerlijke verhalen uit ook.
0: Ja, echt prachtige verhalen inderdaad, kregen we luisteraars aan de telefoon. Vanavond, we blijven een beetje schuren. Want vanavond gaan we proberen te raden hoeveel procent van de 538-luisteraars wel eens naar een naaktstrand toe gaat.
1: Ik ken dus niemand in mijn omgeving die ooit op een naaktstrand is geweest.
0: Ja, ik ken wel, Oké, ik ga niet in de volle details zeggen, maar familie van mijn moeder.
1: Oké.
0: Die doen dat wel. Die lopen zelfs naakt thuis, zeg maar, met de hele familie.
1: Huh?
0: Ja.
1: Wacht, naakt thuis met de hele familie?
0: Oké, en dat doe ik voor de duidelijkheid niet hoor. Ik zou er ook niet aan moeten denken, maar we moeten het ook weer niet zo raar vinden. Toch, want we zijn allemaal naakt geboren.
1: Okay,
0: dus
1: maar
0: eigenlijk
1: zijn we
0: allemaal misschien ook wel heel preuts geworden.
1: Maar je loopt gewoon naakt los in het bos rond tussen je kids en je ouders en je opa's en je oma.
0: Ja, blijkbaar, ik ben er nooit bij geweest, godzijdank. Maar ja, zeker. En dat zijn dus mensen die ook naar het naaktstrand toe gaan.
1: Interessant.
0: Maar kijk, weet je, ieder moet zijn eigen ding doen. En, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar ik ben wel benieuwd. Laat het even weten wie je de 538 hebt. Dan doen we eventjes een onderzoekje. Ook vooral laten weten als je het nooit doet. Dus stuur ook een berichtje als je nooit naar een naakstand bent geweest. Of nooit naar een naakstand zou willen. Maar stuur ook een berichtje als je het wel eens doet. En het mag ook anoniem. Dan benoemen we je naam gewoon niet. Dat moet je even laten weten. Maar als het anoniem moet, dan kan dat zeker.
1: En zet er ook zeker bij waarom je dan graag naar een naakstrand gaat. We willen echt de verhalen
0: Lekker te laten wapperen.
1: Lekker los in het bos noemen we dat.
0: Lekker los in het bos.
1: Dus hoeveel procent denk je dan, Jordi?
0: Oh ja. Ik denk niet zoveel. 15%. Zeg
1: ik zat ook laag. Ik denk 25, 30. Ja, 25%.
0: Ja. Oké. Okay. Ik zeg 15% van 50 luisteren in Nederland gaat wel eens naar een naaktstrand. Lien houdt het bij 25%. Nou, bewijs het ons in de 58 app.

0: Vijfrecht avondshow. Taylor Swift, I knew it, I knew you heard you. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En hoeveel procent van de 5 jachtluisteraars gaat wel eens naar een naakt strand? Nou, er komen echt een heleboel berichten binnen. Ik had niet zoveel berichten verwacht als dat die er nu binnenkomen.
1: Het is echt om te smullen. Echt fantastische berichten.
0: Ja, laten we eerst eventjes naar Jaron gaan. Jaron, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jaron, brand los. Ga je wel eens naar een naaktstrand?
2: Ja, nou ja, wel eens. Ja, zeker.
0: En
2: ja.
0: Vanaf wanneer ben je hiermee begonnen?
2: Ik denk een paar jaar terug of zo. We hadden bij mij in de buurt, hadden we een naaktstrandje en ik fietste er wel eens voorbij. En dacht, ja, waarom niet?
0: En is het ook iets wat in de familie, zeg maar, normaal was bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dat durf ik niet per se te zeggen. Ik weet niet of dat iemand in de familie dat doet, ja of nee. Het is niet dat we dat allemaal besproken met elkaar, maar ja.
1: Heb ik toch een vraag, hè? Als je dan op zo'n naaktstrand rondloopt, ben je dan toch niet stiekem een beetje om je heen aan het kijken?
2: Goed, dat doe je automatisch. Maar dat doe je toch ook gewoon als je over straat loopt of gewoon aan het strand, lijkt mij.
1: Ja, maar dan zie je toch net even wat meer.
2: Goed, weet je, het is niet dat ze er iets van afkijken of zo. En we hebben er allemaal wel het aanbungelen.
0: Ik blijf het ook wel zeggen. Het is ook wel, we zijn natuurlijk ook eigenlijk wel heel erg preuts geworden met z'n allen. Hè. Kijk, ik zou het ook nooit durven eigenlijk. Ik zou niet eens naakt naar de sauna durven.
1: Ik ook niet.
0: Maar eigenlijk is dat heel stom, dat ik dat niet durf. Want eigenlijk wat Jaron doet is gewoon hoe we geboren zijn. Dus het zou wel niet zo moeilijk moeten zijn, toch?
2: Nou ja, het is precies dat. En ik moet zeggen, ik heb ook een heel lange tijd moeite gehad met sauna en weet ik het wat. En tot ik op een gegeven moment dacht, ja, maar voor wie moet ik me schamen? Ik bedoel, het is toch wat het is.
0: Nee, eens.
1: Wel mooi
0: eens.
1: Eigenlijk.
0: Nou, ja. Jaron, dankjewel voor je berichtje. En zometeen hoor je het percentage. Dat zal je misschien verbazen. Ja, of juist niet, Jaron. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ik ben benieuwd. Ik kijk ernaar.
0: Jaron, fijne avond nog.
1: Fijne avond.
2: Doei. Doei. Hetzelfde, fijne uitzending. Hoor.
0: Gaan we even overschakelen naar Anoniem. Anoniem met Jordi en Lien op 538. Hallo.
1: Hallo.
3: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij gaat wel eens naar Naakstrand, toch?
3: Klopt. Af en toe wel eens, ja.
0: En weet jouw omgeving dit ook?
3: Nee.
1: En waarom, nee, ook... waarom wil je dat niet vertellen? Of durf je dat niet te vertellen?
3: Ik weet niet, een soort schaamte, denk ik.
0: Oké, maar wat ik nog bijzonderder vond eigenlijk, is jouw vrouw weet hier ook niks van.
3: Nee, precies. Nee, want ik heb het idee dat die er niet van houdt, dus ik, nee.
0: En, maar
3: nee, want zou meer het weten.
0: Maar hoe doe je dit dan? Want wanneer...

0: En ga je dan naar dat naakstrand en wat zeg je dan tegen haar?
1: Ja, zij werkt wel eens overdag en we werken verschillende tijden, dus dan heb ik wel eens tijd over.
0: Oké. En weet je nog dat je voor de eerste keer naar het naakstrand ging, zeg maar, en waarom?
1: Ja, ik wou het gewoon een keer proberen, dat lijkt me wel spannend. Ja, en als je het een keer geprobeerd hebt, ja, is het een soort verslaving, denk ik.
2: En spannend in de zin van dat je dus ook een beetje gaat rondkijken, of juist het vrijheidsgevoel? Of...
1: Tuurlijk, je kijkt altijd wel rond, maar het is meer het vrije gevoel eigenlijk.
0: Maar komt daar anoniem ook, komt daar zeg maar wat ja, erotische dingen ook bij kijken? Of is dat het echt totaal niet? Moet ik daar echt niet aan denken?
1: Nee, dat niet. Dat moet je daar niet zoeken, want er lopen mensen allemaal mannen rond. Er zitten maar mondjesmaat vrouwen, dus wat dat betreft... Nee, daar hoef je niet voor te gaan.
2: Oh, dus is er ook nog een groot verschil tussen man en vrouw in wie naaktstranden bezoekt? Zeg jij eigenlijk?
1: Nou, over het algemeen zijn dat de mannen die erheen gaan, volgens mij. Vrouwen kom je niet veel tegen.
0: Nee.
1: Dat is mijn idee, hoor.
0: Nou, maar misschien anoniem, als jij ooit...
1: In ieder geval.
0: Als jij ooit toch wel de moed vindt om het je vrouw te vertellen, misschien gaat ze wel gewoon mee. Toch?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Nee?
1: Ah. Ik denk het niet. Nee,
0: oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, in ieder geval, dankjewel dat je het met ons wilde delen.
1: Ja, nou, graag gedaan.
0: En nog een hele fijne avond, hè.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond. Ja, dan gaan we naar de einduitslag. Ja, ik kan nog even vertellen dat hier... ik nooit, dat stuurt Walter. In 63 jaar nog nooit geweest. Ook geen behoefte aan. In de toekomst komt er ook binnen. Er komen nog heel veel andere hele lange, grappige verhalen.
2: Ik heb hier een berichtje van een vrouw. Die zegt eerst hardlopen, daarna gelijk zwemmen. En dan hoef je je nooit aan te kleden. En daarna ga je weer verder lekker lopen. Gewoon lekker al heel bruin in de zon.
0: Ja. Maar ik heb wel één keer... Ik ben er wel ooit in mijn leven bezig skinny dippen.
2: Oh, echt?
0: Stiekem, s'nachts, in zo'n plas.
2: Ja,
0: het is wel heerlijk om even zo vrij in het water te liggen. Dat is wel top.
2: Nou ja, misschien moet je het eens proberen, Jordi. Ja, een naaktstrand. Dus, ja.
0: Oké, percentage. Dat ligt echt...
2: Ik vind het schrikbarend hoog.
0: Nou, niet schrikbarend, maar ik had het niet verwacht. 45%. 45% van de 5 jachtluisteraars die gereageerd heeft in ieder geval... gaan wel eens naar het naaktstrand.
2: Het is ook echt zoveel hoger dan dat wij allebei hadden bedacht.
0: Ja, maar echt. Nou, tot zover ons wetenschappelijk onderzoek weer. Hier is Armin van Buren.

0: Armin van Buuren, Sam Gray, Dream a Little Dream. Zometeen de quiz over vandaag, de grote finale van deze week. Jouw kans op 100 euro. Maar voordat je die 100 euro kan winnen, moet je eerst een goede antwoord geven op de kwalificatievraag.
1: Droge zomers worden het nieuwe normaal in Nederland. Hoeveel dagen duurt de meteorologische zomer?
0: Dus hoeveel dagen duurt de meteorologische zomer? Stuur je antwoord in via de 538-app, maak je zometeen de kans op 100 euro.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Order je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
22: Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in een hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijg de situatie op de weg. Op dit moment 2 vertragingen op de A4 richting Den Haag. Tussen Ringvaart, Aquaduct en Hoogmade, 26 minuten. En de A59 richting Zonsiel tussen Os-Oost en Rosmalen-Oost, 13 minuten. En de flitsers, die krijg je van Lien.
5: Even goed opletten nog, want er zijn nog 11 meldingen. Ik neem de eerste met je door. Op de A2 richting Echt bij Weert, hectometerpaal 202.2. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 107.6. De A9 richting Haarlem bij Amstelveen, hectometerpaal 29.8. De A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, hectometerpaal 75.0. En de A15 richting Gorkum bij Vuren, hectometerpaal 103.5. De A16 richting Dordrecht bij Rotterdam, hectometerpaal 16.0. En voor meer flitsinformatie, check de Flitsmeister-app.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
20: Fans van voordeel.
15: Aldi.
21: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
20: Fans van voordeel.
15: Aldi.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
25: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer
27: op je radio.
26: Jordi en Lien.

0: presenteren...
1: De Quiz over Vandaag.
2: Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan en Anthony. Goedenavond.
3: Hi.
2: Hi, hallo. Jij klinkt heel vrolijk.
3: Ik ben zijn vrouw, dus misschien dat ik vrolijker klink als...
4: Als Anthony.
2: Ik wist dat ik een vrouw aan de lijn. Want jouw naam is Anthony, toch?
3: Nee, ik heet Melissa.
2: Melissa? Waarom staat er Anthony dan hier?
3: Ja, het is met mijn man zijn telefoon.
2: Kijk. Ik dacht dat... dan is onze Joep, onze steun en toeverlaat achter de schermen... die ging er nog vanuit dat jij Anthony heet. Maar Melissa, bij deze welkom.
3: Hi.
2: Dan klink je, vind ik, alsnog heel vrolijk, hoor. Dus dat doe ik niks af daaraan. En zometeen ga jij in 90 seconden zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Op dit moment staan er 2 mensen bovenaan het weekklassement met 10 vragen goed. Dat betekent dat als die daar blijven staan, ze allebei met 50 euro er vandoor gaan. Maar ja, als jij 11 vragen goed hebt, dan ga je er dus vandoor met die 100 euro.
3: Oké, net. Ik zal
2: mijn
3: proberen te doen.
2: Nou, ja. Dan Melissa, mijn laatste vraag aan jou. Ben je er klaar voor?
3: Ik hoop het.
4: Oh, moet er nog een paswoord?
2: Oh ja, paswoord. Wat is jouw paswoord?
3: Helmond.
2: Helmond. Kijk, daarom is Lien hier. Die is altijd scherp.
4: Scherp blijven.
2: Helmond is het paswoord en dan gaan we bij deze van start. Europese landen boycotten WK als FIFA-plannen doorgaan. Noem een van de landen waar het EK 2028 plaatsvindt.
3: Marokko.
4: Katten lieten ook in de middeleeuwen pootafdruk achter in boeken. Wat is het snelste landdier ter wereld?
3: Een cheetah.
2: Lage waterstand brengt mammoetresten aan oppervlak. Hoe heet de langste dijk van Nederland?
3: Naar Wedebrug.
4: Fans speculeren over extra Pride optreden Madonna. Wie is de zangeres van het WK-nummer Die Die?
3: Ja, Shakira.
2: Bolle Jos die heeft nieuwe veroordelingen bij. In welke plaats ligt de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland?
3: Brugst.
4: Fruit wordt dit najaar kleiner en duurder. Welke groente geef je aan het paard van Sinterklaas?
3: Een wortel.
2: Beer besluit onoplettende man langs de weg. Hoe heet de bekende gele beer uit het kinderprogramma?
3: Pino. Dat is een beer.
2: Oh, sorry. Nee, Pino. Winnie de Poel.
4: Ja. Ben Affleck wint 1 miljoen dollar in tv-quiz. Hoeveel is 1 miljoen gedeeld door 1000?
2: Dit kostte heel veel tijd.
3: Door 1000 is 1000.
2: Op de valreep. George Clooney moet huis verlaten vanwege bosbranden. Welk koffiemerk is gelinkt aan George Clooney?
3: Nescafé.
2: Nespresso.
3: Nee,
2: met hoeveel mensen waren jullie aan het meespelen op de achtergrond? Ik hoorde de hele familie mee, volgens mij.
3: Ja, toch gezellig?
2: Ja. Hey, gezellig is het zeker. Joep, onze jurylid hier in de studio.
5: Yes,
2: ik wil graag van jou weten hoeveel te goed waren.
5: Nou, Melissa die heeft heel erg de best gedaan, maar ze heeft er 4 goed in totaal.
4: 4!
3: Nou,
2: ja, maar dat gaat, je gaat er wel vandoor met 50 strandlaken, dus je wint niet niets.
3: Nou, geweldig.
2: Toch? Melissa, wens ik jou een hele fijne avond nog, hè?
4: Dank voor het meespelen.
2: Doeg. En doe de groet aan Anthony. Joost en Ramon, die hebben allebei 10 vragen goed gehad deze week. Dus gaan zij er allebei vandoor met 50 euro.

Because my dreams are bursting at the

0: Later vertel je over die ene zomer.
1: Over dat ene weekend.
0: Over de allerlaatste.
1: 21, 22 en 23 augustus.
0: De

0: Music Country.
1: Check 538.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
7: 538 Jordi en Lien.
8: Teddy Swim, Stone Tonight, Gone, Gone, Gone. Hoor je naar Jugo en Salto.

0: Charlie Swim, Stones and I en Gone, Gone, Gone op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Die hoor je namelijk met de middagshow deze weken. En heel eventjes terug naar vanmiddag. Want ja, de nieuwe buren van Bas, dat begint niet zo heel lekker nu.
1: Ik heb het voor eeuwig verpest bij mijn nieuwe buren, denk ik. Het is echt, het is taai. Ik heb nieuwe overburen. En ik dacht echt, ik heb nooit contact gehad met mijn overburen of zo. Gewoon altijd, geen idee. Maar ik dacht echt, dit worden mijn nieuwe vrienden. Want het gebeurde gewoon een paar keer dat ik zo, ik kan hun tv zien. En dan zag ik zo mijn eigen tv. En ze zaten gewoon hetzelfde te kijken. Oh. Weet je wel, echt, dat is echt leuk, echt knus.
2: Maar kijk jij lineaire tv of kijken jullie op hetzelfde, moment, op hetzelfde moment dezelfde dingen terug?
1: Nee,
2: dat is een beetje eng.
1: Nee, soms lineair. En dit is gewoon, dan zit ik gewoon lekker de keuringsdienst van waarde te kijken. En dan zie ik dat bij de overburen ook. En het, ik weet niet, ik zie meer dingen. Gewoon dat ik heel erg voel, het zijn mijn mensen.
2: Maar je hebt die mensen nog nooit gesproken?
1: Nee, het is moeilijk. We hebben niet de voordeuren dicht bij elkaar. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar we komen niet bij dezelfde deur naar buiten. Het ding is, ik kom vanmorgen uit mijn bed. En wat ik dan doe, dan loop ik even naar de keuken. En dan drink ik gewoon even een lekker glaasje water. Neem even mijn magnesiumpilletje, weet je wel. En ik draai mij om.
3: Ach, lieverd.
1: En ik kijk recht in de ogen van de nieuwe buurvrouw. Alleen ik was naakt.
3: Oh. Maar jij hebt echt superveel grote ramen aan de voorkant van je huis. Hoe kan jij nou naakt rondlopen?
1: Maar omdat ik dus nooit overburen had die thuis waren. Het maakt gewoon niet uit. Er kijkt niemand naar binnen verder. Behalve deze nieuwe buren.
3: Behalve de nieuwe buren. Oh, jeetje, Bas.
1: Ja.
3: Ja, en nu?
1: Ja, maar dat is mijn vraag ook een beetje.
2: Want jij ziet eigenlijk een vriendschap die nog niet bestaat en ook opgaan.
3: Ja. Of het kan juist het begin zijn. Want je kan met een bloemetje lang. Ja, sorry dat dit nou zo gebeurde. Ja.
2: Misschien denkt de buurvrouw nu wel van zo. Dat is de overbuurman.
3: Ja, dat is hem.
2: Die heeft niet alleen op zijn haar een hele grote bos knullen.
1: Nee. Die heeft niet alleen aan zijn hand een hele dikke vinger.
0: Oh. Ja, dat is toch wel weer typisch Bas en typisch Dylan.
3: Het zal je maar gebeuren. Wat zou jij nu doen dan, als dit jou gebeurt?
0: Nou, ik zou nooit in zo'n ruimte naakt rondlopen. Ik slaap überhaupt niet naakt.
3: Nee, ik ook niet, maar...
0: Maar ik zou... Nee, want deze jongen woont op een plek... Het is ook best wel een openbare plek waar die woont.
3: Ik zou denk ik gewoon een briefje in de bus doen of een kaartje... met nu het ijs toch gebroken is, laat even een pilsje pakken.
0: Ik zou die mensen nooit meer aankijken.
3: Nee? Nee. Jawel, je moet het nu ownen.
0: Nee.
3: Jawel, je moet het ownen.
0: En dan samen met z'n allen naar het naakstand, zeg jij.
3: Nou, ja, schijnbaar doet 45% dat dus van de 15 luisteraar.
0: Ja, precies. Goed, morgenmiddag hoor je ze weer, Bas en Dylan. Hier is Banners en

0: En Elizabeth Taylor hoorde je op 538. Lien, wij zien elkaar zondag weer.
1: Zondagavond, 9 tot 12.
0: Ja, zeker. Ga jij nog spannende dingen doen dit weekend eigenlijk?
1: Goh, ik denk een doos oprapen en nog een doos inpakken.
0: Ja, jij zit midden in je verhuizing.
1: Ja, ja.
0: Meer dan dat niet. Je gaat niet eventjes de bloemetjes buiten zetten, een wijntje op het terras of...
1: Ja, nee, ik moet verven en dozen verhuizen, Jordi. En daarna ben ik echt moe. Ja, en jij?
0: Nou, ik ga lekker even pizzaatje eten met een vriend zaterdagavond. Die gaan we in de tuin bakken. Morgenavond ben ik gewoon weer op de radio. Ik heb het wel over weekend, maar morgenavond hoor je mij samen met Julia dan van 6 tot 9 uit mijn hoofd. En dan zondagavond blijven we met z'n tweeën.
1: Ja, gewoon wel lekker even een breakje hoor, jeetje.
0: Nou, zo ben je me nou alweer zat dan?
1: Nou, 4 keer per week is toch aardig veel.
0: 4 keer per week is aardig veel. Nou, ik zou eigenlijk iedere dag met jou radio kunnen maken. Maar het is fijn dat jij...
1: God.
0: Nee,
1: ja, echt?
0: Nee, oké. Okay. Nou, een beetje weer gelijk
1: nou,
0: waar we staan.
1: Lief, dat nooit vergeten.
0: Lien, slaap lekker, tot ooit. En de 538 luisteraar, zometeen heel veel plezier met Kilian.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: 538 Nieuws.
9: 12 uur. Op podium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in het drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren van afgekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog een behoorlijk aantal snelheidscontroles. De eerste op de A2 Weert Echt bij Weert 202.2. De A7 dan richting Den Oever bij Middenmeer 50.1. De A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.6. Dan de A12 Maarn Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75.0. De A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103.5. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam zelf 16.0. De A20 Rotterdam-Gouda bij 46.5. Dan de A29 richting Rotterdam bij Heidenoord 15.6. De A44 dan nog vanaf Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 21.6. En als laatste de A58 richting Goes bij 161.4. Veilige reis.
11: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor de

0: Lopez en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. Zo, Kilian van Leijden hier. Van harte welkom in de 538, waar het inmiddels 12 uur is geweest. En dat betekent dat de donderdag de plek heeft gemaakt voor weer vrijdag. Ja, je weet wat dat betekent, hè? Bijna weekend. En er zijn nu al mensen de app van 538 die daar behoorlijk naar uitkijken. Michael stuurde dit in.
1: Bijna weekend! Wow!
0: Lekker zeg. En ook Danny is erbij.
2: Ja, lekker hoor! Bijna weekend! Toppa!
0: En Andy, die is er ook bij.
3: Morgen! Bijna weekend! 538!
0: Nou, ik kan je vertellen, als de app nu al zo vol staat met dit soort audio-appjes, dan belooft het een hele goede nacht te worden, zeg. Onderweg voor je de nieuwste Bruno Mars, ook Lucas en Steve komen eraan. En hier is Robbie Williams bij 538. Dit is Feel.

Hey, roddel jij wel eens? Nou, iedereen doet dat toch? Zelfs kan ik er soms ook wel heerlijk van genieten. Dat je op een feestje komt of zo. En dat je dan zegt, joh, heb je al gehoord dat diegene weer een nieuwe relatie heeft, weet je wel? Ik ben niet de enige. 68% van de Nederlanders roddelt met regelmaat. En wat blijkt nou? Het is eigenlijk heel goed voor je. Onderzoek uit Polen toont namelijk aan dat roddelen mensen dichter bij elkaar brengt, omdat we samen een geheim delen. Het helpt frustraties kwijt te raken. Het verhoogt je zelfvertrouwen en het maakt je creatiever. Wel zegt het onderzoek dat je het niet te vaak moet doen. Je kunt het namelijk een beetje vergelijken met een vette hap, zeg maar. Het is op korte termijn lekker, maar als je het te lang en te vaak doet, dan betekent het niet echt heel veel goeds voor je. Dus af en toe een beetje roddelen kan geen kwaad. Dus bij deze, ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar Lucas en Steve hebben een nieuwe track. En die hoor je nu hier bij 538. Maar het is echt een geheim, hoor. De nieuwste van Lucas en Steve, die heet Alle.

Crăciun. 5 plus 3 is 8. Vrijdagnacht. De hersenen zijn inmiddels bijna uitgeschakeld en enorm toe aan weekend. Maar toch gaan we nog even één keer bij je testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvan nu hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 2 plus 5? 2 plus 5. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan mag je meespelen met 5 plus 3 is 8. En dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 plus 5? Hoor je nu somber. Dit is Homeworker. Yeah.

Heb jij enig idee hoeveel 2 plus 5 is? Mocht je een idee hebben, dan mag je dat doorappen via de app van 538. Een antwoord op 2 plus 5. Doe je dat, dan kom je zo meteen in de uitzending. Dan kun je kans

0: Dit is jouw 538 met Sommie. Je hoorde Dark Before the Dawn. Hey Adilano, goeienacht.
1: Ja?
0: Hoeveel is 2 plus 5?
1: 7.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk was dit voor je?
1: 0.
0: Een 0. Nou, kijk eens aan, dat gaat helemaal goed komen. Hey, jij staat er de 7 uur op wiskunde, hè?
1: Ja.
0: Op de middelbare school, dat doe je het aardig goed. Ik stond altijd een 4, 5, heel af en toe een 6 als ik geluk had.
1: Ja.
0: Dus dat doe je het beter dan ik, jongen.
1: Ja.
0: Wat vind je het leukste vak op school?
1: Wiskunde.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Nou, dan is het op je lijf geschreven. Want we gaan zo meteen 30 seconden de klok af laten lopen. Daarin krijg je allemaal hoofdrekensommetjes. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. En doe je dat goed, ga je er vandoor met het 5-3 slaapmasker.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Daar gaan we. Wat is 17 plus 8?
1: 25.
0: 6 keer 9.
1: 54.
0: 81 delen door 9.
1: 9.
0: 26 min 8.
1: 16.
0: 18. 14 plus 6.
1: 20.
0: 7 keer 7.
1: 49.
0: 63 delen door 9.
1: 7.
0: 34 min 15.
1: 19.
0: Ja! Nou, je hebt niet gelogen dat je er goed in bent. Hoeveel denk je zelf dat je het goed hebt?
1: Alles.
0: Alles, ja, dat snap ik. Maar hoeveel denk je dat je totaal gescoord?
1: 4.
0: Nou, je hebt het veel beter gedaan. Je hebt in totaal 7 vragen goed gehad. Nou, ik vind dat je daarmee het 5-3 slaapmasker hebt verdiend, hoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Hij komt je kant op. Heel veel plezier ermee en nog een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Doei.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium.

Potato en Timbaland. Je hoorde Promiscuous. Hey, Kilio van Luijt hier. Zometeen is er weer tijd voor, hè? Een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee kansloze feitjes voor je. Alleen één van de twee is waar, de andere is verzonnen. Die bestaat helemaal niet. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat kan je ook nog een keer het 5-3 slaapmasker opleveren. Dus speel zo meteen mee naar ene met een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Verder onderweg voor je, Calvin Harris. Ook Taylor Swift staat in de startblokken voor je. Naar Cameron Whitcomb.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je. Dan flitsmeister met een flitser op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen 55.6. Dan de A2 Weert richting Echt bij Weert 202.2. De A7 dan vanaf Amsterdam richting Den Oever bij Middenmeer. Daar staan ze te controleren bij 50.1. Dan de A9 vanaf Alkmaar richting Haarlem bij Heemskerk 56.6. De A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103.5. Dan de A16 vanaf Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam zelf 16.0. De A20 Rotterdam-Gouda bij 46.5. En de laatste van de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 21.6.
0: 538. Win vanaf komende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Taylor Swift en Calvin Harris komen eraan. En eerst Tom Brennan, Don't Break the Heart. Radio 5.

538 met zomers muziek van de Bauza. Je hoort een Magnetic. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, elke keer als je een spel kaarten schudt... krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond op de wereld. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, 30% van de mensen bezit wereldwijd een motor. Aan jou de vraag, welke is van de twee is waar? Is dat stelling 1, denk je? Elke keer als je een spel kaarten schudt... krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond op de wereld. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, stelling 2 deze nacht is waar. 30% van de mensen bezit wereldwijd een motor. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor nu Taylor Swift.

Jouw hits, jouw 538 met de allernieuwste van Alex Warren. Je hoorde Passenger. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Elke keer als je een spel kaarten schudt, krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond. Of denk je dat stelling 2 waar is? 30% van de mensen wereldwijd bezit een motor. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Elke keer als je een spel kaarten schudt, krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond, heb je stelling 1 door via de F van 538. Of denk je, nou nee, stelling 2 deze nacht is waar. 30% van de mensen bezit wereldwijd een motor. Dan heb je stelling 2 door via de F van 538. Dus welke is waar, denk je, stelling 1 of stelling 2? Let me know via de F van 538. Hoor je zometeen het antwoord.

0: van Bibi Rexha en David Guetta bij 538. Je hoorde Sad Girls. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is, elke keer als je een spel kaarten schudt, krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond op de wereld. En stelling 2 is, 30% van de mensen bezit wereldwijd een motor. Ik ga zeggen naar Martijn. Martijn, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Welkom terug weer in Nederland, hè?
1: Dankjewel, man.
0: Lekker op vakantie geweest in Duitsland, zei je, hè?
1: In Duitsland, ja. We zijn eigenlijk heel Duitsland doorgereden, langs alle landsgrenzen.
0: Hoe kom je op dat idee eigenlijk? Want ik moet zeggen, ja, de meeste mensen gaan toch inderdaad richting Spanje, misschien nog wel verder met vliegtuigen en zo, maar jullie dachten, we gaan lekker Duitsland in.
1: Ja, we houden niet zo van bosbrand, dus dan kom je al snel naar Duitsland.
0: Ja, dat is ook wel waar, ja. Er moeten een hoop landen ontvluchten wat dat betreft. Lekker jongen, en je bent dus de heel Duitsland rondgereden, heb je nog wat bijzonders gezien?
1: Nou, we zijn naar Karlsruhe Internationale geweest, we zijn in Dresden geweest, we zijn in Canovivari geweest. Voor de luisteraars die het niet kennen, zoek het op en boek het terug. Dat is een van de mooiste steden die ik ooit gezien heb.
0: Oh?
1: En zo nog heel veel. We hebben echt fantastische vakantie gehad, heel veel gezien, heel veel meegemaakt.
0: Nou, lekker joh. Het klinkt als een goede vakantie ook wel.
1: Nou, dan is het toch wel weer lekker als je dan de grens overkomt en je hoort Nederlandse radio.
0: Ja, ja, daar kan niks tegen op, hè? Dat ben ik helemaal met je eens.
1: Top.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke is waar? Stelling 1 is, elke keer als je een spel kaarten schudt, krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond op de wereld. En stelling 2 is, 30% van de mensen bezit wereldwijd een motor. Martijn, welke is waar, denk je?
1: Stelling 1.
0: En waarom?
1: Ja, je krijgt dat dus faculteit, dus je krijgt 52 x 51 x 50 x 49 x 48 enzovoort. Dus dan kom je echt op een onuitspreekbaar getal uit met, denk ik, een nulletje of 70 erachter, gok ik.
0: Ja, dus jij zegt ja, dan krijg je een volgorde die nog nooit eerder bestond op de wereld.
1: Ja, die kans is, die is vrij groot, ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je, Martijn. Je hebt het hartstikke goed.
1: Wow, heerlijk.
0: Ja, ik kan wel aan je uitleggen, maar je hebt het al helemaal goed uitgelegd. Een kaartspel heeft ontzettend veel mogelijke volgordes. De kans is bijna nul dat er ooit eerder precies dezelfde volgorde is ontstaan. En het komt inderdaad dat je hebt 52 kaarten. Voor de eerste kaart krijg je 52 keuzes. Voor de tweede kaart krijg je 51 keuzes. Daarna 50. En als je zo doorgaat, krijg je inderdaad 52 faculteit, noem je dat. En als je dat uitrekent, wat je al zegt, dat is zo'n absurd groot getal. Veel groter dan het aantal zandkorrels op aarde. En sowieso zelfs het aantal mensen dat ooit überhaupt heeft geleefd op de wereld is nog nooit zo hoog geweest. Dus wat dat betreft krijg je inderdaad, is de kans groot dat je een volgorde krijgt die nog nooit eerder zo heeft bestaan.
1: Ik wil ook nog wel wat zeggen over die motoren van jou. Want als je het een beetje letterlijk neemt, en motor zit natuurlijk ook in de wasmachine bijvoorbeeld. Dus ik denk dat 30% dan ook in eind komen. Maar ja, over die eerste 30% dan maak ik wel zeker. Maar taaltechnisch gezien is het over die andere ook nog wel een discussie.
0: Kijk, het is voor mij vrijdag, bijna weekend en midden in de nacht. Dus ik heb daar niet helemaal over nagedacht, maar ik ben het wel met je eens. Maar ik bedoelde echt zo'n motor waar je op kunt rijden, zeg maar.
1: Ja, dan haal je denk ik nog niet eens 3%, gokken.
0: Nee, ik heb dat niet voor je uitgezocht, maar in ieder geval lang geen 30% inderdaad.
1: Nee, precies.
0: Hey Martijn, het 538 slaapmasker komt je kant op, jongen. Heb je ermee gewonnen?
1: Ja, dat kan mijn dag helemaal niet meer stuk.
0: Hey, en nog een veilige reis naar huis. Morgen weer aan het werk?
1: Nee, maandag pas.
0: Maandag weer. Nou, lekker jongen. Veel plezier.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.

Jouw hits, jouw 538 met Harry Styles. Je hoorde Adore You. Ik Leo van Luijt hier met zometeen een mega 538-artiest die echt over de hele wereld heeft opgetreden. Maar eigenlijk was het bijna misgegaan omdat ze een auditie niet wou doen. Hoe dat precies zit en vooral wie het is, hoor je zometeen op 538. Eerst Miles Smith en Now Horn. Dit is Drive Safe.

Martin van Vultra. Je hoort het Talk to You. Met zometeen op 538 muziek van Kelly Clarkson. Mega groot artiest natuurlijk, vaak gedraaid hier op 538. En heeft natuurlijk ook over de hele wereld opgetreden. Maar toch had haar leven bijna totaal anders uitgezien. Ze deed namelijk mee met American Idol, staat deze auditie voor. Maar vlak voor de auditie sloeg de twijfel toch aardig toe. Ze dacht, weet je wel, ze gaan me toch niet kiezen om mee te doen met het programma. Ik ben veel te anders. Ik ga hier nooit doorkomen. En uiteindelijk besloot ze niet mee te doen. Verliet zelfs het auditiegebouw. Toen belde ze een vriend op en toen zei ze, ja, weet je, ja, ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik stop ermee. En toen zei die vriend, nee. Muziek maken is echt jouw passie. Het is jouw lang gekoesterde wens om een keer de bekendheid mee te krijgen. Dus je gaat nu terug en je gaat alsnog auditie doen. En de rest kunnen we inmiddels stellen is hitgeschiedenis. Want ze scoorde hit na hit daarna. Kelly Clarkson, die hoort er nu hier in de 538. Behind these hazel eyes.

de nieuwste van Marshmallow en Kelsey op 538. Je hoorde Another Drink. Ik jullie al vanuit hier met zometeen de muziek van The Verve. Ook Macklemore en Ryan Lewis komen eraan. Hey, en je hoort de allerbeste vorm van anticonceptie. Maar dat precies, het hoor je zometeen op 538. Eerst de script. Dit is I Want It All.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 15% extra korting op alle sale.

luxe gastenverblijf of zo. Volgens Becky G was de hele ruimte ongeveer net zo groot als één slaapkamer. Dus daar moesten Becky G, haar ouders, twee broertjes en haar zusje 2 jaar lang die kamer delen. En toen zei ze, ja, ik snap nu wel waarom ik nooit meer broertjes of zusjes heb gekregen. Goeie anticonceptie is het. Je hoorde Becky G en Topic met Sonny Papa, die natuurlijk in de 538. Onderweg voor je, Macklemore en Ryan Lewis, ook Olivia Dean komt eraan. En de eerste Verve, dit is Bittersweet Symphony.

zij is wel echt het levende bewijs dat diepe dalen hoge pieken hebben. Ik heb het over Becky G. Je hoorde er samen met Topic en Sorry Papi hier bij 538. Becky G was namelijk 9 jaar oud toen de ouders dakloos werden door financiële problemen. Maar gelukkig boden opa en oma onderdak aan. Alleen moesten ze daarvoor wel de garage ombouwen. Het was zeg maar niet echt een